0: bond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Annette uit Velsen Noord.
1: Ik ben Peter en ik kom uit Blokker.
2: Ik ben Henny en ik kom uit het mooie Egmond aan de Hoef.
3: Ik ben de oud-marinier Peet uit Amsterdam Noord. Thuis in heel
4: Het is 3:00.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziekmix.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
0: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
2: Uit Noord-Holland.
0: Helemaal NH.
3: Mind over man.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
2: Uit Noord-Holland.
0: Ik betaal. Ik Velderman.
4: Ik betaal het allemaal.
1: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
0: Helemaal NH.
5: Hoog tegen mij. Als
0: zaterdag.
1: Helemaal NH. Helemaal NH.
0: Zaterdag.
1: Van 5 tot 7.
0: Op de radio bij NH.

0: Goeienacht. Je luistert naar De Muziekmix.
1: Bij NH.

0: Kiss.
1: Je luistert naar NH.
2: NH.
1: Overal in Noord-Holland op FM,
2: DAB+
1: en online.
2: Dit is de Muziekmix.

0: Hey, dit is Lonneke uit het mooie en fijne Mokum.
1: Ik ben Hans en ik kom uit Bakkum.
2: Mijn naam is Leni en ik kom uit Ilpendam.
3: Ik ben Tatjana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 4 uur. Casper Meijer met het NOS-journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Het Rembrandt-mysterie is het schrijversdebuut van Meike van Rijn. Van Rijn? Ja, inderdaad, familie van. Of ze ook een beetje kan schilderen, komt ze vertellen in tekst en uitleg. Verder een nieuwe vertaalplaat en vanwege Dierendag veel dierenplaatjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: met Petra uit het prachtige zonnige Den Helder.
1: Ik ben Peter en ik woon in Enkhuizen.
2: Ik ben Sandra en ik kom uit het prachtige dorp aan de kust, Heemskerk.
3: Ik ben Marianne uit Haarlem.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 5:00.
6: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Scheg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Welke kleur had doorgaans het schort van Saartje? Uit de serie van Swippertjen, Swippertjen, Swippertjen. Het schort was... Ja, dat is hagelwit zelfs. Dit is goed gehad. Ja, toen ook zwart-wit tv, dus je had niet veel keuze.
0: Leo Driessen in
2: NH Sportcafé.
0: Straks om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Tini uit Diemen.
1: Ik ben Annette uit Naarden. En ik groet alle NH-vrienden.
2: Ik ben Hans en ik kom uit het machtig mooie Middenmeer.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 6:00.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zondag na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: wie is een taart?
1: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
0: Waard. Wie is een taart waard?
2: En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
1: Ja, super lief mensen. Die heel veel voor me gedaan. Krijg je wel een beetje emotioneel.
3: Ook iemand aanmelden voor wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in.
0: Wie is een taart waard?

0: Ik ben Olle uit het altijd gezellige Bresland.
1: Ik ben Roué Verveer en ik kom uit Amsterdam.
2: Hi, ik ben Jacqueline Blom, de stem van de TESO. Welkom thuis.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 7:00.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Pelidrien verhuist van Heemstede naar Krukjes in de Haarlemmermeer. Superleuk.
1: Ik ben Martijn met EI en kom uit het mooie Hilversum, Kerkelande. Thuis in heel
2: Noord-Holland. 8 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook al aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland en nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. Een verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week, zaterdag, is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
4: Dit is een uittip.
5: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
7: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
8: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: De Agenda.

0: Op NH, de Uptown Girl. Rustig aan. Goedemorgen.
1: NH, de agenda.
0: Ik ben al een poosje wakker natuurlijk, dus ik ben er helemaal klaar voor. Dat is maar goed ook natuurlijk. En misschien ben jij net wakker en denk je, ja, even rustig aan, jongen. Hè? Met die tips om erop uit te gaan. Maar ja, het is natuurlijk wel weer gewoon agendatijd. Iedere zaterdag en zondag hier op NH. Fijn dat je luistert. Wat gaan we doen? We hebben de Jut-acties, de Noord-Hollandse Jut-acties. En die maken dan het Waddengebied schoner. Daar kun je aan meedoen. Dat mag je dus officieel jutten, wat normaal gesproken niet mag. Officieel dan, hè. Dan is er vandaag ook 70 kunstenaars en makers op de NDSM-werf... die normaal gesproken hun gesloten ateliers openen. Want het is NDSM Open. Daar gaan we het ook even over hebben natuurlijk. Onze Samantha, onze eigen agendaverslaggever, die is op de catwalk gestapt. Maar wel een speciale modeshow. En nou ja, ik kan er alles wel op noemen, maar dan blijven we bezig. Je kunt het beste gewoon blijven luisteren. Dan hoor je af en toe muziekje tussendoor. De voicemail is ook best wel lekker ingesproken. En we hebben natuurlijk ook nog dit. Nou, dan weet je het wel, hè. Jan Visser, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Daar is hij weer. Met het weer. Ja. Dat is een beetje flauw. Maar goed, dat kwam er per ongeluk uit. Eens even zien. Als ik nu naar buiten kijk, ja, volgens mij sowieso, toen ik je naartoe reed, was het een beetje mistig. Kan dat kloppen, Jan?
2: Ja, klopt. Ja. Ja, ja, ja.
0: Dat trekt waarschijnlijk wel snel op, of niet?
2: Ja hoor, dat is in onze provincie wel. Ik zie het binnenland ietsje langer aanhouden. Maar het is wel weg, zeg maar halverwege de ochtend. Mm-hmm. Op de meeste plaatsen. En wat we dan overhouden is zonneschijn. Maar er ontstaat ook wel wat bewolking hoor. Wat sluierbewolking is al zichtbaar hier en daar. Wat dikkere bewolking. Maar al met al, in ieder geval droog vanochtend. Met geregeld zon. Nou, vanmiddag zijn er wat meer wolken, maar ook daar prikt de zon nog door en het blijft droog. Ja, en de temperatuur die komt opnieuw uit op zo'n rond de 20 graden. Dat is toch behoorlijk hoog voor deze tijd van het jaar, normaal is 16 graden. En het kan in de beeld vandaag trouwens de 120ste warme dag worden van 2026. Zo. En normaal is 93. En het zijn er alleen in 2018, bekeken over een heel kalenderjaar, nog meer geweest. Toen werd het, hadden we een score van 132.
0: Zo.
2: Dus daar komen we dit jaar niet aan.
0: Nee, daar komen we niet meer aan.
2: Maar wel de tweede plaats is in ieder geval verzekerd. Ja, ja. En verder vandaag een zwakke wind uit het zuidwesten, hooguit matig aan zee uit het westen vanmiddag. En vanavond aan de kust een matige noordwestenwind. Nou, vanavond is er dan kans op plaatselijk wat regen. Ook de komende nacht en morgenochtend hier en daar nog een buienkans. En wolkenvelden morgenochtend ook. Maar morgenmiddag waarschijnlijk weer droog, periode met zon, 19 tot 20 graden. En een weinig wind, in de avond iets meer wind aan zee uit het zuidwesten. En dan hebben we allemaal te danken aan een hoge druk. En die bui die hangt dan samen met de storing in de bovenlucht. Die op maandag dan wegtrekt. En maandag en dinsdag trouwens is het nog steeds fraai na zomerweer. Welke kans op mist in de nacht en ochtend. Maar overdag geregeld zon en een graadje op 19 tot 20. En vanaf woensdag, ja, dan wordt het geleidelijk wat wisselvalliger.
0: Ja, dus dan vallen de blaadjes ook wat sneller naar beneden enzovoort.
2: Ja, dan komt er op den duur ook wat meer wind en zo. Ja. Dus ja.
0: Als de temperatuur naar beneden gaat en er valt wat water, en dan vallen die blaadjes ook op een gegeven moment wel, hè?
2: Ja, maar vooral als wanneer het licht minder wordt, hè. Dus meer donker weer en zo afnemende. Ja, de dagen worden natuurlijk ook korter. Ja. Dus dat is natuurlijk al een tijdje gaande.
0: Ja.
2: Ja, en dan dat heeft effect op de bladval.
0: Ja, dat is soms wel een beetje gek. Inderdaad, dat het 's avonds om 8 uur, nou, dan is het al redelijk donker. En dan is het nog wel op temperatuur. Dat is wel een beetje gek, toch?
2: Ja, maar ja, we zitten nog steeds in warm. Hoewel de afgelopen nacht op veel plaatsen de temperatuur toch beneden de 10 graden is.
0: Oh, wel, oké. Okay. Ja. Nou goed, Jan, bedankt voor al deze informatie. Namelijk het weer, daar ben jij van. En over een uurtje hebben we weer een afspraak in de agenda.
2: Ja,
0: dus tot zo. Ik ga zo even bellen over jutten op het strand. Ken je dat? Ja, dat kan iedereen natuurlijk wel.
2: Jutten, ja.
0: Dat mag officieel niet, maar dat mag nu dan wel.
2: Ja, schoonmaken.
0: En daar kun je aan meedoen. In Den Helder zie ik in Stroe, Den Oever, allerlei data. En daar ga ik zo even over bellen. Jan, tot straks.
2: Afgesproken.
1: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51.

0: Elizabeth Camille Langley was dit. En Susan Texas Ella Langley wordt ze ook wel genoemd. 27 jaar oud, geboren in Alabama. En dat was Susan Texas op NH.
1: De agenda.
0: Kees, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat ging snel, hè. Maar ik dacht meteen Kees er even bij pakken. Want je hebt het waarschijnlijk hartstikke druk, of niet?
2: Ja, ik ben al onderweg.
0: Ja, precies. En we onderweg naar naartoe. Waar naartoe is de vraag natuurlijk.
2: Ja, ik ben onderweg naar de Helder. Voor een leuke opruimactie.
0: Ja, want normaal gesproken, we gaan het even over jutten trouwens. Jutten is officieel verboden, toch?
2: Ja, dat klopt. Maar afvaljutten niet, gelukkig.
0: Ah, dat mag wel. Maar wat is... Is het alleen maar afval trouwens? Want er kan natuurlijk ook iets anders tussen zitten.
2: Ja, voornamelijk is het eigenlijk wel afval. En soms zie je ook wel echt bouwafval of puin. Dus echt grote stukken.
0: Mm-hmm. En als je iets anders ziet liggen, dan mag je het niet meenemen.
2: Ja, je mag het wel opruimen. Dus als je iets anders ziet liggen, dan mag je het wel weer opruimen. En naar de afvalstort brengen.
0: Oh zo, ja. Dus als je een goudstaaf ertussen ziet liggen, dan moet je hem even naar de stort brengen.
2: Ja, dat is een ander gevalletje.
0: Oké. We gaan het hebben over de Noord-Hollandse jutacties. Om het Waddengebied schoner te maken. Dat, de komende tijd is dat aan de orde. Vanaf vandaag begint dat tot en met 18 oktober op verschillende plekken in Noord-Holland. En jij gaat dus met mensen op stap vandaag in Den Helder. Je bent onderweg op dit moment. Met hoeveel mensen ga je dan jutten?
2: We hebben ongeveer 25 aanmeldingen vandaag in Den Helder.
0: Oké.
2: Samen gaan we de zeedijk af en maken we de zeedijk helemaal schoon.
0: Ja. En hoe gaat dat dan met van die prikdingetjes en een vuilniszak? Of op welke manier doe je dat?
2: Ja, inderdaad. Grijpstokken. En we hebben ook een eigen juttas ontwikkeld.
0: Oh.
2: Die krijgen mensen om mee te nemen.
0: Nou, het is ook wel mooi, want ook een beetje in het kader van het samen zijn. Je gaat natuurlijk met z'n allen één activiteit doen. En dat kan ook weer tot verbinding zorgen natuurlijk.
2: Ja, precies. Ja. Daar is het ook een beetje voor bedoeld.
0: Ja,
2: om ook echt jutters bij elkaar te krijgen, afvaljutters. Mm-hmm. Die samen in de toekomst ook gaan opruimen. En die dan kleine opruimactietjes organiseren inderdaad.
0: Ook als groepjes zeg maar op pad gaan.
2: Ja, precies.
0: Ja, leuk. Als je nu zit te luisteren en denkt, ja, ik wil eigenlijk nog vandaag wel meedoen in Den Helder, kan dat eigenlijk nog?
2: Ja hoor, je bent van harte welkom.
0: En morgen in Stroe lees ik hier trouwens. Klopt hoor?
2: Ja, klopt. Morgen is het in Stroe. Ja. En dan volgende week is er nog een opruimactie bij Den Hoever. En nog één in Julianadorp.
0: Ja, en daar kun je nog voor opgeven via ikjut.nl. Nou, dat is een hele simpele website, hè?
2: Precies.
0: Ikjut.nl. En dan wordt er behoorlijk wat opgeruimd. Want er ligt natuurlijk nogal wat ook, hè? Jammer genoeg, Kees.
2: Ja, jammer genoeg ligt er nog genoeg in de Waddenzee. Ja. En daarom zijn we ook dit grote project gestart in de Wadden. Samen met Groningen, Friesland en de eilanden. Om de Waddenzee wat schoner te krijgen in de toekomst.
0: Ja, jij bent van de Natuur- en Milieuvariatie Noord-Holland. Is dit de eerste keer dat het op deze manier wordt georganiseerd, Kees?
2: Vorig jaar hebben we ook in samenwerking met Land van Noord-Holland gedaan. Mm-hmm. Maar nu zit er ook een hele campagne rondom Ik Jut eromheen. En er komt ook echt een platform voor de afvaljutters om opruimacties aan te melden. Maar ook door samen te komen via die website.
0: Ja, en ben jij er zelf altijd bij, Kees, of zijn het verschillende mensen?
2: Twee opruimacties ben ik bij. Dat is bij Wieringen en Den Helder. Mm-hmm. En de rest wordt georganiseerd door Camping Helmzicht. En het Ziltepad.
0: Oké. Nou, wat ik al zei, je kunt je aanmelden als je nu zit eruit. Denk, ik wil een keer meedoen om de boel op te ruimen. En je bent natuurlijk met andere mensen bezig. Hè. Ten eerste fysiek bezig, dat is heel gezond. Het is prima weer ervoor. En je maakt ook nog de boel schoon. Ikjut.nl, daar moet je dan even opgeven. En de komende tijd zijn er al 4 opruimacties in Noord-Holland. Dus vandaag Den Helder, morgen Stroe. Dan hebben we nog Den Oever staan, Julianadorf.
2: Ja. Ja.
0: Oké, Kees, jij bent al onderweg. Hoe laat begin je met jutten?
2: We beginnen om 10:00.
0: 10:00. Dus als ik nu in de buurt van Den Helder ben, dan kun je dan makkelijk nog wat meedoen, toch?
2: Precies.
0: Ja.
2: Dat denk ik ook.
0: Wel even aanmelden via ikjut.nl of gewoon die kant op komen. Vanaf welke locatie begin je precies?
2: Nogal Wieders. Dat is een restaurant.
0: Nogal Wieders.
2: Ja.
0: Ja, nou, dat is wel goed onthouden. We beginnen bij Nogal Wieders om 10:00.
2: Ja.
0: Toch? Nou, Kees, dankjewel. Ik ga er de komende tijd wel wat meer aandacht aan besteden. Dat wil zeggen, af en toe roep ik het even. En dat mensen nog denken, dan kunnen we nog even die kant op. Het is natuurlijk een gratis activiteit. En je doet er gewoon goed mee, want de boel wordt schoon. En dat is belangrijk.
2: Ja, precies. Zo zien wij het ook, inderdaad.
0: Nou, fantastisch. Kees, dankjewel. En heel veel jutplezier vandaag. En dat de boel maar weer goed schoon wordt.
2: Yes, helemaal goed.
0: Doei, doei. De Agenda.
3: Zaterdag.
4: Helemaal NH.
3: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
4: Artiesten uit Noord-Holland.
5: Uit Noord-Holland.
3: Helemaal NH.
4: Mind over man. Artiesten uit Noord-Holland.
5: Uit Noord-Holland.
3: Ik betaal. Ik betaal. Ik Velderman.
4: Ik betaal het allemaal. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
3: Helemaal NH.
6: Hoog tegen mij. Als
3: zaterdag.
4: Helemaal NH.
6: Waar is hier de nood?
4: Helemaal NH.
3: Zaterdag.
4: Van 5 tot 7
3: op de radio bij NH.

0: Indie RE was dat hier op NH. Hoe laat is het eigenlijk? Bijna 8:30 alweer. Jongen.
1: De agenda.
0: Maar toch sneller dan je denkt allemaal. De agenda nog tot 10 uur hier op je radio met de tips om erop uit te gaan. Bijvoorbeeld een workshop poëzie schrijven. Ja, dat is weer eens wat anders, hè. In Oudesluis. Vandaag tussen 1:30 en 4:30 in het cultuurkerkje al daar aan de Noorderweg 14A. En dan komt schrijver en dichter Janika Zomer ook langs. Want die leert de deelnemers dan werken met ritme, rijm, beeldspraak en eigen verbeelding. Meer informatie vind je op kcars.nl. Dat is gewoon een K en dan cars. Dus het Engelse woord voor auto. .nl. Een workshop poëzie schrijven dus in Oudesluis. Helemaal leuk. En dan is er een themawandeling Alkmaar Ontzet. In Alkmaar natuurlijk. Vandaag vanaf 11 uur begint bij de Alkmaar Store. Aan het Waagplein is dat. Een historische wandeling door de binnenstad. De wandeling gaat over het beleg en het ontzet van Alkmaar. En duurt ongeveer 1,5 uur. Nou, dat is een mooie wandeling, denk ik, daar in de stad. Deelname kost €8,95. Het staat er echt. €8,95. Meer informatie vind je op inalkmaar.nl. Het is de themawandeling Alkmaar Ontzet. Nou, zometeen nog wel meer typisch voor je, maar ik moet ook nog even de voicemail behandelen.
1: Dit is de voicemail van de agenda.
0: Ja, zeker wel.
1: U heeft 1 nieuw bericht.
0: En dan kun je er nog bij weer een tipie als je vandaag iets organiseert. Dus even kijken hoeveel voicemails hebben we nu staan. Nou, kan nog wel bij. Op 088-8505-707 spreek maximaal een minuutje in. Kom je op de radio.
2: Kom op zaterdag 3 of zondag 4 oktober naar Stoomgemaal Halsweg. Het oudste en grootste nog werkende scheprad stoomgemaal ter wereld draait op deze dagen onder stoom. Je proeft de unieke sfeer van een gemaal dat nog precies zo werkt als in de tijd toen er nog geen elektriciteit was. Daarnaast is er dit stoomweekend een extra interessante activiteit. Op zondag 4 oktober geeft vrijwilliger Frans de Haan om 2:30 een lezing over Nederland, water en klimaat. Voor kinderen is er op 3 en 4 oktober ook veel te beleven. Naast de grote stoommachine zijn er draaiende modelstoommachientjes en kunnen kinderen onder meer een stoomdiploma halen en op zoek gaan naar de gouden steenkool.
1: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51 52. 088 850

0: Springsteen op NH en Waiting on a Sunny Day. Straks ga ik even bellen met Sarah, hopen dat ze wakker is. Nou, ze heeft nog even hoor, want ik heb eerst nog wat voicemailtjes over NDSM Open. Vandaag is dat opengesteld daar. De werf, normaal gesloten ateliers staan dan open voor het publiek. Werkplaatsen trouwens ook. Vanaf 12 tot 6 kan ik alvast vertellen, maar zometeen ga ik met haar bellen.
1: Dit is de voicemail van de agenda.
0: Nou, toch alweer wat erbij gekomen.
1: U heeft 2 nieuwe berichten.
2: Op zaterdag is er weer een boeken- en snuffelmarkt bij de Engelmoenderskerk aan de Driehuiskerkweg, de Driehuis. Beide dagen van 10 tot 4 uur. Spiegels, kleine meubelen, elektrische apparaten, servies, puzzels, tassen, lampen, gereedschappen en vele, vele mooie boeken die uitgezocht zijn op genre. Uiteraard is er koffie of een lekker broodje. Op zaterdag zijn er heerlijke oliebollen. De opbrengst is voor de monumentale Engelmoederskerk het hart van Driehuis.
3: Dit weekend heeft Kamerkoor Ralph Soro uit Amsterdam 2 prachtige concerten met allerlei werken van Monteverdi in hun programma Ralph Soro in Venetië. Hierin schetst het koor een tijdlijn voor en na Monteverdi met prachtige stukken, onder andere van Purcell, Lotti, Gabrieli en natuurlijk Monteverdi. Zaterdag 3 oktober in de Dominicuskerk Amsterdam en zondag 4 oktober in de Waalse Kerk Haarlem. Kaarten kunt u nog krijgen via de website ralphsoordo.nl. We verwelkomen u graag dit weekend. De

0: NH en Move Away.
1: NH.
2: De agenda.
0: Ja, vandaag is NDSM open. Dat betekent dat je daar terecht kunt bij 70 kunstenaars en makers op de NDSM-werf. Normaal gesproken gesloten, de ateliers en de werkplaatsen, maar nu dus open voor publiek. Sarah of Sarah, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Moet ik Sarah zeggen of Sarah, of maak je het niet uit?
3: Officieel ben ik Sarah. Ja. Ik woon al 20 jaar in Nederland, dus je mag ook gerust, je mag me noemen wat je wil.
0: Ja, en waar ben je vanuit verhuisd naar Nederland? Vanuit Engeland?
3: Ik woonde lang in Engeland. Ik kom vanuit de Verenigde Staten, in Detroit geboren. Maar dat is heel lang geleden. En ik werk al zelf 20 jaar op de NDSM-werf. Ik heb mijn atelier 20 jaar in de kunststad, in mooi. De NDSM Loods.
0: En dat bevalt wel, kan ik me zo voorstellen, daar in die loods.
3: Ja, het is een fantastische plek om. Je moet je voorstellen, je bent in een 20.000 vierkante meter oud scheepsbouwloods. Met achterin de prachtige Noordstrook hebben we ook een programma vandaag. 40 meter hoog, plafond, de dak, de werf. Ja, het is een van de mooiste plekken in Amsterdam. Ja. Dus het is
0: Het is gewoon gemaakt voor ateliers en werkplaatsen. Daar is het natuurlijk niet voor gemaakt ooit. Maar om daar nu te zitten is waarschijnlijk wel een feestje. Vandaag zijn er 70 kunstenaars en makers op die werf die zeg maar de boel opengooien. En die zijn
3: open. Misschien meer.
0: Meer zelfs. Oh, okay. Moet je nagaan.
3: Wij werken in een loods met 200 mensen.
0: Oh, zo.
3: Dan is ook de Exhaling, ook Treehouse open. Exhaling nog 25 kunstenaars, Treehouse nog 150 kunstenaars. Je weet, bij zo'n plek als dit gaat er altijd ook iets onverwachts. Dus er is een programma, staat buiten de deur, grote programmabord, programma is ook op de website. Maar er zou ook allerlei dingen gebeuren die ongepland zijn.
0: Kun je dat vertellen? Oh nee, dat is onverwacht natuurlijk. Kan je niet vertellen.
3: Nee, dat is dan onverwacht. Nee, maar dat ik kan wel vertellen wat wel gebeurt.
0: Ja, vertel maar.
3: ik denk een van de geheimen van NDSM Open is, er is echt letterlijk iets voor iedereen. Dus we hebben bijvoorbeeld, wij brengen een heel succesvol tentoonstelling over 80 jaar NDSM. Werf is samenwerking tussen NDSM Herleefd. Mensen die werkten ooit toen dit bij de scheepsbouw was. En de HATO, dat is het historische archief van Town Dobrogzaan, het dorp achter. Ze hebben net een heel mooie tentoonstelling in Town Dobrogzaan. En dat brengen wij weer nog één dag hier te zien bij NDSM Open voor in de Central Hall. Is theateroptredens waar je gewoon erbij kan dat ze grappig port zonder taal. Iedereen kan ze begrijpen, alle leeftijden. Voor kinderen kan je kan of ambachtelijk techniek doen bij de grafische werkplaats waar je met oude drukpersen werken. Je kan ook met aardappelen gaan stempelen bij een van de kunstenaars Lisa Drews. Ze werkt ook met Lego, ze maakt stempelwerk van alles. Mm. Theaterworkshops voor kinderen, voor kunstliefhebbers. Heel veel beeldende kunstateliers waar mensen niet alleen hun eigen werk trekken, maar ook de gangen van de kunststad. De kunststad moet je denken, 200 ateliers over 10.000 vierkante meter.
0: Ja,
3: de ateliers zelf ontworpen door zijn zelf eigenlijk kunstwerken. Mensen geven ook vorm aan de gangen. Sommige mensen, zoals Neil Fortune, heeft een grote groep tentoonstelling van andere kunstenaars, gastkunstenaars uitgenodigd.
0: Sarah, of Sarah, als ik even mag onderbreken. Ja. Het is vandaag van 12 tot 6, maar dat is toch veel te kort, zou je zeggen. Dat kun je nooit, dat red je nooit als bezoeker.
3: Nou, je kan nooit alles zien.
0: Nee.
3: Volgende jaar zijn wij 20 jaar open. Gaan wij het wellicht nog langer uittrekken.
0: Maar gewoon heel weekend.
3: Zeker, misschien een hele week of een hele maand.
0: Ja, dat is ook prima.
3: Er is veel te zien.
0: Ja.
3: Je kan ook terugkomen natuurlijk op andere dagen. Maar dit is wel echt de dag waar de ateliers open zijn.
0: Alles open is.
3: Natuurlijk moeten mensen werken in de ateliers, normaal gebieden.
0: Dat is ook zo.
3: We kunnen het niet elke dag openstellen. Ja. Maar je kan komen en rondstruinen. En als je weet waar je wat je zoekt. Je kan ook bij mij langs in de Welcome Center. Die is niet te missen, grote fel oranje gebouw binnen In de loods hebben wij daar ook een nieuwe tentoonstelling.
0: Nou, Sarah, ik hoor het wel. Ja. We moeten er gewoon naartoe, voordat onze tijd ook op is.
3: Je moet er naartoe,
0: maar we hebben nu van jou gehoord waarom we er naartoe moeten. Dus ja. Het is nog gratis ook. Laten we dat er nog even bij vermelden.
3: Alles is gratis.
0: Dat is oké. Okay. Ja. En je kunt natuurlijk ook iets aanschaffen als je denkt van... hey, dat vind ik wel interessant om mee te nemen.
3: Klopt, dat kan natuurlijk.
0: Oké, okay, ja. NDSM opende vandaag dus natuurlijk op de NDSM-werf. Dat kan niet anders. Meer dan 70 kunstenaars en verrassingen komen voorbij. We hebben het allemaal van jou gehoord. Sarah, is er ook een website of zo waar we dingen op terug kunnen zien?
3: NDSMopen.nl.
0: Nou, hoe simpel kan dat zijn? NDSMopen.nl. Sarah. Heel veel plezier vandaag. Want je hebt er helemaal zin in. Ik hoorde het al aan je stem. Hè?
3: Ja, nou, toch? Absoluut. Ja. Dus iedereen is hier al aan het voorbereiden. Dus wees welkom.
0: Nou, ik zou zeggen, maak je niet druk. Komt helemaal goed. Don't you worry about the thing gaan we nu draaien. Dat is toevallig, hè? Van Incognito. Straks nog een uurtje agenda te goed op je radio, want we zijn er nog niet. Hè? Ik denk, nou, nu hebben we het wel gehad de afgelopen uur. Nee, er komt nog heel veel meer.

0: Incognito op NH en Don't You Worry About A Thing. Even kijken, hebben we nog even twee tipjes voor je voordat de reclame zomaar erin klapt. Oh, ik moet trouwens even goedemorgen zeggen tegen Wim, want die appt altijd keurig in dit weekend. Goedemorgen, zegt hij dan. Dan zeg ik goedemorgen terug. Nou, appen kan ook altijd, hè. 088 850 51 52. Kun je een appje sturen met bijvoorbeeld goedemorgen erin. Of gewoon een tip om erop uit te gaan. Dat kan ook. En in Enkhuizen is vandaag het Koopkorenfestival. Dat is vanaf 10:30 tot 5:00. Dat klinkt op verschillende locaties in de historische binnenstad van Enkhuizen. Koormuziek. Koren treden op, onder meer in Westerkerk en de Zuiderkerk. En de optredens zijn helemaal gratis. Meer informatie vind je op koopkorenfestival.nl. Dat is ook wel even een leuk tipje. En de kweekmarkt in Haarlem vandaag, kun je daar naartoe. Van 10 tot 5:00 op het Maakterrein aan de Oudeweg 91. Lokale boeren en makers verkopen dan onder meer groenten, brood, kaas, planten en andere producten. Kweekmarkt.nl voor meer informatie. Zo, heb je al goede tipjes binnengekregen, lijkt me zo. Straks nog een uur agenda. Agenda te goed. Kopje koffie erbij. Tot zo.
1: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
2: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Dit is een uittip.
4: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
9: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Probeer EB Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Ik ben Jasper en ik kom uit Aalsmeer.
13: Ik ben Ludo uit Opdam.
14: Ik ben Mirjam uit Den Helder.
15: Ik ben Harme, ik kom uit Amsterdam.
16: Ik ben Anna uit Purmerend.
17: Ik ben Christian uit Amstelveen.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Negen uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte woensdag een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht. En naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen. En diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Van en naar Amsterdam Centraal rijden vandaag geen treinen. ProRail gaat de perrons verlengen en de trappen verbreden. Zo moet het station klaar zijn voor de extra reizigers die de komende jaren worden verwacht. Morgen en maandag rijden er minder treinen van en naar het station. Het weer nog veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui, vooral in het zuiden zon. En ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST Keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
22: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
23: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
24: Dit is een uittip.
25: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
26: Dit was een uittip.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
29: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
30: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
31: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
32: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
33: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
34: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
35: De Agenda.
36: Met Marcel

0: De Doobie Brothers op NH. En listen to the music.
1: De agenda.
0: En naar de tips om erop uit te gaan. Fijn dat je luistert naar de agenda. Iedere zaterdag en zondag tussen 8 en 10. Daar zijn ze wel, hoor, de tippies. Ze komen allemaal maar weer voorbij. En je kunt meer tippies vinden op onze Facebookpagina. Die luidt NH Agenda. Dus zoek je op NH Agenda op Facebook. Dan kom je ook nog wat tippies tegen. Misschien weer andere. Het zou goed kunnen. Eens even kijken. Wat gaan we straks allemaal doen in Agenda? Dit uur dan, hè? Eens even kijken. Ja, oh ja, natuurlijk die bijzondere modeshow vandaag. Onze verslaggever Samantha, die is er. The Catwalk of Strength, een modeshow die je raakt. En daar kun je bij zijn. Eens even zien, wat hebben we nog meer? Oh ja, de muziekvereniging Onderling Genoegen in Krommenie organiseert vandaag een boekenmarkt. Ga ik ook even overbellen. Paula Blom van het Mosterdzaadje, je kent haar wel, hè? Die heeft een voicemailtje ingesproken. En dat kun jij ook doen op 088-8505-707. Maximaal een minuutje. Mag ook trouwens via een audiobericht via WhatsApp, hoor. Dat mag ook, maar dan moet je even een ander nummer WhatsAppen. Sowieso goed om NH Radio onder je contacten te zetten in WhatsApp, zeg maar. Op 088-850-5152. Dan kun je altijd even een appje sturen, ook als je iets organiseert. Dan lees ik dat voor. En we hebben sowieso nog wel wat tippies, hoor. Maar ik vind dat het uurtje er nog wel wat meer bij mag. Op 088-850-5152. Maar we hoeven ons niet te vervelen. Jan Visser, goedemorgen.
2: Marcel, goedemorgen.
0: Goed dat je er weer bent, ook in de agenda natuurlijk. En de tips om erop uit te gaan. En dan is altijd maar weer de vraag, wat voor weer hebben we erbij? Want ik heb hier een aantal activiteiten staan, Jan, die binnen en buiten afspelen. Nou ja, stel voor, het is een leuke markt buiten. Houden ze het dan een beetje droog bijvoorbeeld?
2: Ja, vandaag overdag wel, hoor. Ja, zeker. Oh, okay. Als het tot wat regen komt, dan is dat pas in de loop van de avond. En verder, ja, zonneschijn, maar ook wat bewolking. De mist is zo goed als overal nu verdwenen. En hier en daar nog wat mist kan er voorkomen, maar dat verdwijnt echt heel snel. En dan hebben we wat sluierwolken, zonneschijn. En vanmiddag wordt de bewolking wel wat dikker, maar ook af en toe nog zon. En dan vanavond is de bewolking dik genoeg voor, zeker in de loop van de avond, wat lichte regen, wanneer een zwak front nadert. Temperatuur blijft hoog, Marcel. Het wordt zo'n 20 graden opnieuw. En normaal in deze tijd van het jaar is het een graad of 16. En er staat niet meer dan een hooguit een zwakke wind uit de richtingen tussen west en zuidwest. En vanavond aan de kust een matige noordwestenwind. Nou, morgen in de ochtend wolkenvelden, misschien een enkele bui. In de middag droog, periode met zon. 19 tot 20 graden, dus een ietsje lagere temperatuur, niet veel dus. En een zwakke tot matige wind waait hoofdzakelijk uit het westen tot noordwesten. En 's avonds een zuidwestenwind. Eigenlijk kun je zeggen, morgen is het zo goed als, staat er niet meer dan windkracht 1 tot 2.
0: No.
2: Dus rustig weer dankzij hoge druk, maar dus wel in de ochtend een buienkans. En daarna het weekend is het maandag en dinsdag nog steeds vrij warm voor de tijd van het jaar. En daarna tekent zich een duidelijke overgang af naar minder standvastig weer.
0: Oh.
2: Woensdag al worden we waarschijnlijk geconfronteerd met regen. En maandag en dinsdag 20 graden, maar woensdag een graad of 18.
0: Dus
2: dagen daarna wat lager.
0: De herfst komt eraan, zo langzamerhand.
2: Ja, die rommelt zo langzamerhand onze omgeving binnen.
0: Ja, maar het gaat dus allemaal inderdaad heel langzaam. Samen,
2: ja. Ja, zeker.
0: Dus niet
2: ja.
0: Van de een op de andere dag herfst.
2: Nee, dat klopt.
0: Ja, dat hebben we wel eens gehad. Dat vond ik altijd in september wel eens. Dat ik dacht, hey, gisteren was er nog dit en de volgende dag is het herfst. Maar nu gaat het heel geleidelijk.
2: Ja, klopt.
0: Oké, Jan, dankjewel en tot morgen.
2: Tot morgen.
1: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088.

0: Stilzitten kan niet met dit liedje van Bruno Mars op NH. On My Soul.
1: NH. De agenda.
0: Ja, in Theater de Purmerijn in Purmerend is vanavond een bijzondere modeshow. De nieuwste trends niet op de catwalk, maar juist in het theater. En het is ook nog eens voor een goed doel. Verslaggever Samantha de Groot is in Purmerend.
2: Goedemorgen. Ja, en ik ben niet in Theater de Purmerijn, waar vanavond die modeshow gaat plaatsvinden. Nee, ik ben namelijk in Centrum Wij Allemaal. Want daar wordt het vandaan allemaal georganiseerd. En die hebben het initiatief genomen. Goedemorgen, Laura Slijg. Jij bent van dit centrum. Wat voor centrum is dit eigenlijk?
3: Dit is een centrum voor leven met en na kanker. En iedereen die met kanker te maken heeft, of je nu zelf ziek bent of een nabestaande bent of naaste, is hier welkom om binnen te lopen.
2: En jullie organiseren dit evenement vanavond. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar. Het is de bedoeling dat het centrum op de kaart gezet wordt. Dat mensen weten, jullie zijn hier welkom. Want daar mag wat meer rugbaarheid aan, vind jij?
3: Zeker, zeker. De groep die ziek wordt, wordt helaas steeds groter. En juist deze plekken, deze informele plekken, zijn ontzettend belangrijk voor mensen die te maken hebben met kanker. Dus we willen zeker meer op de kaart gezet worden. En daarnaast is het ook gewoon een heel mooi event vanavond.
2: Ja, spannend allemaal, ja. En ja, de gasten die jullie ontvangen in het centrum, die lopen vanavond. Julius, jij bent een van de gasten van dit centrum. Ja. Wat doet dat met jou dat jij vanavond mag shinen op de catwalk?
4: Gewoon echt vereerd. Ik werd gevraagd daarvoor en toen dacht ik, nou, zo fijn dat ze me ervoor vragen. Ja, het doet gewoon heel veel met me dat ik ook mijn steentje bij kan dragen. Ik ben geen vrijwilliger hier al, maar op deze manier dit centrum op de kaart zetten is sowieso al mooi. En de verhalen die ik daarvan hoor van de vorige keren, ja, dat doet gewoon heel veel al met mij als persoon. En dat wil ik graag met andere mensen delen.
2: Nou, er zijn nog kaarten verkrijgbaar voor vanavond aan de deur ook. Dus gewoon naar Theater de Purmerijn komen. Het begint om 19:30 en de zaal gaat om 19:00 open. En Julius, je hebt de afgelopen tijd lessen gehad om dus te leren hoe je als model moet lopen. Ik vind trouwens dat je nu ook al helemaal gekleed bent namens de laatste mode, hè, bruin. Is dit ook wat je vanavond draagt of heb je andere setjes aan?
4: Nee hoor, ik heb andere setjes aan en ik heb ook gevraagd aan de dames die hebben dat keurig voor me verzorgd. En ik heb één setje zelf uitgekozen en de andere twee die heb ik overgelaten aan de dames. Dus ik ga shinen in eigenlijk alle kleurtjes die ik aangekleed ben, zeg maar.
2: Dus nou, nieuwsgierig hoe Julius er vanavond uitziet. En Laura, jij gaat ook meelopen trouwens, dus hoe jij eruit ziet. Ja?
3: Zeker, ja. Dat is ook een klein verrassingselement. Maar nou klein, best wel groot. Fantastisch om te mogen doen. En ik show de kleding met trots, inderdaad. Ja.
2: Maar wie nieuwsgierig is, kaartjes zijn nog verkrijgbaar aan de deur bij Theater de Purmerijn. Begint vanavond allemaal om 19:30.
1: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51 52. 088 850.

0: Bijzonder liedje dit, hè? Van de Moody Blues op NH. En Ride My Seesaw.
1: NH.
2: De agenda.
0: 9:55, zo meteen horen we natuurlijk van onze Leo Driessen wat we kunnen horen straks in het NH Sportcafé. Dan precies wie het aan tafel zit daar bijvoorbeeld. Maar eerst nog even een telefoontje. Goedemorgen, met wie spreek ik?
3: Barbara van Wijk.
0: Barbara, goedemorgen.
3: Oostzaan.
0: Ja, jij belde en je zei, ik luister naar de radio en ik hoorde dat ik zomaar een activiteit mag aankondigen. Ja, daar zijn we voor in de agenda, dus ga je gang, Barbara.
3: Nou, geweldig. Ik wil aankondigen dat in Oostzaan de Dierendag op een groot manier gevierd wordt. Wel een dag eerder dan de officiële Dierendag.
0: Ja.
3: Maar dat komt omdat de kerk bezet is.
0: Oké. Okay.
3: Wij willen iedereen in Oostzaan en wij de omgeving uitnodigen om met zijn eigen huisdier naar de kerk te komen.
0: Oh, mag wel, dat is leuk.
3: Ja, en die worden daar dan feestelijk onthaald. Dus we krijgen vandaag een extra knuffel en een. Nou ja, we maken er echt een feest van voor de huis. En het is tegelijkertijd met de Nationale Veiligheidsdag.
0: Mm-hmm.
3: Er komen brandweerauto's, ambulances, noem maar op, van alles.
0: Ja, dat is een bijzondere combinatie. Hoe kom je zo bij die combinatie dan, Barbara?
3: Nou, dat kwam eigenlijk op het moment dat we het aan het organiseren waren. We wisten het niet. Opeens zeiden ze van, wij zijn er ook op. Op drie. Nou, en toen hebben we de handen ineengeslagen. Nou is het één groot feest worden.
0: Combineren. En dan gaan ze dan niet de sirenes en zo aandoen, want dan worden die huisdieren niet blij van natuurlijk.
3: Ja, dat hebben we gevraagd om dat zo min mogelijk te doen.
0: Ja.
3: Maar het is wel binnen in de kerk. En, en er komt de kleindiervereniging komt met 50 raskonijntjes, kippetjes.
0: Dat is leuk voor de kinderen ook, ja.
3: Kinderen mogen knuffelen met de konijntjes en de diertjes.
0: Heerlijk, dat klinkt hartstikke fijn daar. Nu al dus een soort van pre-dierendag. Omdat morgen de kerk voor andere dingen. Dat is gewoon zondag natuurlijk, zondagskerk. Ja. Want ik wilde er morgen nog uitgebreid over hebben in de agenda. Dat het dierendag is. Maar nu is ook alvast een beetje dierendag. Waar moeten we precies zijn, Barbara?
3: In de grote kerk is het.
0: Waar precies?
3: Dat is de midden in het centrum. Het is kerkbuurt nummer 14. Maar de toren steekt overal bovenuit. En als je naar het centrum gaat, dat zie je vanzelf.
0: Ja, maar ik heb even gemist in welke stad of waar het precies is, Barbara.
3: Het is in Oostzaan.
0: Oh ja, dat had je al gezegd. Sorry.
3: En het begint om 1:00 en het duurt tot 16:30.
0: Oostzaan.
3: Er is een grabbelton voor kinderen. Er is een ideeënbus en een tekenwedstrijd.
0: Nou, helemaal goed. Maar vooral je huisdieren meenemen, hè, Barbara, dat is belangrijk.
3: En maakt niet uit. Het mag zelfs een goudvis zijn. Plak er maar een paar sterren op het aquarium. Alle dieren zijn welkom. Zelfs slangen en krokodillen.
0: Krokodillen? Nou, eens even kijken of je nog een krokodilletje hebt ergens.
3: Ja, wel met de hondjes aan de lijn. En
0: de krokodillen ook.
3: En de krokodillenmuilkorf. Ja.
0: In Oostzaan dus. Vandaag dus alvast een soort dierendag. Hoe laat begint het?
3: Het begint om 1:00.
0: 1:00, nou weten we dat. Belangrijk om te weten. En dat is gecombineerd dus met die veiligheidsdag, hè?
3: Ja, het is het is bij elkaar. Het een is voor de kerk en het andere is in de kerk.
0: Nou, kijk, dan gebeurt er in ieder geval een hele hoop daar. Dankjewel voor het bellen.
3: Iedereen is welkom en u bedankt voor het uitzenden.

0: En dat is het geluid van Fleetwood Mac. Want dat was het geluid van Fleetwood Mac. En de zeven wonderen zijn de wereld nog niet uit. Eens even zien, het is al net 9:30 geweest. Nou, dan moeten we wel even schakelen, want het is wel een beetje laat zo. Leo, goedemorgen.
1: Moeten.
0: Ik wist dat je dat ging zeggen.
1: Ja.
0: Had ik niet moeten doen, hè? Maar goed, toch gedaan.
1: Ja, nou klinkt het een beetje al van...
0: Dan moeten we wel.
1: Moeten we wel even.
0: Ja. Ja, nee, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Maar het is meer zo van, het is hoog tijd.
1: Maar is lol eraf?
0: Het is hoog tijd.
1: Lol is eraf.
0: Het is hoog tijd.
1: Arend?
0: Ja?
1: Hoe is het? Ook krijg ik een seintje van Arend dat ik in de uitzending zit.
0: Een seintje brandmeester.
1: Zeg, hoe is het?
0: Goed, hoe gaat het daar?
1: Ja, thuis ook alles goed?
0: Nou, ik zal eens even kijken.
1: Ja? Ja. Nou, goed. Oké, we gaan dadelijk om 10:00 gaan we van start, jongen.
0: Ja.
1: Nou.
0: Dat is nooit tevoren, hè, Leo?
1: Ja. Nou ja, het is zover. Als ik zeg 1889-2010, wat zeg jij dan?
0: 1889-2010.
1: Ja.
0: Kijk maar even. Dat is een lange tijd, zeg ik dan.
1: Ja, ja, ja, zeker. In die periode bestond de voetbalclub Haarlem.
0: Oh, Haarlem is natuurlijk, ja. Dat is dan ondergegaan.
1: In 2010 helaas ter ziele.
0: Ja,
1: zijn diehard fans en topjournalisten die de handen in heen hebben geslagen en een boekwerk bijeen hebben gebracht. Dat heet Kik. Kik is een van de beste voetballers. Voornamen van een van de beste voetballers die Haarlem ooit heeft verhoord. Kik Smit.
0: Kik Smit.
1: Ja, en Kik is ook... ja. Kijk, hè, trap. Enfin, goed,
0: ja, mooi.
1: Nou ja, geweldig. Ja, het is een heel luxe magazine eigenlijk geworden.
0: Okay.
1: Met vele verhalen, vele mooie foto's. En daar gaan we over praten met een van de gasten van vandaag. Edwin Struis is een van de auteurs van dit werkje. Ook Gerrit van der Lem is weer terug.
0: Ja, dat is hij weer, hoor.
1: Ja, ja, en Gerrit van der Lem is ook trainer geweest bij Haarlem.
0: Is dat
1: is een mooie dwarsverband, ja, onder andere. En vele andere avonturen heeft hij natuurlijk meegemaakt. Tuurlijk. Verder hebben we natuurlijk uiteraard onze columnist Bert Dijkstra. Onze vaste punnikmedewerker Michiel Blijboom.
0: Is hij er ook?
1: Ja, die is er ook. Heb ik al gezegd dat Frits Barend er is?
0: Nee, heb je niet gezegd. Nee.
1: Okay,
0: maar die komt dan. Nou, weet je niet, hè?
1: Ja, je weet
0: even kijken.
1: Nou, hij is altijd wel trouw, hè? Dat is altijd wel,
0: jawel.
1: Jawel. Als hij er is, dan is hij er ook.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel mee.
0: Ja, is
1: en Pierre Tol is er, voetballer van AZ, van Volendam, van het Nederlands elftal. Mooie verhalen.
0: Mooi.
1: En daar gaan we uiteraard ook mee praten. Nou ja, en we zitten midden in de interlandperiode, hè?
0: Ook nog eens een keer.
1: Is dat allemaal nou wel zo goed en zijn we al een beetje interlandmoe?
0: Ja, ben jij een beetje interlandmoe?
1: Als je zou mogen... Nou, nee hoor.
0: Nee.
1: Ik vind dat wel leuk. Als je zou mogen kiezen, zou je dan rode kool of prei?
0: Hmm.
1: Ja.
0: Rode kool.
1: Ja?
0: Ja, jij?
1: Ja, ik ook. Want ik vind prei een hele ongelukkige... Ja, ik vind prei eigenlijk... Ja. Dat eigenlijk ook... Ik hoorde... Mijn moeder heeft jarenlang prei in de echte soep gedaan. Maar het heet toch geen... Het heet toch geen, hè?
2: Nee, hè?
1: Ja. Ja, wel.
0: Jawel.
1: Dus het heet toch geen prijssoep, het is etsoep.
0: Goed. Nou, ik vind deze keer ben ik het met je eens, inderdaad.
1: Dankjewel.
0: Ja.
1: Dankjewel.
0: En veel plezier, Leo.
1: De Bridge.
0: Ja, de Bridge, als het ware.
1: En de column van Pieter is er ook.
0: Ach.
1: Die gaat ook over Haarlem.
0: We gaan gewoon luisteren straks om 10:00. Dag je

0: Peter, wie kent hem niet? Het liedje heet It's a Real Good Feeling, hier op NH in de agenda. Het is bijna 9:45. Ik krijg net een foto van onze vastluisteraar Wim opgestuurd via de WhatsApp. Of opgestuurd, gestuurd gewoon. Klinkt zo ouderwets. En die is ertessoep, of die heeft ertessoep gebaakt. En daar hoort prei in, zegt hij. Had ik het net bij Leo Dries over, dat prei niet in de ertessoep hoort. Maar Wim zegt, jawel, prei hoort in de ertessoep.
1: De agenda.
0: Heb je zin in boekenmarkt? Nou, dan zit je goed, want vandaag wordt er weer een boekenmarkt georganiseerd door de muziekvereniging Onderling Genoegen. En daarvan heb ik aan de telefoon Erna. Erna, goedemorgen.
2: Goedemorgen, ik ben Erna Kniestedt. Goedemorgen.
0: Ja, welkom in de agenda. Die boekenmarkt is een kwartier geleden opengegaan. Kunnen er nog mensen bij?
2: Zeker. Ja, we zijn om 9:30 hebben we de deur open gegooid.
0: Ja.
2: Superleuk. Het is, er lopen al behoorlijk wat mensen in de ronde. De sfeer is gezellig, maar er is altijd ruimte voor meer kopers. Want dat is natuurlijk wat we hopen.
0: Ja, want waar is het precies goed voor? Want die boekenmarkt van muziekvereniging Onderling Genoegen, is dat dan voor om de muziekvereniging zeg maar te sponsoren?
2: Ja, ja, we zijn een muziekvereniging en we hebben ook een koor. En de opbrengst vanuit de muziekvereniging of van de boekenmarkt bedoel ik, die gaat naar het instrumentenfonds en naar de leerlingen, zodat leerlingen instrumentjes hebben. Of als er een lid is die een nieuw instrument moet, dat die aangeschaft kunnen worden. Dus ja, het is echt een beetje voor de opleiding ook.
0: Ja, snap ik. Wat voor soort muziekinstrumenten gebruiken jullie bij de vereniging?
2: Nou, wij zijn een fanfareorkest, dus dat zou betekenen de bugels, trompetten, horens, saxofoons, diverse soorten, de altsax, de tenorsax, baritons, slagwerk, maar ook melodisch slagwerk, zoals een xylofoon en zo. Ja, dus dat is wat we allemaal gebruiken.
0: Ja, hoeveel mensen hebben jullie op dit moment als lid bij de vereniging, Erna?
2: Nou, binnen de vereniging denk ik dat we richting 60, 70 gaan, want we hebben heel veel jeugd op het moment, veel kinderen, dus echt een opleiding en een opstaporkest. Dat is op donderdag voor de beginnertjes. We hebben op maandag altijd het grote orkest, noemen we dat. Dat is dan de gevorderde.
0: Mm.
2: En op woensdagavond hebben we altijd nog een dameskoor.
0: Ook nog?
2: En ook nog. En dan zitten toch ook zeker wel 30, 35 dames.
0: En er is ook nog genoeg animo voor.
2: Ja, ja, zeker.
0: Blijkbaar.
2: Ja.
0: Dat steeds meer mensen dat ook gewoon willen doen. Ja. Nou goed, en die boekenmarkt is dan om inderdaad de muziekvereniging te ondersteunen. Over de markt zelf, veel boeken. Hoeveel heb je er staan, Erna?
2: Nou, het hele clubgebouw staat vol.
0: Oh.
2: Tafels rijen vol. We hebben diverse, veel thrillers, romans, maar ook echt informatieboeken, kookboeken, kinderboeken, heel veel kinderboeken. Maar ook spelletjes, puzzels, stapels vol nog. DVD's, CD's zijn aanwezig. Dus het hele clubgebouw is echt één walhalla van boeken. Dus als je van boeken houdt, dan is dit de plek om deze ochtend nog te komen.
0: En is de kwaliteit nog een beetje goed van de boeken? Want sommige, misschien een bladzijdetje uit of iets dergelijks.
2: Nee, we hebben alles geselecteerd.
0: Okay.
2: We zijn donderdagavond begonnen en vrijdag de hele dag hebben we alles zo goed mogelijk bij elkaar gelegd op genre en schrijvers. En boeken die echt dan niet kunnen. Nou, we hebben ook nog een papierbak bij de vereniging, dus dan belanden
0: die boeken. Oh, dan gaan ze daarin,
2: in de papierbak en dat levert ook dan nog financieel iets op. Maar we maken wel een onderscheid. Ja,
0: als ik dat zo hoor, dan zit dat helemaal goed, denk ik. Dus als je vandaag nog naartoe wil, je hebt niet heel veel tijd, want het is net opengegaan. Het is 1:30 vanmiddag. Maar je kunt nu ook op de fiets stappen als je in de buurt woont. Want waar moeten we naartoe?
2: De muziekvereniging zit tegenover zwembad Krommenijen van Krommenie. Dus eigenlijk aan de entreekant van de Krommenijen zit aan de overkant het verenigingsgebouw. Nou, de deuren staan open, vlaggen hangen buiten. Dus het moet goed zichtbaar zijn bij de mensen moeten wezen. En er is ook natuurlijk altijd parkeergelegenheid vanwege het zwembad. Kunnen mensen eventueel ook met de auto nog komen? Want dat kan natuurlijk ook. Fietsenstalling hebben we. Dus er is genoeg plek voor iedereen.
0: Ik zie dat hier staat in het Rosariumpark in Krommenie tegenover inderdaad het zwembad de Krommenij. Je zei het net al, maar dat is goed om nog even te herhalen. Muziekvereniging Onderling Genoegen. Dus vandaag de boekenmarkt daar. Nou, we hebben net gehoord dat voor boeken er allemaal wel niet liggen. En dat is dan allemaal ten gunste van de muziekvereniging zelf natuurlijk. En je hebt het hartstikke druk, dus ik zou je niet langer ophouden. Ik hoop dat je veel boeken verkoopt. Daar komt het op neer eigenlijk.
2: Ja, dat hopen wij ook. Dank u wel.
0: Fijne zaterdag.

0: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
1: Goedemorgen, luisteraars van de agenda. Ik ben Paula Blom van het Mosterdzaadje in Zandvoort. Vanmiddag is daar het eerste zaterdagmiddagconcert en dat begint om 3:00. Het optreden is door het Eisler Trio. En die hebben een betoverende combinatie van gitaar, cello en zang. En er wordt muziek uitgevoerd van Hans Eisler en Kurt Wild. Bekend om hun maatschappijkritische teksten en zeer gekant tegen oorlog en armoede. Ook muziek van Piazzolla en Villa Lobos. Het Eisler Trio bestaat uit 3 heel professionele muzici die internationaal met hun cd-albums furore maakten. Het Mosterdzaadje is aan de Kerkweg 29 in Zandvoort-Noord. En meer informatie www.mosterdzaadje.nl. En wie weet kom je vanmiddag wel lekker op de fiets.

0: Steelers Wheel op NH. En Stuck in the Middle with You. Dit was de agenda voor vandaag. Maar morgen is er weer een agenda. Ja, dan is het ook Dierendag natuurlijk. En in het kader daarvan is er ook wel het een en ander te doen in onze mooie provincie. Je hebt het al gezien. Maar dan gaan we het dan morgen wel over hebben, goed? Jij en ik samen de agenda doorbladeren. En dan is er altijd wel weer een leuke activiteit. Morgen dus ook. Straks luisteren naar het NH Sportcafé. Dat is ook een leuke activiteit. Je kunt er ook naartoe. Heel snel die kant op fietsen. Naar café anno 1890 aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Maar je kunt ook gewoon lekker luisteren. Dag je daarvan. En daarna natuurlijk onze Rachel met NH Helpt. Tussen 12 en 2. En de hele dag zijn we gewoon lekker bij jou met NH. Hoe fijn is dat? Ik wens jou een hele fijne zaterdag. Ga iets leuks doen. En dan spreek ik je morgen weer. Hè. Tot dan.
1: Kunt u dit moeiteloos verstaan? Dan is deze reclame niet voor u. Kent u iemand voor wie dat steeds lastiger wordt? Bij Hoorstudio's nemen we graag de tijd. Ontdek Hoorstudio's in Amsterdam-Zuid en Bussum. Kijk op hoorstudio's.nl. Hoorstudio's, het best hoort u bij ons.
2: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Boekwitz. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
3: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
11: Echt waar, joh?
10: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
12: Ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
13: Ik ben Erik van der Hof en ik kom uit het land van Leegwater.
14: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen. En luister...

0: 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse Sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer nog, veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui, vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Vrienden en vriendinnen van de radio, vrienden en vriendinnen van de muziek, vrienden en vriendinnen van het goede leven. We gaan dadelijk beginnen aan het eerste uur NH Radio Sportcafé. En dat staat volledig in het teken van de terugkeer van Gerard van der Lem en van het verschijnen van het boek Kick. 1889-2010. Een prachtig magazine. Zeer geslaagd, Edwin. Dat kan ik je alvast, dat compliment kan ik je alvast geven.
2: Dankjewel, ik loop niet weg.
1: Wat zeg je? Loop niet weg?
2: Ik blijf nog even zitten dan. Ja? Als je het anders. Ja. Als je zegt dit vreselijk boek, dan...
1: Dat zeg ik in deel 2.
2: Vlak voor de
1: weg. Na de weg slapen. Nu nog niet. Michiel Blijboom is er ook. Hey, je hebt ook een boek van Haarlem gelezen.
3: Ja, tegen betaling.
1: In 10 minuten. Hè? Ja, echt heel ongelooflijk. Die liegt, jongen.
3: Nee,
1: die liegt.
3: Nee. Ja. Een van de mooiste voetbalboeken ooit.
1: Dat meen ik. Ja, ik weet dat je het meen. Maar je hebt het gistermiddag pas in je handen gekregen.
3: Nou, gekregen. Ik moest kopen.
2: Echt? Om een recensie te beoordelen.
1: Goeie PR, misschien. Pieter Tol is er ook. Fijn, Pier. En vanmiddag Volendam tegen Almere.
2: 1-1.
1: Ja,
4: okay.
1: 0-1. Oké, okay, ja. Goed. Frits, ik heb het gerucht gehad dat je de quiz dit keer gaat winnen.
5: Dat weet ik wel. Ik heb me wel goed voorbereid. Ja? Ik ben op tijd naar bed gegaan gisteren. Apart gaan slapen.
1: Ja, dat moet toch al een tijd? Ja.
5: Hoe weet jij dat?
2: Hè? Bewaking voor de deur.
4: Kijk, dat bedoel ik nou, Frits.
5: Ja, Gerard, dit is...
1: Eerst even de commerciële boodschap.
6: Dit is een uittip.
7: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
12: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
13: Gun jezelf een Holland America Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
12: Nu bij Dirk, Mentos Gum. Diverse varianten, €1,99.
14: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
16: Beren goed, thanks bo.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: En actie olifant!
18: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
17: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: met Leo Driessen.
1: Nogmaals van harte goedemorgen vanuit Café 1890... waar we de komende twee uur u weer zullen meevoeren. En ja, Bert, klaar?
2: Sorry, neem je kast.
1: Nee, is het zo belangrijk?
2: Ik zit er dwars doorheen. Het zal niet weer gebeuren.
1: Ja. Pier, Gerard.
3: Waar gaan we beginnen? Nou, ik zit even te praten.
1: Ja, ik zie het. Ja. Fijn dat je er bent.
3: Ja. Dat achterlijke hoedje van je.
1: Ik denk, dat zet ik ook.
3: Ja.
1: Zolang jij er bent, het hoedje.
3: Ja, je ziet de lachen straks. Ja. Maar het valt me wel op dat jij altijd in programma's komt als er wat te verkopen is. Ja.
4: De laatste keer was jouw boek. Dat werd ook zo'n groot succes.
3: Het is nooit uit spontaniteit of zo. Het is altijd...
4: Ze sleuren me uit huis, Gerard. Oh. Echt.
3: Oh. Nou, ik ben blij je te zien.
4: Ik jou ook. Je bent een goed mens.
1: En maar liggen.
3: En maar liggen.
4: De laatste trainer van de HFC Haarlem in de Eredivisie.
1: Ja, daar komen we zo.
4: Oh, dat bruggetje is te vroeg.
1: Nee, het mag.
4: Komt allemaal weer te vroeg.
3: Oh, je bedoelt dat ik gedegradeerd ben met Haarlem.
4: Dat zijn jouw woorden. Ja. Maar dat klopt wel.
3: Ja.
4: Je bent er best steeds
2: uitgekeken. Ben je gedegradeerd met Haarlem?
3: Ja, ik was geloof ik de vierde
4: trainer. De derde interim trainer.
3: Ja, de derde interim trainer. Ik deed tweede helft al. Ja. En iedere keer kwam er weer een nieuwe hoofdtrainer.
4: Ja.
3: En die was na twee maanden of drie maanden weer weg.
4: Eikenbroek begon.
3: Moest ik het weer overnemen.
2: Hans Eikenbroek.
4: En Theo Verlangen.
3: Toen kwam Theo Verlangen. Ja. En die ging weer weg, vlak voor het eind. Nou ja, na de winterstop hadden we geloof ik 5 punten.
4: Ja, het schoot niet erg op met jou. Maar dat 5 punten neem ik jou niet kwalijk.
1: Nee, vijf punten waren drie voorwaardelijk. Maar goed. Mooie tijden. Oh nee, dat waren geen mooie tijden. Maar er waren wel veel mooie tijden. En het is een mooi boek geworden. Daar hebben we het dadelijk uitgebreid. Michiel Blijboom, wat moeten we over hebben?
5: Absoluut over het boek.
1: Ja, dat had ik zelf ook wel bedacht. Gerard, goedemorgen. Fijn dat je er bent.
3: Goedemorgen, ik zit even te praten.
1: Ja, dat is gelijk. Maar waar wil je het nog ergens over hebben? Zo, of?
3: Ja, ik heb echt helemaal geen flauw idee.
2: Dan gaan we het daarover hebben.
4: Heb je het ooit gehad eigenlijk?
3: Ik ben nou net voor het eerst in die auto gestapt.
1: En?
3: Ik ben hier.
2: Ben je niet bij het kaashuis geweest?
3: Ik ben, nee.
1: Is het niet een warm bad hier?
3: Ik vergat de afslag te nemen bij het stadsarts.
2: Oh, Jezus.
3: Maar dat komt omdat ze aan het bouwen daar zijn.
2: Ja, moet je op koude
3: toe. En tegenwoordig ging ik die tunnel in. Ja, toen kwam ik bij de Utrechtse weg uit. Toen ben ik weer teruggereden naar Amsterdam.
2: Koude, ja.
3: Bij het Olympisch Stadion eraf. Ja.
1: En je moet naar Frits luisteren, want die vertelt je even de route nu.
2: Het is bij elkaar gebeurd, het is verschrikkelijk.
1: Je zit er gewoon weer dwars doorheen, Frits.
3: Ja, maar Gerard, met die huidige benzineprijs.
2: Het is logisch dat je doorgereden bent, want er staat geen stadhart meer. Er staat het centrum nu.
3: Ja.
2: Ik raak ook in de war.
3: Ik reed
2: er. Wat is dat voor flauwekul? Er staat altijd een mooi stadhart en dan staat er ineens het centrum.
1: Ik reed meteen goed.
2: Ik ook. Jij komt van de andere kant.
1: Ja, dat wel.
3: Ja, maar wat waren we nou vragen?
1: Geen idee. Leuk dat je er bent.
3: Pier,
1: goedemorgen.
6: Goedemorgen, Leo.
1: Is er nog iets wat jou is opgevallen de afgelopen week dat je denkt van nou...
6: Wat je absoluut
1: van.
6: Moet weten? Nou, nee, eigenlijk
1: nee,
6: niet.
1: Wat moet weten, maar iets interlands of zo. Nog iets, iemand opgevallen. Nog Joey Veerman terug in Oranje.
6: Ja.
1: Zal in Volendam.
6: Je weet dat ik een fan ben van Jo. En dat heeft hij ook weer laten zien. Is gewoon een uitstekende voetballer.
1: Ja, zeker. Toch, Frits?
7: Ja.
4: Zeg maar ja, Frits.
7: Ik vond hem ook inderdaad... terwijl hij wel weet, een van die eens
1: raar
7: ballen...
1: Nee, Frits, hij was gewoon goed.
7: Hij was goed.
1: Ja. Ja, beter. Frits, als het aan jou ligt, waar moeten we het dan zeker over hebben? Behalve gebak.
7: Waar we het over moeten hebben, over dat ik de bondscoach niet kan volgen. Dat hij steeds in de rust moet ingrijpen. Dan begin je dus niet goed.
1: Oh.
3: Goh.
1: Wat een analyse, zeg hij.
3: Nou, scherp.
1: Lijkt voor jou niet, had ik voor jou niet verwacht. Zo scherp ook meteen. Zijn mes, pat, boem. Tjavi luistert mee, hè? Hij verstaat het niet, maar hij luistert mee.
8: I think we played a very good game. And the instelling of the team player was very good. Vreselijk. And I hope they will continue to play very good.
1: Het is hem.
3: Hij vroeg aan me, kun je me bellen na de uitzending?
1: Ja.
3: Wat ze gezegd hebben.
1: Ja.
3: Ik zeg ja.
1: Natuurlijk. Dat
4: Goed, je hebt een speciale band, hè?
3: Ze doe ik.
4: Ja. Xavi natuurlijk. Je hebt toch in jouw appartement...
3: Ja, hij heeft in mijn huis.
4: Xavi.
1: Nee, Xavi. Ja.
4: Xavi.
1: Hij zei zelf als chocolate, zei hij. Xavi als chocolate.
4: Als chocolade, dus. Xavi dus. Ja.
3: Xavi.
4: Xavi. Xavi.
3: Xavi. De V is een B.
4: Heeft overnacht in jouw... Of overnacht? Ja, twee weken in jouw appartement gezeten.
1: Dus hij voetbalde eigenlijk bij Barcelona. Ja. Niet.
3: Nou, kan zit je nou te lachen, Frits? Ik vecht mij eigenlijk kapot hier altijd.
7: Ja, nee, maar ik gun Leo ook een keer een grap. Oh. Normaal is hij nooit zo geestig.
1: Dankjewel, Brits. Edwin, boek is er. Gefeliciteerd.
4: Dank je.
1: Tijdschrift, het luxe tijdschrift is daar eigenlijk meer. Hè?
4: Ja, boeken zien met ook al genoemd. Maar ja, dat is weer een beetje te populair allemaal.
1: Ja.
4: Een kloekboek.
1: Ja, kloekboek. Zeker, ja. Hard aan gewerkt.
4: Zeer. 9 maanden zo'n beetje. Echt
1: een bevalling dus.
4: Een bevalling.
1: Ja. Die lag voor de hand, maar ik maak hem toch. Maar we gaan het dadelijk uitgebreid over spreken. Fijn dat je er bent. Bert.
0: Goedemorgen.
1: Waar moeten we het zeker over hebben als het jou ligt?
0: Nou ja, ik wil het ook nog even wat Xavi hebben, maar dan met iets andere insteek. Ik geniet heel erg van die man.
1: Ja.
0: In alle opzichten. Ook als hij na de wedstrijd de hand in eigen boezem steekt. Dat vind ik wel erg leuk om te zien.
1: Ja, vind je dat wel een opwindend gezicht?
0: Nou, zeg je maar niet opwindend. Maar ik vind het wel verfrissend dat er een trainer is die zegt van ik heb de eerste helft gewoon helemaal verkeerd aangepakt. Punt.
1: Ja, je zou kunnen zeggen hij is niet zo slim.
0: Nou ja, het is in ieder geval wel slim om het zelf te zeggen.
1: Ja, ja.
0: En al dat halen we dijk. Halen we dijkjes. Die halen we dijkjes van die trainers die dan overal excuses voor zoeken. Nee, kom op, gewoon zeggen van ik heb het verkeerd ingeschat in de eerste helft. Punt.
1: En je wilt ook nog over de VAR hebben, hè? Nee, dat hebben we niet. Jim Croce.

0: Jim Croce. Welcome back to Georgia. Dat had hij beter kunnen doen.
1: Ja,
0: dan vliegen.
1: Of met de bus gaan.
0: Of met de bus. Dat had hij ook beter kunnen doen. Ja, maar allemaal betere keuzes geweest.
2: Ik dacht Jim Croce.
3: Dacht ik. Maar oké, Croce.
0: Je moet gewoon toch even je niet bestaande gelijk houden. Het boek heet Kick. Nou ja, boekmagazine. Een prachtige, prachtige uitgave.
1: Het is een boek. Echt. Het is paperback, maar het is een boek. Het is geen magazine.
2: Ook zwaar is hier.
1: Ja.
0: Ja, kan ik door?
2: Ja, ga praten. Ja.
0: Het is een eerbetoon aan mijn jeugd. Wie zei dat?
2: Ja, dat zei ik dan ook wel, denk ik. Ja, en Paul, mijn compaan.
0: Paul Okhout.
2: Okhout, met wie ik het samen heb gecomponeerd allemaal. Ja, het is ook een eerbetoon aan je jeugd. En ook daarom hebben we het mede gedaan. Omdat die helden uit onze jeugd, de Wietse Couperussen, Peer Wentings, Gerrit Pijzen van deze wereld, ja, dat die rap ouder worden. En wat gebrekkiger. En nu kunnen ze het allemaal nog over vertellen en meemaken. Maar ja, dat sterft natuurlijk. Over 20 jaar zijn ze niet meer, laat ik het zo zeggen.
0: Ik kon ze met een glimlach een exemplaar in ontvangst nemen. Want dat hebben jullie gedaan. En jullie hadden een mooie presentatie.
2: We hebben het bij café-restaurant Brinkman in Haarlem. Dat is een gewijde grond voor de Haarlem supporter. Want daar werden in vroege tijden, praat je echt over 100 jaar geleden, werden alle clubavonden gehouden, feesten, partijen. Dat was allemaal bij Brinkman, op de Grote Markt. Lekker centraal.
0: Volgens Paul, ook houdt even je mede-vrienden en auteurs, die het is eigenlijk ontstaan omdat het nu 80 jaar geleden was.
2: Was de eerste naoorlogse kampioen. Landskampioen in 1946. Ja, met de grote Kick Smit als centrale speler. Maar ook Wim Rozen, Piet Groeneveld. Dat zijn allemaal hele grote namen uit het verleden.
0: Ja, hoe vaak is Haarlem verder? Is dat de enige
2: landstitel?
0: Ja, maar
2: ze zijn natuurlijk
0: wel
2: een paar keer kampioen geworden van de eerste divisie. Ja, tweede divisie. Ja. Die je toen nog had. Maar en ze hebben Europees voetbal gespeeld. Ja, het is niet onopgemerkt gebleven. Ja, Moskou uit. Moskou. Dat was natuurlijk de grote tragedie. Goh. Met misschien wel honderden doden. Dat is nooit helemaal duidelijk geworden.
0: Je kan Frits ook even uitzetten, hoor.
2: Hij zit naast me. Ik geef hem af en toe een tik. Ja. Ik heb ook mijn wappievlag bij me. Dus ik hou hem kort.
0: Ik heb mogen die thuiswedstrijd van jullie tegen Spartak, die heb ik mogen zien live. Dat was wel mooi met Dasaev.
2: Dasaev op de goal, hè? De befaamde Russische keeper van EK 88 ook. Hè? Met Van Basten de Lop. Ja, dus. En we hebben daar ook nog een wedstrijd georganiseerd in 2007 in Moskou. Hè? Om dat te herdenken. Het 25 jaar geleden was. Dus toen stond ik ook nog in het veld. Schoot ik op de paal met Dasaev. Toch beter dan scoren.
0: Zijn er beelden van?
2: Er zijn beelden van.
0: Ah, mooi. Ja. Mooi,
2: maar niet openbaar.
0: Nee, het was een wrange gelegenheid om terug te blikken. Want het was natuurlijk verschrikkelijk wat daar gebeurd was met die uitwedstrijd. Ja. Een van de dingen die ook in het boek niet onvermeld blijven.
2: Zeker.
0: Wat is nou... Jullie konden een mooi, dat klinkt heel bizar, maar je kon een mooi afgerond verhaal maken. Want in 2010 was het afgelopen.
2: Ja.
0: Al bestaat er nog wel steeds een Haarlem, hè, toch? Bij de amateur is dat.
2: Ja, Haarlem-Kennemerland. Ja. Ze zijn toen gefuseerd met Kennemerland, een amateurclub uit Haarlem. Ja, die spelen nu marginaal in de derde, vierde klasse. Ik weet het niet eens precies. Zaterdag. Ja, maar ja, betaald voetbal gaf het natuurlijk allemaal het extra tintje. Het mooie, de avonturen, de verhalen.
0: Maar toen het even naar de trieste periode, hebben we die bittere pil gehad. Maar ja, toen het, zeg maar, dat laatste seizoen, was eigenlijk geen andere weg meer. Hè? Er was zo weinig over van wat er nog kon. Niks lukte aan doorstarten en zo.
2: Nee, dus de schuld liep maar op. Ja. Het was al 1,5 miljoen, ja. Dat zijn nu bedragen waar
0: Frits waar zijn hand niet voor omdraait.
2: Nou ja,
4: waarvoor ik hier kom zitten.
2: Ik bedoel, zakkenvullers als Reinders en Summerville verdienen dat.
0: In een week? Nee, in een week
2: verdienen
0: niet.
2: Dat, maar... Nou, ja, misschien wel in een week.
0: Ja, ja.
2: In de Al-Sandbak League. Dus ja, dat... Ja, en daar moest Haarlem voor kapot. En dat, ja.
0: Maar niemand zou meer opstaan voor Haarlem eigenlijk.
2: Nee, het leefde ook niet echt meer in de stad. Ze waren natuurlijk ook na de degradatie in 1990... Waren ze...
0: Je knikt even naar wie knik je?
2: Nee, zomaar een knikje. Ja, hij zit toevallig tegenover me.
0: Gerard van Lem, je krijgt een knikje.
5: Ik vond het net zo erg, hoor.
2: Ja, natuurlijk. En toen, vanaf dat moment is Haarlem een beetje in de krochten verzuild geraakt van de eerste divisie. Maar goed, zelfs daar kun je nog uitkomen. Bewijst een andere club niet zo heel ver van Haarlem vandaan.
0: Wie's naam je niet zal noemen?
2: Nee, nou, ik niet noem. Nee, want IJmuiden is natuurlijk een kustdorp. Een
0: kustdorp. Ja. Ja, wel een foto. Was dat een van de laatste wedstrijden van Haarlem-Telstra? Is die niet wel gespeeld nog, die wedstrijd? Of is dat alleen een kaartje?
2: Er is nog een Haarlem-Telstra gespeeld, dat laatste seizoen. Okay. Nee, Telstra-Haarlem was dat. Bij Telstra. Maar de terugwedstrijd...
4: Telstra Haarlem wordt meestal bij Telstra gespeeld.
2: Frits is heel scherp vandaag. Hoe zijn die naar Leeuwarden vandaag?
0: Ja. En terug?
2: En terug vooral. Nou, of niet?
0: Nee.
2: Nee, maar Haarlem Telstra was 5 dagen na het faillissement.
0: Oh ja.
2: Dus we hebben de kaartjes nog. Ja. Maar niet de wedstrijd.
0: Laf, hè? Dat je dat op dat moment er geen zin meer in hebt.
2: Ja. He? Maar goed, we hebben het allemaal keurig samengevat. 120 jaar Haarlemse historie.
0: Nee, echt
2: prachtig. Er zit nog zoveel meer verhalen.
0: Maar daarom begon ik met de bittere pil. Even.
2: Ja, die hebben het nu doorgeslikt, toch?
0: Gerard zat daar wel als trainer. Hoe hou je dat vol? Dan ben je wel een liefhebber. Want je hebt natuurlijk echt bizarre omstandigheden meegemaakt dan. Ja. Dan kreeg ik een andere selectie als er al was.
3: Nou ja, maar ook twee trainers. Het begon met Hans Eikenbroek. En op een gegeven moment moesten we uit naar Twente. Ik deed ook het tweede elftal. Dus dat speelde 's maandags avonds. En we moesten uit naar Twente zondags. En hij zegt tegen me, ik ga niet mee. Ik zeg, hoe bedoel je, ik ga niet mee? Hij zegt, ik voel me helemaal niet goed. Ik, jezus. Nou, hij was al een tijdje eruit geweest.
4: Ja, Hans Eikenbroek. Ja.
3: Ik zeg, ga nou gewoon mee, ga zitten en dan doe ik het wel. Ja, nou, maar ga gewoon op die bank zitten, dat zie je zien. Dat is gaan vragen stellen, natuurlijk. Nou, hij kon het niet opbrengen. Nou ja, goed, toen heb ik het een week of 3 gedaan. Met het tweede erbij. Ja, ik zat ook nog op de cursus coach betaald voetbal. Dus ja, dan was ik 1 keer in de 2 of 3 weken... moest ik 2 of 3 dagen weg.
0: Ja.
3: En ik moest stage lopen in het buitenland. Ja, het was allemaal bijna niet meer te doen.
0: Maar je hebt daar in die 3 weken Haarlem meer geleerd dan...
3: Nou ja, goed.
2: Uit alles te danken aan Haarlem.
3: Ik heb toen gevraagd of ik een assistent kreeg. Nou, bij Haarlem, als je vraagt om een assistent...
2: Dan trekken ze iemand van de bar gedaan.
3: Sure. Martin Haar woonde om de hoek.
0: Ja.
3: Dus ik zeg, Martin...
0: Kom even helpen.
3: Ga jij nou de tweede doen? Als je de tijd voor hebt, kan je bij mij ook komen, 's middags bij het eerste. Ik zeg maar, want ik red dit niet in mijn eentje. Nou ja, goed, dat heb je gedaan. En toen Eikenbroek kwam niet terug. Maar ze kwamen toen met
2: verlangen.
3: Ja,
2: nou wij gaan stil.
3: Die had ook heel veel verlangens.
2: Stil verlangen.
3: Die had heel veel verlangens. Want er moest allemaal koord komen. Hij ging allemaal koorden leggen op het veld.
2: Touwen?
3: Touwen, ja, nou ja, hoe je het noemen wil.
2: Nou ja, wij noemen het touwen thuis.
3: Moest vastgezet worden. En wij dachten, wat is dat nou voor? Ja, hij had daar een idee bij. Maar ja, die spelers die struikelden over de
2: Ja, die struikelden over de middenlijn. Ja.
3: Ik zeg, trainer, je kan er beter mee stoppen en dit en dat. En, nou ja, die is ook een paar maanden geweest. En toen, ik denk een maand of 2 voor het einde.
2: Nee, rond de winterstop toch?
3: Rond de winterstop?
2: Ja.
3: Zo. Nou,
4: die viel toen in maart.
2: Ja, viel steeds later toen. Ja. Opwarmen de aarde. Had je heel erg.
3: Ja.
2: Maar goed, ja. Je hebt het ook niet kunnen bolwerken terecht, ook, want je stond al... Kansloos onderaan.
3: Ja, nou ja, ik had nog leuke wedstrijden. Wat zag ik in een Leo Beenhakker. Uiteindelijk later dacht ik, daar heb ik nog mijn baan bij Ajax aan te danken.
2: Dat bedoel ik. Nou ja, je hebt alles aan Haarlem te danken.
3: Beenhakker stond in Utrecht, daar wonnen we. Ja, ongelooflijk. Ja, als we een wedstrijd wonnen, dat was...
2: Groot feest.
3: Ja. En goed gedaan, jochie. Hij stond in die gang waar die spelers door gingen, daarboven. Goed gedaan, joh. Ik denk, we moeten die Beenhakker nou in. Ik zeg, dankjewel, trainer. En, nou ja.
2: En je zat op de cursus met Louis natuurlijk.
3: Met Louis, ja. Ja.
4: Welke Louis?
3: En
0: Couperus.
2: Louis Couperus.
0: Later ook weer de spits bij Haarlem.
2: Ja.
3: Ja. Broer van Wietse. Goed, in ieder geval, het deed me wel aan, want ik heb 4 jaar met heel veel plezier gewerkt bij Haarlem. Echt, dat meen ik echt.
2: Ja, met advocaat, ja, assistent. Van Doornenveld op.
3: Van Doornenveld ging weg en toen vroegen ze mij... wat denk jij voor... En toen zei ik meteen, dik advocaat. Ik zeg, die is geslaagd. Ja, je hebt nog nooit een club in betaald voetbal getraind. Ik zeg, ja, nou en? Ik zeg, ga schopsen zo de Jan Gijzenkade in hier, als je niet luistert.
2: Dat zei. Ja. Maar hij had wel in zijn contract gezet, dik advocaat, dat hij een BMW moest krijgen.
3: Ja.
2: Ja. Ja. Nou ja, Haarlem natuurlijk, oh god, wat moeten we hiermee? Toen kreeg hij een, zoals hij het noemde, occasion. Hij dacht aan een gloednieuwe
0: BMW occasion.
2: Maar hij kreeg met 100.000 kilometer op de teller. Ja. Maar Dick zag daar ook toch alweer de humor van in. Okay. Toen nog wel.
3: Ja, ik moet zeggen, ja, we hebben wel
2: occasion.
3: Een leuke tijd ook gehad. Ik ben met Haarlem zijn we naar Suriname geweest.
2: Ja.
3: En hebben we
2: daar...
3: Ja, oh jezus. Hij had een heel mooi hutje, laat ik het zo maar zeggen. Een huisje. En wij sliepen in het hoofdgebouw. Nou ja, toen kwam hij de volgende morgen. Hij had de hele nacht niet geslapen, zeg. De hele nacht niet geslapen. Ik zeg, waarom niet? Ja, het is allemaal dieren. Allemaal dieren. Hij zegt, ik weet het. Hij zegt... Zulke muggen. Nee, dat was leuk.
4: Mooi Dickie. En heeft die krokodil nog verjaagd?
3: En ik had natuurlijk ook al een verleden met Dickie. Want ik heb met hem bij Roda gespeeld.
4: Bij Roda,
0: Utrecht. Ja.
3: En toen ik bij Utrecht zat en ik was aanvoerder... toen hadden we iemand nodig om van achteruit dat spel op te bouwen. En Dickie belde me. Hij zat in België, hij had het helemaal niet naar zijn zin. Ik zeg, is Utrecht wat voor je? En toen ben ik een beetje gaan babbelen met de mensen daar. En toen hebben ze Dick genomen. En ik moet eerlijk zeggen, hij doet het natuurlijk geweldig. Hè, nog steeds. En,
0: ongeslagen met Curaçao weer, hè? Drie wedstrijden op rij.
2: 79 jaar.
3: Alleen, wat wel jammer is ik denk dat ik weet waarom hij doorgaat. Steeds. Het laatste etentje heb ik betaald.
2: Ach.
3: Ja, we gaan dan, laat ik zeggen, één keer per jaar met de vrouwen, met z'n vieren, gaan we wat eten. Nou, hartstikke leuk. En de laatste keer heb ik betaald. En nou is hij in de buurt. Maar hij speelt dat al 7-8 jaar, hè? En iedere keer stuurt die berichtje. Ja, als ik terug ben...
4: Gaan we eten.
2: Hij weet het wel. Hij gaat maar door.
3: Ja, leuk.
2: Heerlijke man. Staat ook allemaal in de kick overigens. Advocaat staat er ook in. Nou ja, goed. Wat staat er niet in? Of hadden we het niet meer over de kick?
0: Ja, zeker wel. Nee, absoluut. Ik heb nog ook vele dingetjes. Er zijn ook donkere periodes geweest waar Haarlem niks aan kon doen. Hè. De oorlogsperiode.
2: Oh, zeker. Er zijn heel veel Haarlem... spelers afgevoerd.
0: Ja.
2: Gedeporteerd.
0: Maar dat is ook de verhaal van de
2: keeper.
0: Ja.
2: Juda de Vries. Ja, dat is een schrijnend verhaal.
4: Vreselijk verhaal.
2: Ja, die is in Sobibor vermoord. Was een hele populaire keeper in de jaren 20, 30. En hij moest onderduiken. Maar hij dacht, ja, met zijn populariteit... hij ging nog gewoon de straat op. Hij denkt van, ja, dat was... Hij dacht, de Duitsers pakken me niet, want ja, ik ben die bekende keeper van Haarlem. Maar dat had hij toch misrekend, want hij werd eerst naar de Westerbork afgevoerd. En daarna door naar de...
0: Maar is hij door ploeggenoot Gees van der Meulen? Is dat,
2: Gees van der Meulen was geen ploeggenoot.
0: Nee.
2: Die zat bij HFC, hè? Bij de Koninklijke HFC. Dat onderscheid moet altijd wel gemaakt worden.
0: Nee, zeker.
2: Dat de Koninklijke HFC uit 1879. En je hebt HFC Haarlem uit 1889. Daar zit 10 jaar tussen, maar ook een groot verschil in aanpak.
0: Ja.
2: Laat ik het zo zeggen. Maar Gees van der Meulen was de NSB-keeper van HFC.
4: Ja.
2: En ze hebben ooit tegen elkaar in het veld gestaan. Een derby, HFC tegen Haarlem. Er kwamen heel veel mensen op af. Die man is, die is in de oorlog fout, of daarvoor natuurlijk al fout geworden. En heeft na de oorlog in de gevangenis gezeten. En bij HFC wilden ze hem nooit meer zien. Nou ja, goed, die is gelukkig op hem... slechte manier aan zijn einde gekomen. Maar nog niet zo erg natuurlijk als Juda de Vries.
0: Nee. Wat is zeg maar, Je kende Haarlem uiteraard. Je hebt zelf gevoetbald. Mm-hmm. Dat was al de reden om dat boek te gaan maken.
2: Zeker.
0: Wat is de mooiste verrassing die je bij research nog bent tegengekomen?
2: Nou, Willem Ruijs was bijvoorbeeld lid van HC Haarlem. Wist ik eigenlijk helemaal niet. Hij heeft bij Haarlem gevoetbald. Ook grote sportlieden als Tom Okker, Jaap Ede. Allemaal bij Haarlem gespeeld. Dus dat vond ik wel leuk om dat allemaal te zien. En ja, ik vond het mooiste verhaal eigenlijk...
0: Want je kon bij Haarlem gewoon lid worden? Je kon daar
2: nou,
0: gewoon...
2: dat was wel een soort ballotage.
0: Toch wel?
2: Ja, tot in de jaren 60 is dat nog wel...
4: Kon jij lid worden?
2: Tot aan de jaren 60. Ik praat gewoon door. Ja. Tot aan de jaren 60 was dat zo. En later, toen ik lid werd, was dat niet meer zo. Maar bijvoorbeeld Ruud Geels was een hele goede voetballer uit Haarlem.
0: Ja, bij onze gezellen speelde hij.
2: Hij speelde bij onze gezellen. En Haarlem, hij wilde graag bij Haarlem spelen. Hij woonde dicht bij Haarlem, Courierstraat. Maar zijn vader was slechts banketbakker. En... dat vond geen genade in de ogen van de... En toen is hij boos
0: bij Telstra gaan spelen.
2: En bij Telstra gaan spelen. En Feyenoord. Nou ja, goed, het hele verhaal. Er zit een Geelskenner rechts naast me.
0: Hij heeft ooit nog... Nou, hij kent alles hoor, Frits.
2: Ja, maar alles...
4: Nee, we hebben een keer een hele mooie bijlage gemaakt met Ruud Geels. Dat is heel tragisch geëindigd.
3: Dat staat allemaal in dit boek ook?
2: Er staat veel in het boek, maar niet alles. Want er is nog zoveel... Een schatkist van 120 jaar. Dus ja, jouw laatste capriolen komen er ook nog wel eens aan bod. Wees niet bang.
3: Nee, omdat ik denk, nee.
2: Je hebt al een boek, hè? Een heel goed boek overigens. Ook bij de slechte, verkrijgbaar. Een slechte boekhandels nu.
3: Wie
0: heeft dat geschreven?
2: Dat weet ik niet.
0: Ja, wel, wie heeft dat geschreven?
2: Ja, dat was ik.
3: Ja. Omdat ik dacht, jij zet dat verhaal er wel in van... Van dat openbare urinoir.
2: Waar ik tegenaan fietste.
3: Waar je in fietste.
2: Ik ben blij dat je er altijd op terugkomt als je me ziet. Maar echt ook altijd. Vind ik wel mooi. Ja, ik had een keer een glaasje te veel op en fietste de verkeerde uitgang in. Of de verkeerde ingang uit.
3: Ja, zo tegen mij trainen. Fietsen zo. Ja. Urinoir in. En dat viel om. Je kan daar staan allemaal te zeiken daar, tegen die wandelen.
2: Ja, er zit nog steeds een vleugje. Je rijdt nog steeds
3: erbij. Ja.
2: Daarom zit je ook ver van me verwijderd. Ja.
4: En daar ben ik naast je gezet.
2: Ja.
4: Bedankt.
2: Zo gaat het.
4: Voor mij staat Beer Wenting symbool voor Haarlem. Nou, hoe is het met Beer?
2: Nou ja, we moesten hem de trap optillen.
4: Echt waar?
2: In café-restaurant Brinkman.
4: Ja.
2: Hij is in de 80, 82, 83. Ja.
4: Geweldige voetbal.
2: Een geweldige speler, rechtsback. Ja. Altijd opkomend. En heeft 15 jaar in het eerste gespeeld. Op elk niveau. Tweede divisie, eerste divisie, eredivisie. Mr. HFC Haarlem. Daar reikten we ook het eerste exemplaar aan uit.
0: Oh, als hij nu zou spelen, zou hij dan een andere carrière maken? Was hij gewoon een bovengemiddelde voetballer? Of hoorde hij wel bij Haarlem? Als je
2: nou ja, het was wel een clubvoetballer in die zin. Maar goed, dat had je toen natuurlijk nog heel erg.
0: Je bleef gewoon. Hè?
2: Nu ben je, als je twee seizoenen bij een club zit, ben je al clubvoetballer.
0: Ja.
2: Maar toen...
0: Je kwam ook veel moeilijker weg vroeger, hè? Want ze konden altijd de transfers omvragen.
2: Precies.
0: Hè? Altijd.
4: Beer Wenting was een geweldige respect geweest, ook nu.
2: Ja goed. Ja, als je...
0: Dankjewel, Frits, dat je even...
4: Nee, Beer Wenting.
2: Ja, een wingback.
4: Geweldige
2: een wingback.
4: Voetballer.
2: Avant la lettre.
4: En een geweldig mens.
2: Ja, heel goed mens. Ja echt, want hij is later ook nog bij de amateurs gaan voetballen bij Haarlem. Hij is bestuurslid geweest. Hij heeft tot het laatste moment nog geprobeerd om de club te redden. Dus ja, nee, dat is Mr. HFC Haarlem.
0: En heeft ook een plaats in het boek, uiteraard.
2: He? Uiteraard. Ja. Grote Beer heet dat verhaal.
0: Wat toch is er zo over nagedacht. Ja. Dadelijk deel 2 en deel 3 over het boek Kik. Want we hebben ook andere gasten, dames van Pier Tol en Gerrit van Leer. Die hoorde u al uitgebreid. En we hebben natuurlijk onze vaste columnist. En die pakt nu zijn bril. En dan gaan wij ons klaarmaken voor de column van Bert.
5: De column van de column. De column, de kop, de kop, de kop. De kop, de kop, de kop. De column van Bert Dijkstra. De column van Bert Dijkstra.
6: Je kunt het Femke Halsema niet eens meer kwalijk nemen. Ze kan niet anders. Zo vastgeroest in haar eigen chronische, drammerige gelijk... dat ze blind is geworden voor de werkelijkheid. In Alkmaar wordt Europees gevoetbald door AZ en Hapoel Berceva. Lekker potje met thuis- en uitsupporters. Heeft niemand problemen mee. De UEFA niet, gastheer AZ niet. De driehoek, burgemeester, politie, OM niet. Maar dan stuurt Femke als burgermoeder van Amsterdam... een brief naar haar vakzuster in Alkmaar. Of ze wel helemaal lekker zijn daar. Of al die kaas de hersencellen wellicht heeft aangetast. Of het wel tot hen is doorgedrongen... tot uit welk land dat Hapoel komt. dat daar heel veel Joden wonen en dat die een garantie zijn voor problemen. Maar er wordt toch in Alkmaar gevoetbald en niet in Amsterdam? Ja, maar Joden zijn dol op Mokum en die gaan daar echt wel opduiken om te eten, te drinken en te slapen. Dat wordt doffe ellende. We zijn het drama na Ajax, Maccabi, Tel Aviv toch nog niet vergeten. Weer ze dus, die Joden, hou ze tegen. Alkmaars burgemeester Anja Schouten gehoorzaamde. En dat is laf, maar ook begrijpelijk. Want als Femke Halsema boos is, blokkeert alles, zelfs haar mond. Dan ontsnappen er louter nog woedende woorden tussen lippen die nauwelijks bewegen. Want haar ideale GroenLinkse wereld moet ten koste van alles stampvoetend heilig worden verklaard. Daarom reisde ze naar Boedapest om te protesteren tegen de baas van Hongarije die lelijk deed tegen homo's. Als Femke Halsema, baas van een lieve stad waar je als Joodse homo's vrolijk fluitend hand in hand over straat kunt, mits je levensmoe bent. Hoe ging dat ook alweer in haar GroenLinkse modelstad na Ajax Maccabi Tel Aviv? Iets met jodenjacht. Een woord dat zelfs Femke Halsema met frisse tegenzin uit haar zuinige mondje perste, voordat ze weer terugkroop in haar politieke droomwereld. Het was bij nader inzien allemaal de schuld van de bazen van Israël, zei ze met droge ogen in een documentaire over de schande van Amsterdam, weer veilig in haar GroenLinkse bubbel. Buiten die bubbel ligt de echte wereld, geregeerd door de harde realiteit. Een wereld vol antisemitisme en homohaat. De burgemeester van Amsterdam scheidt bagger als 40 kilometer verderop Joden een voetbalwedstrijd gaan spelen, omdat zij

0: van gehoord omdat Straas zat die Tom Poes weg te werken.
1: Heerlijk.
2: Nou, maar je klapte heel hard.
0: Hoorde je?
2: Ja. Je klapte heel hard.
3: Heerlijk. Maar hoort in die kleine nuancering bij dat het niet zozeer gaat om waar ze vandaan komen, maar dat het gewoon een beetje hooligans waren de laatste keer? Dan is het toch ongeacht ook waar je vandaan komt.
4: Hooligans, wat bedoel je?
3: Nou ja, wat in Amsterdam, dat ging toch...
4: Maar dat zijn dus het probleem van de hooligans? Of is het probleem van de mensen in Amsterdam die gaan reageren op mensen uit met een Joodse achtergrond? Dat is de vraag.
1: Dat kan Atalanta ook niet komen. Dan kan Atalanta Bergamo omhoog komen.
3: Nee.
4: En Lazio Roma ook niet.
3: Nee.
1: Dus het Millwall van Italië.
3: Ja.
5: Nee, een voortreffelijke column, Bert.
0: Je hebt een fan, Bert.
5: Eindelijk eens een keer een goede column.
4: Ik kan ze weer een paar weken vooruit.
0: Nee, misschien maandelijkse column. Zou dat misschien een oplossing zijn?
3: Ja, zeker, zeker. Oké, nou, Pier, vanmiddag speelt Volendam, toch? Vanavond?
0: Vanavond.
3: Ja, vanavond. Ja.
0: Bok op haven.
3: Moeten jullie geen boodschappen doen? Bokking halen. Tegen Almere. Het is wel een topwedstrijd. Al staat Volendam een beetje in de middenmoot. Nog moet een beetje op gang komen.
1: Nou, ik zie veel trainingen van Volendam. Daar wordt zo goed getraind. Op echt een hoog niveau.
5: Ja.
1: Dat is dan weer het rare in de sport. Dan ontstaat de wedstrijd en dan heb je alles van tevoren doorgenomen en iedereen weet wat hij moet doen. En de wedstrijd begint, als je de wedstrijd van Nederlands elftal, de eerste helft. En dan gebeurt hetzelfde bij Volendam. En nou hebben we 4 wedstrijden op rij verloren. Nee, het staat helemaal niet. Het kan niet als er zo goed getraind wordt met zo'n doelstelling en dat het er dan niet uitkomt. En dan heb je toch een probleem als trainers. Want ja, je hebt natuurlijk ook binnen elke groep heb je als trainer te maken met groepjes die met elkaar zitten. De een wil de ander niet. En je,
3: dat is een nieuwe trainer bij Volendam.
1: Van Deloy is gewoon een uitstekende trainer. Ze hebben een goede staf en er wordt echt goed getraind. Dus het moet toch even loskomen. En
5: maar dan komt het er toch wel uit een keer.
1: Ja, ik heb er het volste vertrouwen in dat het gaat goed komen. Thuis spelen voor echt aardige wedstrijden.
3: Uit nog geen punt gepakt, hè? Thuis alles.
1: Uit doen we het iets minder dit seizoen. Maar vanavond is een mooie start, lijkt me.
3: Ja, Almere.
1: Almere.
3: Maar is het zeg maar omdat je eigenlijk weer helemaal opnieuw bent begonnen? Want er is veel spelermateriaal weggegaan en er is veel teruggekomen. Dus ja,
1: uiteraard.
3: Je staat nog wel de naam van Rotterdam.
1: En hij krijgt een groep jongens die een stuk of 13, 14 nieuwers. Ja, daar moet je eerst even wat van maken. Dat is natuurlijk al niet simpel. Want dat heeft hij best wel aardig voor elkaar.
3: Heeft Volendam wel de pijn verteerd van de degradatie? Want dat was met name, tegen Telstra ging het dan. Maar dan was er nog de herkansing tegen Willem II.
1: Ja, dat is
3: zit
1: geweest.
3: Daar de pijn meer?
1: Dat is geweest. En je gaat verder in een hele nieuwe groep, hele nieuwe mensen, nieuwe trainers. Alles is weer nieuw.
5: Dus, en waarom moet zo'n hele selectie gaat dan weg? Hoe komt dat dan? Hebben die geen contracten meer? Of hoe?
1: Nou ja, een aantal spelers schijnbaar niet goed genoeg. Een aantal spelers die weg willen. Je weet hoe dat gaat, Frits. En,
3: ook
1: financieel moesten sommige spelers gewoon weg. Want doordat je degradeert, dat kost natuurlijk enorm veel geld. En Volendam moet het met 3 euro doen. Dus we hebben nu best wel een aardige ploeg weer staan. De puzzeltjes moeten even in elkaar gaan vallen. En ik heb er wel een vertrouwen in dat dat gaat goedkomen. Maar het duurt even langer dan gehoopt. Dus we gaan het zien.
3: Nou, Almere alle kanten op voetballen. Jullie hebben nog even kunnen oefenen tegen Telstar eerder deze week, hè?
1: Ja, ik geloof dat was het derde tegen het vierde.
3: Ja.
1: Ze speelden weinig spelers in van beide teams die in het eerste elftal speelden.
3: Ja.
1: Dus goed.
3: Ja, het is wel een beetje om de reserves aan de gang te houden. Want die competitie is er natuurlijk voor weinig teams. Hè? Die moeten ook een beetje wedstrijden spelen die ertoe doen. Maar er is wel tevredenheid over. Is Volendam op Volendams geredeneerd rustig? Want er is altijd ge-AOH, toch? Als er,
1: De vijfde kolom.
0: Geert gaat naar huis. Ik vond het gezellig.
5: De vijfde kolom is overal.
0: Tot kijken.
6: Ik ga even
3: naar de plas. Oh ja. Oké.
5: Okay. Even jij.
0: Zit katheter nog in, of niet?
3: Jij moet niks zeggen over urinoirs, geloof ik.
0: Oh, nee. Dan wordt hij pissig.
3: Hij heeft er nog wel een leuk verhaal over, ook, volgens mij. Misschien gaat hij dat in de tweede uur nog een keer vertellen.
0: Heb je wel zijn zinnetje achtergelaten, of niet?
7: Hebben ze de Herman Brood een keer. Die man, en die had ze de microfoon nog aanslaan.
0: Die ging dat van
3: ja. Ja, en?
7: Met de microfoon nog aan.
0: Ja.
3: En wat horen we allemaal?
7: Nou, over alles.

0: ongeveer zoals Struis die een...
1: Ja, ja, zo'n windtijdschef van Oekel en ja. Nou, dat soort...
2: Potverdomme.
0: Is dat normaal? Is dat normaal?
2: Super.
1: Reeds.
2: Terug naar Volendam. Maar alle vertrouwen in dat het goed komt. Ja, zoiets? Is dat over...
3: Daar ga ik vanuit. We hebben best wel goede spelers lopen. Ook een paar die even minder zijn. En,
2: ah ja.
3: Ja, dat is even een probleem natuurlijk. En,
2: een rustige, ervaren trainer in ieder geval, toch?
3: Sorry?
2: Een rustige en ervaren trainer.
3: Ja, daar komt het wel op neer. Oh ja. En hij durft te zeggen waar het op staat. Hij coacht als het ware. Of hij leert, hij stelt vragen. Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt met de trainer. Hij stelt allerlei vragen aan de spelers. Dus hij zit ze letterlijk met de klote voor blok van... waarom loop je daar? Waarom doe je dat? Zou je dat niet beter zo kunnen doen? De spelers moeten nadenken. En er zijn een aantal die hebben schijnbaar nog nooit nagedacht.
2: Nee, die voetballen. Die voetballen.
3: Dus die voetballers dan.
4: Maar Pier, jij bent zelf als jij een geweldige voetballerbasis. Fantastisch. Ben je betrokken bij de trainingen bij AZ? Of bij Volendam? Doe je wat daar?
3: Nee, niet meer. Ik heb dat al die jaren gedaan. Maar ik kan dat niet vanaf de zijkant. Dan doe ik zelf mee.
4: Nou ja, waarom niet?
3: En dan krijg je de ene spierscheuring aan de andere.
4: De voetballer Pier Tol was ook een echt geweldige voetballer.
2: In jouw geval pierscheuringen, maar goed.
3: Pierscheuring, ja.
2: Ja, maar...
1: Pierscheuring?
3: Hij is scherp, Leon.
1: Een piercing.
2: Ja. Nee, dat konden we niet laten liggen.
3: Nee, ja, maar... Soms heb je een kwaaie pier.
2: Ja. Of een dooie.
4: Ja. Pier van Scheveningen, de pier van Volendam.
2: Ja. Waar komt die bijnaam eigenlijk vandaan? Opa, hè? Niet bekend.
1: Hoe heet je echt eigenlijk?
3: Kees.
1: Oh, Kees.
3: Kees.
1: Oké.
3: Okay. Ja, Volendam, je hebt 3000 tollen.
1: Ja, dus, ja, dat is waar. Ja.
3: Om elkaar een beetje te onderscheiden, krijgt iedereen een bijnaam. En waar mijn bijnaam vandaan komt, nou ja, mijn vader heet al zo, mijn opa heet zo. Graaf Floris Pier was de laatste. Dus,
4: Graaf Floris Pier.
3: Ergens in de middeleeuwen. Maar waar het precies is ontstaan, dat weet ik niet.
1: Grote Pier had je bij Floris.
3: Grote Pier, ja. Een hele grote boef.
2: Jij weet veel,
3: ja. En hij is de laatste.
1: Boskamp. Hans Boskamp. Grote
4: Pier. Maar Gerard, als hij nu had geleefd, waar had hij gevoetbald, denk jij? Geweldige linksbuiten was hij.
2: Nou, linksbuiten, denk ik. Ja, maar
4: waar had hij gespeeld? Waar had hij gespeeld?
1: Ja, voor de linkshalf.
2: Ja. En Zweters ligt binnen vanwege de kaal.
5: Ik nog even met Pier
1: in de microfoon te gaan
2: zitten. Hè? Zeg? In de microfoon te gaan.
6: Wat he?
2: Nee, u zegt zulke belangrijke dingen. Dus moet in de microfoon.
4: Jij hebt nog met Pier.
1: Ik heb nog met Pier gevoetbald. Zit er een boek in?
7: Nee, ik heb niet gevoetbald met Pier. Ik werd toen gevraagd op... wie was er toen?
3: Louis, toch?
7: Nee.
3: Hans Eikenbroek?
6: Nee. Die hele oude.
7: De meeste scout.
1: Pieter Visser.
3: Stop de tijd. Ja, Piet kwam naar Hans.
7: Ja, die had een hartoperatie gehad. En die vroeg of ik hem wou helpen. Dat was gewoon voor een half jaar. Ik zat toen bij DRC. Hey. En toen ben ik weggegaan. Toen ben ik naar AZ gegaan. Omdat ik het ook leuker vond. Ook, dat ik met die jongens uit het profmilieu... En dat was leuk. Pier, Kees Kist was dat toen. We hadden toen een geweldige ploeg.
2: Nou. Koert Wetzel.
8: Kirsten Niergaard.
3: Die waren al weg, hoor.
7: Ja, maar
3: die waren al weg.
2: Ja, jij, vanwege je contractuele verplichtingen... Jij bleef over op een gegeven moment, hè? Dat
3: iedereen
2: klinkt heel negatief.
3: En ik mocht niet weg.
1: Behalve Pier.
2: Ja. Ja, je mocht al weg, maar voor een bepaald bedrag.
3: Ja, dat lukte dus niet. Ajax heeft dat geprobeerd. PSV, ongeluk. En... Ja, ze liet hem niet gaan. Dus dan op een gegeven moment ben je 30 en dan zit je carrière erop. Dus ja. En dat is dan gewoon pech.
1: Maar wilde je wel naar het buitenland?
3: Niet. Ajax, PSV. Nooit over nagedacht. Maar als Ajax komt en PSV komt, ja, dan wil je daar natuurlijk wel graag spelen.
1: Maar voor een Volendam is dat al buitenland een beetje.
3: Ja, een beetje Volendam, maar wilde wel in Volendam blijven. Dat klopt.
2: Maar Edwin wordt heel onvriendelijk als het niet over Haarlem gaat.
3: Haarlem heeft nooit gebeld trouwens.
1: Nee, we hadden wel een andere tol op een gegeven moment.
3: René, ja.
1: Dat was afgesloten. René Tol, ja. Ja, en Brom.
2: En Draai.
4: Jolauw.
1: A-tol.
7: Hij heeft zich eigenlijk goed voorbereid, hoor.
2: Ja, maar waarop?
1: Ja, waarop eigenlijk? Op niks, toch?
7: Ja, wel.
2: Terug naar jouw carrière. Ook een aantal interlands gespeeld. Kijk je nu ook naar het Nederlands elftal?
3: Uiteraard, je kijkt altijd naar het Nederlands elftal. Ja. Dat is natuurlijk het ultieme wat je kan halen als voetballer. Maar om nou te zeggen dat het leuk is als je in de spits staat... zoals nou de eerste helft... dan loop je wezenloos en je krijgt geen bal. En je wordt daarop afgerekend. Ja, dus het is niet altijd leuk. Het is een grote eer, maar het is niet altijd leuk.
2: Heeft iemand het raadsel ontsluierd voor wat... hij zei zeer deemoedig, Tjavi, van ik heb het schuld op, ik heb het niet goed gedaan de eerste helft. Maar hoe kan dat zo vaak het Nederlands elftal slecht begint? Dat is de laatste jaren schering en inslag. Het hoort een beetje bij het Nederlands elftal dat ze op achterstand komen. Iemand een verklaring?
7: Nou ja, ik vind wel dat... je moet er ook rekening mee houden. Het is een trainer uit het buitenland.
2: Ja.
7: Het is geen Nederlander die spelers iedere week ziet spelen. Of op tv, of hij gaat naar wedstrijden toe. Hij moet informatie krijgen van de mensen om hem heen. Maar dat zijn ook allemaal Spanjaarden. Nou, dus dan krijgt hij zijn informatie van Seedorf, van Nigel de Jong. Ja, wie nog meer? Maar... Het gaat om zijn interpretatie. Waarom hij een speler wil hebben bij het Nederlands elftal. Die nog nooit bijvoorbeeld bij het Nederlands elftal heeft gezeten.
3: Ja, ja Gerard, met de WK hadden we allemaal Nederlanders als trainers lopen. En het is toch niet zo makkelijk als dat het allemaal lijkt.
7: Nee, helemaal niet.
3: Dan werden ook
7: dus kijk naar hoe moeilijk het voor hem is.
3: Ja, voor hem is het.
7: Zelfs voor Koeman en Co... was dat moeilijk?
2: Maar waar zit het er nou in dat het Nederlands zelfs... Dat was mijn kernvraag. Ik kan me geen wedstrijd herinneren die we goed gestart zijn. Dat we echt tegenstander overrompelen. Dat we met 1-2-0 voorkomen. Dan de wedstrijd uit kunnen spelen.
1: Ja. Zo goed zijn we natuurlijk ook niet meer natuurlijk. Ik bedoel, we kunnen een tegenstander niet de wil opleggen vanaf minuut 1. En blijkbaar is het
4: ook... wel vanaf minuut 46.
1: Ja, blijkbaar als je achter staat komt er wel iets naar boven.
7: Ik vond dat we tegen Duitsland aardig starten.
4: Ja,
3: nou, starten. We starten 10 minuten tegen Duitsland.
2: Ja, de eerste 5 minuten.
3: Of er aardig overheen.
2: Ja. Eerst 5 minuten had Duitsland ook zo moeten kunnen toeslaan weer. Ja. Ja. Maar goed. Maar oké, dus we zwijgen stil als het over Nederlands elftal gaat.
7: Nee. Nou ja,
2: Maar goed,
4: jij zegt dus over Xavi dat hij dus de informatie van derden moet halen.
2: Xavi. Chocolate.
7: Ja, hij ziet... hij heeft wel... heb ik gezien. Dan zat hij op de tribune bij wedstrijden. En het is logisch dat hij gaat kijken.
4: Ja,
7: dat doet iedere bondscoach als hij ergens komt. En hij is nieuw. Het is een buitenlander. Ik deed dat ook in Saudi-Arabië. Ik vloog dat hele land door.
2: Maar je hebt toch ook al basiskennis als je aan iets begint. Hij zal toch wel iets weten van Nelson voordat hij getekend heeft. Zal hij toch wel wat kennis hebben daarover, of niet?
7: Ja, natuurlijk heb je wat hij... Het is... hij kijkt ook de internationale wedstrijden. Ja. Hij kan oud-collega's bellen. Frank de Boer, Ronald de Boer, noem maar op. Hij kan alles bellen. Van, goh, wat vind jij daarvan? Ja. Of wat vind jij daarvan? Wat vind je van die speler eigenlijk? Want daar krijg ik allemaal verschillende berichten van.
1: Tegen Duitsland was het best verfrissend.
7: Om een bevestiging te krijgen. Ja. Laat ik het zo zeggen. Nou, en dan moet hij het zelf gaan zien. En daarom vind ik wel dat het goed is dat hij zijn 4 wedstrijden nu heeft. Mm-hmm. Hij ziet hoe ze niet alleen hoe ze spelen, hoe ze trainen, ook hoe ze zijn. Hoe ze sociaal zijn, hoe ze in die groep zijn.
1: Er zit wel een soort nieuw elan in. Dat zie je dan toch wel.
7: Ja, dat vind ik ook.
1: Want tegen Marokko, dezelfde spelers die tegen Marokko liepen te lantefanten, die zag je tegen Duitsland dan weer...
2: Ik geloof nooit in het lantefanten.
1: Nou ja, goed, we z'n allen naar achteruit liepen, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus de hand van Xabi Spanjaard is wel zichtbaar.
2: Een expres fout, hè? Ja, dit is voor chocolate, hè?
1: Chocolate.
2: Chocolate Xavi.
1: Xabi.
3: Nou, ik denk dat lantefant ook niet het goede woord is. De spelers die werken zich allemaal een slag in de ronde. Nee. Maar als het team niet goed staat, dan loop je veel meer dan dat het team wel goed staat.
5: Ik heb er niet zoveel verstand van, maar wat ik uit zijn woorden opmaakte, was toch dat hij vond dat hij met het verkeerde middenveld was gestart tegen de Grieken.
2: Nou, dat kan.
3: Je analyseert van tevoren, je denkt met deze spelers kunnen we het gaan doen. Ja. En dan blijkt tot aan de rust dat niet werkt.
5: Het is wat Gerard zegt, dat is natuurlijk wel vrij een logische fout. Als jij dus op een gegeven moment denkt van nou, ik zie die jongens op de training. Ik heb ze wel eens niet spelen, dus die kunnen die rol wel aan. En dan blijkt het in de praktijk, als ze met z'n drieën, want het stond een heel nieuw middenveld, dat dat ineens dan het hele balans weg is.
2: Maar hoort het ook een beetje bij het Nederlands elftal dat ze tegen Duitsland spelen? Want dan worden we geacht. Als we die zouden verliezen, zou het niet een ramp zijn. Ja. Maar dat ze onszelf altijd de favoriete rol aanmeten tegen wie we, als we behalve Duitsland en Spanje en Frankrijk, maar tegen elk ander land moeten we winnen. Vinden we altijd.
3: Dat is ook een beetje het Nederlands. En we willen ook met alles winnen met goed voetbal.
2: Maar zo goed
3: zijn
2: we niet
3: best
2: meer,
3: van een kritisch volk wat dat betreft.
2: Ja.
3: Maar de tegenstanders hebben ook overal in alle nationale en internationale competities bij grote ploegen lopen die spelers. Nee, dat is niet meer zo makkelijk. Nee. En je kan niet zo makkelijk winnen.
7: Maar met
3: van
7: z'n allen teruglopen naar tegen Marokko, dat is natuurlijk een andere uiterste.
4: Dat is tandem naar Marokko.
7: Dat is ik vond wel een aantal spelers negatief. Eruit schieten. En,
2: nu, de afgelopen periode bedoel je?
7: Nee, de afgelopen wedstrijd.
2: Oh ja, oké.
7: Ja, dat ik echt dacht van, nou, die gaat die wisselen straks. Dat kan niet anders.
4: Wie bedoel je?
7: Nee, dat waren de gebroeders Timber.
4: Ja.
7: Die vond ik zo nonchalant spelen.
4: Slecht.
7: Of het helemaal niks uitmaakte. Ballen op een halve snelheid die onderschept werden. Lopen met de bal terwijl die opgejaagd wordt. En wordt hij nog gewaarschuwd door mensen om zich heen? Hup, pak er zo die bal af. Nou ja, en die twee vooral. En dan Van Bommel. Ja, die neem ik het niet eens kwalijk. Want zoveel steun had hij ook niet.
4: Die had een heel ongelukkige bal.
7: Ja.
4: En dat
2: was,
4: drukt
2: wel
4: op twee,
2: was wel even 2-0 meteen.
4: Dat drukt op je als speler, denk ik.
3: Maar ja, het tempo was zo laag. Ja. En dan krijgen die buitenspelers of de spits krijgt de bal. Nou, een verdediger heeft dan alle tijd om jou kort te dekken. En dat gebeurde. Dus Van Bommel kon alleen maar ballen aannemen en teruggeven.
4: Nee,
3: dat is geen centimeter ruimte. En na de rust drukte we wel meer naar voren met z'n allen. Ja, dan is het voor zo'n Noah Lange zo even makkelijker voetbal. Als dat het voor Van Bommel was. Want ik blijf erbij, als Van Bommel na de rust had gespeeld, had hij waarschijnlijk ook hetzelfde kunnen laten zien.
4: Ja, precies.
7: Nou, dat was gewoon onmogelijk voor die
4: Dumfries.
3: Dumfries, ja. Die deed voor de rust alles. Die hing tussen de spitsen in staan. Dus en Dumfries is geweldig als hij kan komen. Ja. Geweldig. Maar als hij er staat, is even een ander verhaal.
2: Ja, maar dat weet je toch als
4: trainer. Maar dat weet je toch al heel lang.
3: Ja, maar dat moet hij zelf weten. Hij moet zelf weten dat hij daar niet moet gaan staan. Want dat kan hij gewoon niet.
4: Maar dat bespreek je toch van tevoren als coach?
3: Tja.
7: Nee, maar dat was... Dat vond ik schijnend Chappie. Om te zien.
3: Chappie.
7: En gelukkig greep hij ook in.
4: Nou ja, gelukkig.
7: Ik vond echt alle twee die Timbers... Nou, spelen ze samen voor het eerst.
4: Nou, die ene viel nog mee, maar die... Nee.
7: Wat?
4: Nou ja, en dan stel je Til, roep je eerst niet op. En dan stel je hem in de basis op en dan wissel je hem weer de rust. Terwijl je weet, wat is de klasse van Til, die moet er komen.
3: Ja.
4: Ja, dan zet je...
2: Ja, maar hij moest wat doen. Hij moest wat,
4: hij moest wat doen, ja.
2: Toch, dan is het weer makkelijk dat je teruggrijpt op wat je had.
4: Maar heeft dat dan toch misschien te maken dat hij te weinig kennis heeft van de Nederlandse voetballers, Gerard? Denk
2: dat kan toch niet, man. Je kan toch niet
4: vraag het aan Gerard.
2: Ja, maar ik geef jou antwoord. Want jij bepaalt het hier allemaal even niet.
4: Gerard Driessen.
2: Nou, Gerard eruit.
7: Het is vet, hè?
4: Ja.
7: Met dat Duitse hoedje.
4: Ja.
7: Nee, wat vroeg je?
3: Het hoedje.
7: Ja, dat is
4: toch,
7: een interessant
4: hoedje. De speler misschien toch te weinig kent, dat hij te weinig hier...
7: Ja, ik denk dat hij Til eigenlijk helemaal niet kende.
4: Nee.
7: Want,
2: Dat kan kijk,
7: Til is natuurlijk niet een hele opvallende voetballer.
4: Nee.
7: Voor wat betreft zijn acties. Hè, en passeerbewegingen en voorzetten. Maar het is wel een jongen die gaat 8 keer diep.
4: En hij ziet het.
7: Zelfs al krijgt hij 1 keer de bal.
4: Ja.
7: Hij blijft die meters maken. En er zijn heel weinig voetballers. Want voetballers zijn in wezen lui. Die dat willen doen.
4: Ja.
2: Gerard, kun je dit hoge niveau vasthouden? In de 2 uur? En een beetje een voorbeeld zijn voor de rest.
4: Dat hangt van de vraag af. Dat hangt van de vraag af.
2: Blijf nog even zitten alsjeblieft.
7: Ja, een kwartiertje.
3: Dan. Je moet wel gevoed worden ook door goede vragen.
2: Vind nee, maar Gerard, we zijn hartstikke blij dat Gerard weer terug is, mensen. Hè? Nou, al die lange periode. En we denken zoals we doen gebruikelijk aan het eind van het eerste uur altijd even aan Loek. Tot zo.
4: Ja.
6: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
11: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
12: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
14: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
15: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
16: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
17: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
18: Ik ben Heiko, uit het druisende Velsen-Noord.
19: Ik ben Edgar uit Hilversum.
20: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
21: En ik ben Mirjam en ik kom uit Amsterdam.
22: Thuis in heel Noord-Holland.
23: Elf uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen, nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Van en naar Amsterdam Centraal rijden vandaag geen treinen. ProRail gaat de perrons verlengen en de trappen verbreden. Zo moet het station klaar zijn voor de extra reizigers die komende jaren worden verwacht. Morgen en maandag rijden er minder treinen van en naar het station. Na 25 jaar zet de Evangelische Omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Dat tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. En het weer, zonnig, later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden kans op een bui, vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
24: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Boekwitsj. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
25: Kunt u dit moeiteloos verstaan? Dan is deze reclame niet voor u. Kent u iemand voor wie dat steeds lastiger wordt? Bij Hoorstudio's nemen we graag de tijd. Ontdek Hoorstudio's in Amsterdam-Zuid en Bussum. Kijk op hoorstudio's.nl. Hoorstudio's, het best hoort u bij ons.
0: Dit is een uittip.
1: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
26: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
26: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
27: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
28: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
27: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker Weten? Hoe wetenschap werkt.
29: Ik droom van het noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
30: Jouw noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste noorden voor jou gekozen.
31: Sportcafé
32: met Leo Driessen.
33: Waar moeten we het zeker over hebben?
2: Michiel Blijmolen is de enige die nog aan tafel zit. Ja. De rest heeft het druk met van alles en nog wat. Ach ja.
33: En merk dit ook niet eens op.
2: Hè?
33: Ze horen het niet eens.
2: Niemand merkt het op.
33: Dat je zo van dit programma
2: zoveel losmaakt. Frits, dan kan ik even met jou de diepte in. Frits, ja. Ga zitten.
33: Ja, dank je Leo.
2: Ga in de diepte, ja. met jou de diepte in.
33: Frits zit in de diepte nu.
2: Ja.
4: Met mij de diepte in. Je wordt in de maling gewoon waar je bij bent.
2: He?
4: Je wordt in de maling
33: dat is de kracht van dit programma.
2: Ja. Hey, we zijn al begonnen als je het niet erg vindt, Sjaak. Als iedereen weer even op zijn plaats wil zitten.
33: Komen de bridge uitslagen?
34: Wat een nug.
2: Ja, Cora, we hebben nu. Cora, het is nu bridge of nooit. Want we moeten echt door. Nee, dat is het bruggetje. Dat je altijd expres te laat komt. Dames en heren, de uitslagen van Cora.
33: Geen hond interesseert het.
2: Ja, maakt niet uit.
33: De
2: bridge-uitslagen.
35: Zoekenborden 1-2-2-0-3-6-1-1-1-0-0.
36: Wat deed Wikken en Wegen tegen Kennemerland? U hoort het uit de eerste hand. Hier zijn de bridge-uitslagen. Aan het woord.
2: Cora! Tegen de Wegen, Cora! Wat zijn de uitslagen in Noord-Holland?
37: Goedemorgen allemaal, daar ben ik weer. En waar is Gerard nou gebleven? Loopt hij weer weg?
38: Toilet, denk ik weer.
37: Nee, ik zag hem de andere kant op lopen. Ja, oké. Welke wil je horen? Dinsdag of donderdag?
38: Eerst even wat anders weten.
37: De kortste,
38: sorry.
37: Dat is dinsdag. Sorry?
38: Even wat anders weten. Want,
37: wat wil je weten?
38: Wat is nou bijvoorbeeld een fel voorkomende blessure bij Bruts?
37: Dat is als je wat aan je handen hebt. Maar dan kan je zo...
38: Is dat niet meer bij het zwikken?
37: Nee, want zwikken doen we niet, hè? Ja,
38: het is
37: een boogje wat je dan kan kopen en dan kan je je kaart inzetten.
38: Ah, oké.
37: Okay. Ja?
38: Okay. Take it away.
37: Nog meer vragen?
38: Ja, volgende week.
37: Goed,
38: dat is de cliffhanger.
37: Is goed. Oké, dinsdagavond.
2: We hebben vanmiddag een interview met cliffhanger trouwens. Maar goed, dat is vanmiddag.
37: Oh, ik ben aan het woord, hè?
2: Ja, dat maken wij wel uit.
4: Okay. Is het vanmiddag een interview met cliffhanger?
2: Ja.
34: Oh, Cliff Richard. Okay. Was het toch niet?
2: Nee, cliffhanger.
4: Cliffhanger.
2: Tussen 2 en 5.
38: Als je zelfmoord pleegt.
2: Uitgebreid
34: is cliffhanger. Ja. Ja, cliffhanger.
37: Oké, okay. Ria, 25%. Dat is wel heel weinig. Heel
2: dinsdag of donderdag?
37: Dit is de donderdag.
2: Wat voor weer was het toen?
37: Heel warm.
34: In Den Haag?
37: Heel warm.
38: Is dat goed Brits weer?
37: Maar het blijft toch even warm.
38: Is dat goed Brits weer? Als het warm is?
37: Jazeker. Ja.
2: Verstappen heeft trouwens in Maleisië de pole position van het seizoen gepakt. Dames en heren, dat is mooi nieuws, hè? tussen de bridge door.
37: Ja, mag jij.
34: Even een bruggetje.
37: Hey, en Fiet en Janni, 32%.
3: Fiet.
37: Ant en...
3: Heb je Fiet?
37: Fiet, ja.
2: Jullie noemen er ook Fiet.
37: Dit is de donderdag, het is het kort. En er zitten allemaal nieuwe namen bij. Want normaal hoor je alleen maar de dinsdagavond. Snap je?
34: Dit kan nog heel lang gaan duren, dit.
37: Nee hoor.
3: Als het mee zit wel.
37: Ik heb de kosten genomen, dus...
34: Dank je, geld is leuk.
37: Gaat goed.
2: Nou, begin nog eens opnieuw.
37: Oh, ken jij Britje?
34: Nou, ik ken hem heel goed. Hij komt wel eens langs.
37: Oh. Nee, dat is de Brits over. Nee. Als ik een Brits, wij zoeken nog leden. Ant en Harry, 40%. Harry en Rietje, 41%. Marjan en Cora, 45%. Dus dat is een beetje gemiddeld. Nee. Hè? Het is niet echt hoog, maar hebben we wel lekker
3: gespeeld. Ik zag voor
37: Connie en Tine, 48%. Marieke en Monique, 52%. Rachel en Casper, 54%. Barbara en Gemmy, 55%. Ja. Henny en Carla, 56%. Ronald en Lies, 59%. Nelly en Paula, 60%. Gedeeld met Jopie en Karel. En Wiebke en Miep, 65%. Nou, dat is wel heel hoog, hoor.
34: Potverdorie.
37: Ja, dus...
34: 65%.
37: Ja, dat is heel veel.
2: Ja, wie had dat gedacht? Nou, Cora, hartstikke bedankt.
37: Tot volgende week.
2: Om 11:30 moet Edwin thuis ons verlaten. Dan zijn we...
34: De plicht roept.
2: Ja?
34: Ja.
2: Moet je...
34: Freelancer, hè? Ik moet weer centjes verdienen ergens.
2: Oh ja, ja, ja.
34: Bij een grote krant.
2: Ah, zo is dat.
34: Begin met een V.
2: Ja, grote krant. Ja. Die heeft... ja, nee, goed. Oké, dadelijk deel 2 erover. Maar, want ik heb nog een mooie... Er zit ook een hele bibliotheek. Heb je erin ingezet, hè?
34: Ja.
2: De topspits die nooit kan. Dat is een mooi verhaal.
34: Ja, en, geweldig.
2: En de cijfers van Haarlem, die wil ik ook nog even met jullie bespreken. En ja, we hebben de trieste. Het mooiste van Edwin, dat is een mooie cliffhanger. Wat was de mooiste periode? Behalve 46 natuurlijk, kampioenschap, kan ik me zo voorstellen. Maar als je een periode moet zeggen, grote glimlach.
34: Dat begon natuurlijk met het aantrekken van Ruud Gullit in 79. En dan, Barry Hughes deed dat. En dat culmineerde in een vierde plek in de Eredivisie, 3 jaar later. En ja, Europees voetbal. Ja, dat was natuurlijk fantastisch.
2: Ja, mooie tijden.
34: Ja.
2: Goed, daarover dadelijk meer. Maar eerst even de Beach Boys. De Beach Boys.
3: Ook gevlucht.
34: Ja, die zijn ook al dood.
2: Kan ook zijn dat onze technicus in Hilversum even naar het toilet is.
6: Ja, die Gullit, hè. Ja. 16 jaar.
2: Hè?
34: 16 jaar was hij nog.
6: Jaar was
34: maar een goed boek. Hoe Gullit zijn.

0: steeds. Ja,
1: Beachboys, ineens waren ze er geen zin meer in. Zoals ook, ze kwamen te laat en ze gingen te snel weg. Zo was het eigenlijk. Wie nog meer?
2: Een leuk beetje.
1: Huh?
2: Leuk beetje. Dit café is, wat zei je nou? 1 jaar jonger dan Haarlem.
3: Het café is 1 jaar jonger. Ja. Haarlem was 1 jaar ouder dan dit fantastische café.
1: Het kan nooit hier zijn opgericht.
3: Haarlem?
2: Jij de bouwput.
1: Nee. Is Haarlem in een kroeg opgericht? Want dat, of in een café?
3: Nee,
1: of in een...
3: Ja, daar zijn de verhalen. Dat zijn geen eensluidende verhalen. Nee. Waar dat daar precies gebeurd is.
1: Maar dit datum staat wel vast.
3: Nou, dat hebben ze volgens mij later met terugwerkende kracht. Want het was al een soort cricketclub of zo.
1: Ja.
3: En later met terugwerkende kracht is 1 oktober 1889 gekozen.
1: Was het ook een club die zich een beetje afzette tegen het chique HC? Wat je
3: ja, het, zat een beetje, het was niet echt een arbeidersclub. Want dat had je later met Edo bijvoorbeeld in Haarlem.
1: Ja.
3: Nou, HFC was natuurlijk inderdaad de chique club. En ja, dit zat er een beetje tussenin. Zoals
4: maar je
3: altijd.
4: Had toen überhaupt nog geen arbeidersclub. Want voetbalsport was elite.
3: Het was natuurlijk wel elite.
4: Het was elite in die tijd.
3: In die
4: je
3: tijd
4: kon je anders niet permitteren om te sporten.
3: Volgens mij pas begin jaren 10 van de vorige eeuw is dat een beetje...
4: Ja, is dat gaan ontwikkelen.
3: Is dat gaan cultiveren.
4: Een volkssport.
3: Volkssport, maar in het begin was het inderdaad elite.
1: Ja, rondom de Eerste Wereldoorlog hebben we begrepen dat het ook een beetje volkssport werd. Omdat het toen ook...
4: Klopt.
1: Als een soort van tijdsdrijf.
4: Ja.
1: Als dat boek verscheen over die 4 landskampioenen in tussen 14 en 18.
3: Ja. Ja.
1: Maar heeft Haarlem, is 46 dus landskampioen. Ja. Maar heeft het altijd ook als amateurvereniging voor 46 in de hoogste regionen
3: gevoetbald?
1: Of heeft het ook een zieltogend bestaan geleid?
3: Nee.
1: Nooit?
3: Het duurde natuurlijk wel even.
1: Ja.
3: Want HFC was natuurlijk de grote trekker in Haarlem en omstreken. Het duurde tot 1898 voordat Haarlem toegang kreeg tot de eerste klasse. Overigens ten koste van HFC in een onderlinge ontmoeting. 5-0.
1: Ja, ja.
3: Heerlijk.
1: Mooi.
3: Ja. En eigenlijk tot en met de jaren 50 op het hoogste niveau gespeeld. Een paar keer gedegradeerd.
1: Nee, Martin Haar, hebben we nog niet genoeg. Gerard noemde hem even. Maar die heeft 222 wedstrijden gespeeld voor Haarlem over 2 periodes.
3: 2 periodes.
1: En
3: hij was de eerste voetballer van het jaar.
1: Ja, in 1982.
3: Het,
1: Gouden Schoen.
3: De Gouden Schoen gehad als voetballer van Haarlem.
4: Maar ja, toen nog dat Nederland verdeeld was in, wij spreken, Noord, Zuid, Midden en West.
1: Nee, we zaten,
3: ja, we zaten alweer 70 jaar verder.
1: We zaten in 1982.
3: Niets, ja, nee, ik begrijp dat jij altijd terug wilde naar de oorlog, ja, nee. Niets, maar we zijn alweer in de jaren 70.
1: We zitten nu in 82.
4: Toen hebben we eerst in betaald voetbal.
3: Ja, betaald voetbal begon in 54, meen ik.
5: Ja, Fortuna 54.
3: Ja, en toen is Haarlem heeft de boot gemist in die tijd. En pas in 1969... zijn we, mag ik wel zeggen, gepromoveerd. En dat zijn dus die spelers die 2 dagen geleden ook bij de lancering waren van de Kik. De Wietse Koperissen en wat ik zei.
1: Ja, mooie naam. Piet Huigen is natuurlijk niet meer ons, maar is ook zo'n echte Haarlem-speler.
3: Ook een echte Haarlem-speler. Kijk, het is dat Beer Wenting die titel al heeft.
1: Ja.
3: Maar nummer 2 is natuurlijk Piet Huigen.
1: Ja.
3: Die heeft ook...
5: Die kopbal.
3: En die kopbal tegen... Ja, daar is hij weer. Dassaiers. Ja. Piet Huig stond ook voor haar met zijn uitschuifbare benen. Zoals Jan Mulder hem altijd omschreef.
1: Ja.
3: Is helaas
5: de traagste schaarbeweging ooit.
3: Ja. Maar samen met haar. Haar Huig was een befaamd koppel.
5: Haar Lem was beter geweest.
3: Haar Lem.
1: Wat zei je?
3: Zeker.
1: Wat zei je?
5: Haar Lem was een leuke duo geweest.
3: Haar Lem.
5: Martin Haar, Gifford Lem.
3: Wat ook een duo op de Kip en Kunte de Haan. Ja. Was ook
5: leg eens een ei.
3: Was ook altijd een leg eens een ei. Maar
4: Kunte de Haan heeft ook nog gespeeld.
3: Kunte de Haan, met Rob de Kip samen.
1: Ja. Leg eens een ei.
3: Nou, hartstikke leuke grap. En Johan Derksen heeft ook nog bij Haarlem gespeeld. 1,5 seizoen.
5: Ja. Mooi hoofdstuk ook.
3: Zijn enige eredivisie half jaar.
1: Maar ik zeg hier ook, meneer Cerné.
3: Meneer Cerné, ja.
1: Dat integreerde mij wel.
3: Ja, dat was de hoofd van de jeugdopleiding.
1: Oké.
3: En daar wist je de voornaam niet van.
1: Oké.
3: Nog steeds niet. Dus hij staat als meneer Cerné. Staat hij in de boeken. Ja.
1: Veel, er is natuurlijk wel de...
3: Oh, wat lief, hè.
1: Er is wel de rivaliteit tussen Haarlem en Telstra. Maar er zijn ook wel veel, natuurlijk, van club naar club. Dat ging ook...
3: Veel dwarsverbanden en... laten we het zo zeggen, de diehards, of de hooligans, die mochten elkaar niet. Maar gewoon op normaal niveau, van normale mensen. Die, met meer hersencellen uitgeruste mensen. Die konden Haarlem en Telstra heel goed hebben.
1: Er is ook wel eens sprake van geweest om tot een gezamenlijk stadion te komen.
3: Ja,
1: hè?
3: Dat was de redding. Van Haarlem in ieder geval de redding geweest. Ja. Maar van Telstar misschien ook wel. En waren ze wat eerder, want die zijn ook een paar keer langs de afgrond gegaan natuurlijk. Dus dat was misschien wel beter geweest.
4: En waarom is ze niet doorgegaan?
3: Ja, toch die onderlinge sentimenten.
4: En de gemeentes wilden wel meewerken.
3: Gemeentes, ja. Gemeente Haarlem was nou niet... stond daar niet vooraan in de rij om Haarlem de helpende hand toe te steken. Dat is natuurlijk ook een van de redenen geweest van de ondergang van Haarlem.
1: Ja, zelfs de plaatsbepaling van een eventueel aan te leggen stadion. dat was al. Een maquette bouwen was al.
3: Ja, en toen hadden we eindelijk. Leek het erop dat er een nieuw stadion zou komen. Ja, dan kreeg je die kredietcrisis en al die ellende in 2008.
1: Ja.
3: Ja, dat was de definitieve doodsteek. Ja, van Haarlem, naast wat incompetente bestuurders.
1: Ja. Hoe is dat? Was dat nou... jullie hebben erover nagedacht. Het is al wel weer van een tijdje geleden. Dus je kunt er, ook al ben je diehard fan, van een afstandje naar kijken. Was het nou tegen te houden geweest? Was het te voorkomen geweest? Of zeg je nou, Haarlem is geen voetbalstad op dat niveau?
3: Nou ja, goed. Kijk, zelfs toen we Europa Cup speelden, de eerste wedstrijd tegen Agent, dan zou je denken, Haarlem in de Europa Cup, nog nooit vertoond. Hè? Bijna 100 jaar geschiedenis. Ja, zat het stadion toch niet helemaal... Ja, we waren 10.000 man in een stadion van 18.000. Dus dan weet je eigenlijk wel... Ja, het heeft nooit echt geleefd. Maar goed, zoals het in de laatste jaren was... Nou, op de presentatie vrijdag waren er meer mensen dan in het stadion. In de laatste jaren. Dus dan weet je eigenlijk wel genoeg.
0: Nee, hoe komt dat dan? Is Haarlem nog niet een sportstad?
3: Haarlem was een sportstad, al die sportweken die je in Haarlem had... alleen de honkbalweek is nog over. Maar je had al die, van de volleybalweek tot de handbalweek... en de honkbal op hoog niveau, dat is allemaal weggeëpt.
1: Maar is er een onderzoek gedaan naar waarom het geen publiek trok? Want je hebt het terecht over dat Haarlem een eredivisie heeft, vierde plaats.
3: Twee keer.
1: Europees voetbal. Ja. Ik zie Barry Hughes nog...
3: Rolfluit.
1: Ja, nee, maar dat hij ook met posters... en dat hij in de stadsbussen, met de stadsbus door Haarlem ging... om toeschouwers te trekken.
3: Toeschouwers op te halen.
1: Op te halen. Al die acties allemaal vergeefs.
3: De 1-eurobus of de 1-gulden had je toen nog volgens mij 1-eurobus. En dan haalde hij mensen op uit Schalkwijk. Hè, zit aan Haarlem vast. En die betaalde 1 euro. Die werd naar het stadion gebracht. En die stapte uit. En toen zei Barry, ja, maar hier is het stadion... Zegt, nee, we gaan familie bezoeken hier. Hoe laat rijdt u terug? Dus dat gaf eigenlijk al een beetje aan... het heeft nooit echt geleefd.
0: Nee, maar wacht even.
3: Als we tegen Ajax speelden en Ajax scoorde... stond het driekwart van het stadion stond te juichen.
1: Ja.
3: Ja, ook te dicht bij Ajax, te dicht bij AZ.
0: Maar wachten we in die tijd...
3: Zelfs Volendam en Telstar.
0: In die tijd trok...
3: Ja, zit er iemand naast mij?
0: Ajax trok in die tijd ook niet veel toeschouwers. De Meer was ook niet uitverkocht.
3: Nee, de Kuip ook niet.
0: Nee,
3: dat is waar.
4: En die hebben toen de gok gewaagd. Toen kwam natuurlijk Cruijff en toen hebben ze die gok met die arena gewaagd. Maar Ajax trok, was ook geen... FC Amsterdam is ook verdwenen.
3: Klopt allemaal. Maar ja, er werden ook nooit risico's genomen... door de Haarlemse bestuurders, de Henk Hutten... en de Frans Bastianen van deze wereld.
1: Dat de vraag is of het maar geholpen zou hebben.
3: Ja, misschien uitstel van executie. Maar aan de andere kant, je ziet het aan aan die club uit Velsen-Zuid. En Muiden wordt wel eens gezegd, Velsen-Zuid. Dat je dat toch... uiteindelijk toch nog wel kan, als je maar overleeft.
1: Ja, als je maar lang genoeg bestaat,
3: gaat het een keer goed. Val je een keer omhoog.
1: Ja, dan val je een keer omhoog. Ja, en blijf je nog een jaar in ook.
3: Ja, dat is fantastisch hoor. Ik gun het ze ook nog.
1: Ja.
3: Tering onder.
1: En maar liggen.
3: Nee hoor, ik vind het allemaal prima.
1: Is de pijn wel gesleten?
3: Tuurlijk is de pijn wel gesleten. Hoewel, het Haarlemhart klopt natuurlijk nog steeds. En dat heeft natuurlijk ook te maken met... Ja, je bent daar gevormd als kind. Ik bedoel, je liep met je aan je handen van je ouders liep je naar het stadion.
1: Ik snap het.
3: Je ging naar thuis- en uitwedstrijden. Ja.
1: Subtitel van het boek is het rijke erfgoed van HFC Haarlem. Wat is het rijke erfgoed?
3: Nou ja, het rijke erfgoed is 120 jaar voetbalhistorie... met fantastische mensen, met fantastische belevenissen... met eigenlijk de wereldgeschiedenis. Ja, het klinkt een beetje pathetisch misschien, maar 120 jaar wereldgeschiedenis... komt ook samen bij Haarlem.
1: En er is dit prachtige boek.
3: Met de oorlogen, met...
1: Is ook een soort van... jullie zijn in een geweldig archief kunnen duiken. Hè?
3: Maar, ook fotoarchief. Fantastisch.
1: Zou je zeggen, misschien moet er in een museum in Haarlem... een kleine afdeling
3: Dat zou natuurlijk al lang gemoeten hebben. Want ja. Er is ook een Haarlem museum, de stad Haarlem dan. Ja, daar zou natuurlijk een afdeling... Ja, daar staat geloof ik één foto op van Barry Hoets met een rolfluit.
1: Ja.
3: Maar dat moet natuurlijk meer aandacht aan besteed worden. Want het was natuurlijk een grote club. Stond aan de basis van de toen nog NVB. Haarlem heeft mede de NVB opgericht. Want toen bestond het al, Haarlem. En later door de KNVB keihard... vond het schitterend dat Haarlem kapot ging. Want dan hadden ze een mooi voorbeeld in handen van... kijk, zelfs deze club met financieel wanbeheer... wij waren het Manchester City eigenlijk van de...
6: heb ik nooit gemerkt, hoor. Nee. In die 4 jaar dat ik gewerkt
3: heb. Nee, echt niet. Dan was jij weer die wel contributie betaalde. Ja, nee... Nee, natuurlijk niet. Het was een soort van grap.
6: Ja. Maar ik snap hem.
3: Dank je. Maar er is nooit echt gesjoemeld bij Haarlem. En dan word je afgerekend inderdaad op een maandsalaris van een zakkenvuller uit.
4: Nou, dat hebben ze Hut als kwalijk genomen. Dat hij te correct was als het
3: ware. Ja, te correct. Ja. Ja. Maar hij was zelf...
1: En Kut. Dat is zeer correct. Hij is ook bij de KNVB toch ook al in een sectie.
3: Ja, hij was ook penningmeester. Hij was toen in 88 was hij mee met het
1: met Ton Harmsen.
3: Sectiebestuur.
1: Ton Harmsen was daar de voorzitter van. Nee, ik heb nog een interview gemaakt met Ton Harmsen. Dat hij zei, dit is een sectiebestuursleden.
3: Zak Hoge Woning, kan ik me herinneren.
1: Nee, maar Ton Harmsen is het ook geweest. Die ging toen onder andere Henk Hut voorstellen.
3: Oké.
1: En toen hebben we nog een klein...
7: Kijk het niet wat die hadden.
4: Henk Hut.
3: Ziet je gebit los, Frits?
7: Nee, door
3: Harmsena. Oh, je doet door Harmsena.
4: Je hebt geen historische kennis, helaas.
3: Nee.
4: Alsof je er zit, echt.
3: Ja, ongelooflijk. Ja, ik neem afstand. Ja. Ton Harmsen was niet de leukste persoon, toch?
1: Nee, we gaan quizzen, want jij moet weg.
3: Alles van.
1: Ja, we doen jou even. Ik sta in ieder geval even boven. Staat Haarlem even bovenaan in ieder geval.
3: Ik doe mee onder Haarlem. Of de rood.
0: Nou, of hij moet 0 punten halen, dan blijft hij dus gewoon onderaan staan.
1: Ja, dat zal toch niet
4: zijn. Die zijn we vergeven.
1: Waar begin je mee? Wil je met de algemene vraag beginnen of met de René en Willy vraag?
3: Doe maar algemeen.
1: Algemeen. En waar wil je de verdubbelaar inzetten? Dat je dus dubbele punten krijgt als je het antwoord goed hebt.
3: Oh, doe maar algemeen dan.
1: Ja?
3: Meteen maar toeslaan, denk ik, hè?
1: Oké, dan ga ik een Haarlem-Telstar-vraag aan jou stellen.
3: Oké.
1: Welke Marcel heeft bij Haarlem en Telstar gespeeld? En de Spartaan ook.
3: Oelemans?
4: Nee.
1: Klasgenoot van Nico.
0: Heb je het boek wel geschreven?
4: Begin met een L.
0: Staat in je eigen boek?
3: Staat in mijn eigen boek?
4: Begin met een L.
3: Peter?
1: Marcel.
4: Looien?
3: Lies?
0: Dat is toch goed.
4: Ja,
0: liefst. Ja. Ja.
4: Nou,
0: ja. Als ik hier
4: een
0: boekje
4: voor
0: moet geven, dan kom
4: je
0: hem
4: tegen.
0: Weet je wat, voor de moeite nog 20 punten.
1: Heb jij eigenlijk een notaris vandaag, Bert?
0: Nee, ik ben alles tegelijk.
1: Oh, jeetje, Mina. Ben je te vertrouwen, vind je zelf?
0: Absoluut.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké, dan komt er René en Willy vragen. Dus,
3: ook voor mij?
1: Ja.
3: Oké.
6: Mag ik even één ding vragen?
1: Ja, zeker.
6: Waar is mijn voorzitter?
1: Ja, die, is, die hebben we... Ja, dat ging zo niet langer.
3: Betaalde vakantie.
1: Zo'n vakantie.
0: Oh, is op hoogtestage.
1: Ja, we hebben afgesproken dat we het vakantie noemen.
3: Ja.
1: Maar het is eigenlijk... Nee, het is vakantie. En volgende week is hij er weer.
3: Ja,
1: maar nou, bij niet. Zelfs weer de zaal. Nee, jij komt aan het eind van dit soort nog een keer over het boek, alsjeblieft. Want er zijn nog vele verhalen niet verteld. Nee, René en Willy, hè? Dus wie zei het? Hè? Het is een tweeling, hè? René van de Kerkhof, Willy van de... Maar...
3: Oh, die.
1: Ja, die. Imagineren nu even. Ja. Ja? Ja, ja. Als mijn broer een mooie vrouw ziet, gaat hij knorren als een biggetje en roept hij... Corrie.
3: Schitterend. Willy was dit?
0: Ja. Nee.
1: Ja, wel. Nee. Willy over René.
0: Ja, dat is zo'n misverstand.
3: Ja. Ja, dat is
0: René. Die twee hebben altijd doen voorkomen dat René op Corrie Konings viel.
1: Maar nou,
0: dat is andersom.
1: Die dus
0: het, is, het is fout. Sorry, ik kan niks
4: anders doen. We hebben één juryvoorzitter. Ja. We hebben één juryvoorzitter.
3: Maar Willy viel op biggetjes, toch? Dat was Willy, toch?
0: Ga nog even door. Dit is gewoon fout. Fout is fout.
3: Maar ik ken die Brabanders, die vallen altijd op dieren.
1: Nou. En daar is hij, Willy.
3: Hey, Willy. Bill. Prima.
4: Vriend.
1: Nou, hoeveel punten heeft hij?
0: Toch nog 20 punten.
1: 20 punten, dan sta je lekker bovenaan.
3: Lekker bovenaan.
4: Ja, dan heb je kans dat je geen laatste wordt.
3: Tijd om weg te gaan. Heren. En koop die kick, hè, mensen.
1: Ja, nee, als ik het goed zeer, dan moet
0: je... Was hij verkrijgbaar, trouwens?
3: Overal.
1: Nee, verkrijgbaar, niet verkoopbaar.
3: Bij alle boekhandels in en om Haarlem.
1: Ja, maar dan moet je wel goed vragen.
3: En bij de sportzaak van Piet Huig.
1: En je moet het goed vragen.
3: Je moet het goed vragen. Heeft u een kick?
0: En ligt hij nog bij cafés in Haarlem of niet?
3: Nee, ja, één drankenzaak.
8: Waarom ga je weg eigenlijk?
3: Ik moet werken. Jullie zijn hier gewoon met je vrije tijd, ik begrijp het. Maar er zijn ook freelancers die nog...
1: Edwin, we vonden het leuk dat je er was.
4: Wij worden ook betaald hier, hoor.
1: Niet...
4: Dit is een vrije tijd, wat? Dit is werk.
3: Jij wordt in Tom Poeser betaald, maar...
1: Het is één uitzondering. Frits betaalt contributies.
3: Frits betaalt om hier te zijn.
1: Ja, precies.
3: Ik zal de bemaking goed doen.
1: Het is duidelijk, dankjewel.
3: Ja, applaus voor jou. Tot ziens.
1: Terwijl jij weggaat, heeft Pieter de Waard nog een column ook over Haarlem voor de slag.
9: Ja, dat kan natuurlijk wel bekend om de royale lach.
10: De column van Pieter de Waard.
9: Als ik aan HFC Haarlem denk, dan denk ik aan vriendschap. De eerste vriendschap die ik voor mij zie, is die van Henk Hut en Jos de Waard. Mannen van Stavast. Beide bondsridder bovendien. Clubdieren, maar ook KNVB-tijgers. Hadden medio 80 zitting in het bestuur betaald voetbal. Ik meen dat Henk penningmeester was. Jos gewoon bestuurslid. Henk vergezelde het grote oranje in de wereld. Jos deed jong oranje in Europa. Henk was in alles de meerdere van de Waard. Haarlem speelde Europees, Telstar, Eerste Divisie. Ook leuk, daar wordt ook gevoetbald. Zo is Haarlem een stad en IJmuiden een kutdorp. Kusdorp, sorry. Godzijdank heeft Henk Hut het verscheiden van zijn club niet meegemaakt. Zo maakte Jos de Waard de promotie van Telstar gelukkig niet mee. Het was een dood geworden. Vriendschap tussen de rood-blauwe leeuwen en de witte is niet vreemd. Leeuwen zijn immers de enige echt sociale katachtigen. Ze leven in groepen en zorgen voor elkaar. Terwijl de overige katachtigen vrijwel allemaal op zichzelf zijn. Een leeuw is loyaal, betrokken en genereus. Vriendschap gold niet alleen voor de Waard en Hut. Dit geldt ook voor mijn relatie, kameraderie zo u wilt, met de Struizen, Michael en Edwin. Of bijvoorbeeld de Fabians, Koning en Van der Pol. Zo ook met Dick Sintony, een heimelijke Haarlem-fanboy die nooit uit de kast kwam. En uiteraard topcolumnist en verslagschrijver Onke Hout, Paul voor Intimie. Ze zitten in mijn hart. Vreemd is het dat deze volstrekt wederzijdse genegenheid de onderlinge supporters nooit bereikte. Een understatement als je je bedenkt dat ze elkaar bij voorkeur op de bek sloegen. Echte leeuwen doen dat niet met elkaar. Echte leeuwen genieten vriendschap.

0: Meneer de kok, meneer de ober, het is toch 5 oktober? De dag met een grote lach, dat je dikke bami bestellen mag.
1: Dat is toch opzienbarend, dat fraaie gedicht van Arendt.
2: Ja, er zou eigenlijk ook een boek van moeten komen, hè?
3: Prachtig gewoon, wat zegt u?
2: Er zou eigenlijk ook een boek van moeten komen.
3: Ja, die gaat er toch komen, dat boek van. Wanneer is dat
2: zo? Is dat zo?
4: Ja. De persen draaien al.
3: Ja, de persen draaien al, ja.
4: Ja, zeker. Ja, zeker.
5: Hij wordt erin genoemd.
4: 7 november wordt hij op deze locatie wordt hij gepresenteerd. IJs en de presentator dienende. Want de presentator moet nog toestemming geven.
3: Ja, daar zijn we nog niet over uit.
4: Nee, dat
6: de gedichten van Arendt.
4: Ja. Nee, de gedichten niet. De roman. Ja.
3: Dames en heren, het is het laatste deel van NH Radio Sportcafé. En we praten met Pier Tol en met... gelukkig dat hij er weer is, Gerard van der Lem. Gerard, wacht even. Ja, ik weet het.
6: We zijn vast begonnen.
4: Nou, wat moet je?
3: Oké.
5: Okay.
3: Ja? Ja. Asbis? Ja. We zijn hartstikke blij dat je er bent, man. We gaan even van genieten.
7: Frits, het is goed om je weer te zien.
6: Ja. Wederzijds, Gerard.
7: Meen ik echt.
6: Ben ik ook. En van de grond van Maart.
3: Wat? Nee, mooi. Mooi.
7: Ja.
3: Pier. 5 interlands, of 6?
7: Sorry?
3: Hoeveel interlands heb jij gespeeld?
7: 5.
3: Dan sta je in een rijtje met Rinus Michels.
7: Is toch een naam.
3: Ja. En die heeft er 5 gespeeld, 5 verloren. Jij niet, hè?
7: Ik zit er ook dichtbij. Ja.
6: En wie was jouw bondscoach die je selecteerde?
3: Kees? Meneer Rijvers?
7: Nee, die heeft hem weggestuurd, Kees Rijvers.
6: Oh, die heeft je weggestuurd?
7: Ja.
4: Die oud militair.
6: Zwart Kruis?
7: Ja. Zwart Kruis, ja. Zwart Kruis, ja.
6: Maar Rijvers heeft jou weggestuurd?
7: Ja, niet meer geselecteerd in ieder geval.
6: Nou. Waarom niet? Heeft hij wel eens verteld, verklaard?
7: Nee.
6: Zo'n geweldige linksback. Oh. Wat jammer.
7: Hij zag het niet in me zitten, schijnbaar. Dus,
6: en wie stond er toen op jouw plek?
7: Jezus, Frits, nou vraag je me wat.
6: Oh.
4: Ja. Dat weet Leo toch wel?
6: Van der Lem.
7: Nee. Nou, hij speelde een andere positie.
6: Ja.
3: Ja, links en rechts zijn jullie toch van qua positie. Gerrit, jij speelt toch altijd vanaf de rechterkant?
7: Ja.
6: En vond je dat terecht? Had jij niet veel meer interlands moeten spelen? Ja, ben ik serieus.
3: Laten we het daar nog eens even over hebben.
7: Ja. Iedereen zegt van wel, maar ja. Het werd er uiteindelijk maar 5. Trainers moeten dat ook zo vinden. Ja. Dus,
3: je was iets te bescheiden.
7: Misschien.
3: Als je in terugwerkende kracht had je bij jou een keiharde agent moeten hebben die...
7: Ja, maar je komt bij de NL zelf al. Dus ja. Dat is een beleving.
6: Ja.
7: En daar moest je ook in mogen groeien. Ja, dat was toen gewoon niet het geval. Ja. En elke maand had je weer andere spelers erbij. En het zeg ik in een staande spits. En dat is dan eigenlijk wel de slechtste plek die je kan hebben. En als je uittrappen van de keeper krijgt. Nou, ik ben lekker lang, dus ik kon lekker veel te wel staan.
6: Ja.
7: Maar daar word je wel op afgerekend.
6: Ja.
7: En,
6: dat is cynisch bedoeld, dat je lang bent.
7: ik speelde eigenlijk bij AZ op dat moment als spits al jaren. En ik werd Nederland zelfs al links aan de lijn vastgeplakt.
6: Ja.
7: En ja, dat was allemaal niet zo geweldig, om zo te zeggen.
3: Het is ook niet de beste periode van het Nederlands elftal, hè?
7: Nee, er waren 8 jaar lang dat we nergens bij hebben gezeten. Dus, ja. En daar heb ik gelukkig maar een paar weken van meegemaakt.
3: Ja, even goed wel triest. Maar als je terugkijkt, ja, het is allemaal gedaan. Ik weet het, andere tijd, andere periode. Ben je te lief voor jezelf? Had je maar een klootzak bij je gehad die jou... dan had je wel een andere carrière. Want je was echt een geweldige voetballer. Zonder overdrijven. Dus ik niet.
7: Ja, nou, dat... goed, dat weet je nooit. Dat weet je nooit.
3: Maar zo denk je er zelf niet op terug?
7: Nee.
6: Wel een beetje, denk ik toch. Nee.

0: Maar je wou ook niet gaan wielrennen, toch? Dat doe je nu wel trouwens.
1: Jawel,
0: hè?
1: Jawel. Nou, prachtig. Ja. Daarom, als ik hem nou eens tegen zou komen, wat heel lastig wordt, dan, ja, dan zou ik hem wel even aanhouden.
0: Ja, mooi. Ja, andere tijden. Hè? Zo is het wel. Heb je ooit, is er ooit voor de mensen die, die moeten straks maar even kijken op YouTube, incidentje met Huub Stevens staat mooi nog op. Heb je daar met Huub nog eens, is ooit nog eens over gesproken?
1: Jazeker. Nou, wij speelden met de Auto Internationals overal in landwedstrijden. En op een gegeven moment kwam Huub binnen, dus iedereen, pier, kijk uit, er is Huub.
0: Ja, want er was een wedstrijd.
1: Echte voetballer natuurlijk, maar.
0: Het was AZ-PSV, geloof ik? Of...
1: PSV-AZ.
0: PSV-AZ. En je opspeelde niet alleen de keeper, maar je liep de bal ook.
1: Nou, ik had een doelpunt gemaakt en ik ging alleen op Doesburg af. En ik sleepte de bal eromheen en ik kwam schuin voor doel uit. Ik denk, laat ik nog een stukje doorlopen, voordat ik hem even voorlangs schiet. En... ja, Huub kwam van rechts en Huub had daar een beetje problemen mee. Dus ja, die haalde nog even door. Dus, ja,
0: nou, de bal lag in het net en jij even later ook.
1: En met z'n tweeën lagen we het net. Ja, ja, dat was Huub. Een clubman en die komt daar niet tegen. En,
2: maar heb je er blessure aan overgehouden?
1: Nee.
2: Wel pijn.
3: En hij,
1: op dat moment even pijn.
3: En hij,
1: maar
3: heeft
1: dat,
3: hij de blessure aan overgehouden? Huub.
1: Ja, maar Huub, een geweldige kerel. En ook voor de ploeg.
0: Lekker schoppen. Nee, prima. Ja. Dat kon in die tijd nog, want hij kwam ermee weg. Hè?
1: Hij kwam ermee weg, want ik bedoel, dat vroeg ik aan de scheidsrechter. Ik zei, waar kijk jij nou zo naar? Ja, hij zei, Pier, jij stond al op die doellijn. En ik wees naar het midden, want het was al een goal. Dus ik heb niet gezien wat Huub daarna deed. Nee. Ik zeg, en je grensrechters? Ik zeg, waren die ook al naar de middenlijn?
0: Ja, die waren ook al naar de middenlijn.
1: Ja, schijnbaar. Dus, ja.
0: Of douchen.
1: Ja. Ja, Huub heeft me later nog gebeld. Hè. Ze verontschuldiging aangeboden.
0: Oh, dat, ja, mooi.
1: Ja, dus knap van hem.
3: Is er een biografie over jou verschenen?
1: Sorry?
3: Is er al een biografie over jou verschenen?
1: Nee, dat moeten we maar zo laten, Frits.
3: Waarom?
0: Nou, omdat Michiel Kramer heeft er eentje. Een biografie verschenen, dat las ik.
3: Wat een groot verhaal, ja.
0: En door.
2: Ja. Ja, daar staat toch wel wat opmerkelijke dingen in, of niet?
0: Ja, vast wel.
2: Maar jij gaat het niet lezen?
0: Nee, waarom?
3: Maar het heeft hier een prachtige carrière, jongens. Ik kan daar ademloos naar luisteren.
1: Ja, dank je, Frits.
0: Er zijn ook nog beelden van. Als je geen beeld hebt bij Pier Tol, kijk op YouTube. Het zijn echt mooie beelden. Gelukkig van waarschijnlijk. Veel te weinig, maar goed. Ja. Vind ik nog eenmaal. Oké, over blessures gesproken. Hadden we het niet over. Maar er is een artikel met Raymond Verheijen. Dus, de man die zich fysiologisch nog alles bezighoudt met het Nederlands elftal. En die zegt van het gaat dan over de behoorlijke lijst aan geblesseerde spelers nu. Hè. Brobby is geblesseerd uitgevallen, Van Hekken. Zijn er nog een paar die... Gakpo.
3: Ja. Speelt ook voorlopig niet.
0: Nee. Hij zegt, ja, de fout die gemaakt is, dat ze hebben nu wel een cluster gemaakt van 4 interlands in 2 weken tijd. Hij zegt, maar tussentijds is er ook nog steeds dat clubvoetbal. En de clubvoetbal en interlandsvoetbal, dat moet uit elkaar gehaald worden. Dus je moet pas na een competitie, moet je pas wat interlands gaan spelen. En niet er tussendoor, want spelers komen uit een ander ritme, komen uit een ander team en dan gaat het mis.
1: Ja, dat is zijn mening dus.
0: Ja, maar ja, hij is van... Maar
3: ze spelen toch gewoon voetbal, hetzelfde spel met 11 man tegen 11 man en een bal in het midden.
0: Nee, even terug van het, even weg van het simplisme, Frits. Maar hij zegt zelf, kijk, nu bij het Nederlands elftal, nieuwe bondscoach, die heeft heel intensief getraind, omdat hij in die korte periode dat hij ze heeft, wilde hij zijn dingetjes er even inslijpen. De tactische dingen. En dus ze hebben tamelijk intensief getraind, is ook het geluid van...
4: heb je het gezien? Is hij er geweest?
0: Ja, maar hij heeft het ook gehoord van spelers. En van, dus hij verzint dat niet uit zijn duim. Er is tamelijk intensief getraind, intensiever dan anders. Omdat Xavi als nieuwe trainer zijn tactische dingetjes erin wilde slijpen.
1: Oké, Leo, maar... Die blessures die zijn ontstaan waren echte voetbalblessures.
0: Zeker.
1: Schoppen. Dat waren, alleen Robbie had dan een spierscheuring of een hamstringprobleem. Maar de rest kreeg gewoon een schop. Ja, daar ben je niet voor. Al train je nou hard of al train je nou niet hard. Dat is gewoon onderdeel van de voetbalsport.
0: Ja.
1: Ja, daar moet je een beetje mazzel of een beetje pech mee hebben.
0: Ja. Er is dus niks aan de hand. Maar als Verheijen dit zegt, dan zei ik het ook niet. Het is ook een beetje wetenschappelijk benaderd.
4: Ja, maar als je...

0: een tijdje niks van Verheijen gehoord heb,
1: oh ja,
0: dan
1: zo.
0: Komt hij met zo'n verhaal.
1: Oh ja, oké. Okay. Okay,
0: ja, dat, nee, dat is al 40 jaar zo.
2: Ik schat hem in. Okay. Ja. Morgen is het feest voor de aanvoerder, Virgil van Dijk. Gaat Interland nummer 100 spelen, tenminste als het hem gegeven is, dat neem ik toch aan. Dan komt hij mee precies gelijke hoogte met Memphis Depay. Weten jullie wie de meeste Interlands heeft gespeeld tot nu toe?
3: Sneijder.
4: Wesley Sneijder, ja.
2: Ja, weet je ook hoeveel?
3: 134.
2: Hey. Hey.
3: Hebben we net doorgenomen, toch?
4: Ja, hij neemt alle vragen met iedereen door, hoor.
2: Edwin van der Sar, die heeft er 130. Frank de Boer, 112. Rafa van der Vaart, 109. Deli Blind, 108. Giovanni van Bronckhorst, 106. Dirk Kuyt, 104. Robin van Persie, 102. En Memphis Depay, dus 100. En Philippe Cocu, 101.
0: Nou, daar steek ik schil bij af. Nul
4: Interlands.
0: Eén keer Jong Oranje.
4: Zie, maar die bondscoaches waren blind in die tijd.
0: Ja, dat heb ik wel eens verteld, hè?
4: Ja. Nee, ja, vertel.
0: Nee, ik speelde bij FC Amsterdam.
4: Ja.
0: En
4: ja.
0: Ik kreeg ineens een brief van de KNVB. Vlak voor het WK in Duitsland.
4: Ja.
0: En vlak ervoor, een maand of drie daarvoor. Ja. En die was ondertekend door Rinus Michels. Ik moest de foto's insturen. Voor eventueel bescheiden bij het... voor het WK in Duitsland. Nou, ik heb die foto's ingestuurd. Dat kostte me nog geld ook.
4: Ja, ja, kost je geld.
0: Zoveel verdienden we niet. Nee. Met deen. Stoop.
2: Dikke man.
0: Dus, nou, dat werd dus helemaal niks. En, maar 4 jaar later gaan ze dus naar Argentinië.
4: Ja, achter.
0: Ik krijg een brief. Of ik foto's in wil sturen. Ik heb eerst nog gekeken of ik die oude foto's nog had. Ik denk, dan stuur ik die in, maar nee. Dus ik moest weer foto's laten maken en... Nee, zat er weer niet bij. Nou ja, toen ging ik die trainerscursussen doen. En toen liep ik in Zeist.
4: Foto's insturen?
0: En daar liep Michels.
2: Ja.
0: Over die velden. Want het, dus bij elkaar genomen was, ja. Was dat eraan. En die liep daar een beetje te golven in zijn eentje. Dus die sloeg een bal en dit en dat. En nou ja, ik bleef even staan. Nou, hij komt naar me toe, hij geeft me hand. En ik zeg, nou ik u zie zo hier... heb ik toch nog wel een vraag voor u, want u hebt me op kosten gejaagd. Ik zeg, ik heb voor het WK 74 foto's in moeten sturen. Ja. Voor 78 foto's in moeten sturen. Zeg maar. Ja, toen zat hij, toen keek hij me aan. En hij leunde een beetje zo op die club. En hij zegt, ja, kijk, jongen. Hij zegt, dan ga ik kijken bij je. Hij zegt, dat vind ik, denk ik, mijn maag geweldig. Hij zegt, nou, de week erop. Helemaal niks. Ik zei, ja, maar wat wil u daar dan mee zeggen? Dat ik niet van je op aan kan.
4: Ja.
0: Nou ja, dat was het antwoord. En ik had Johnny Rip voor me natuurlijk.
2: Ja.
0: En ja, Johnny, die scoorde overal. En,
4: ja.
5: Gouden pikkie had hij toch?
0: Ja, dat zeiden ze, ja. Ik was meer van de voorbereiding.
2: Ja, want Johnny kwam altijd van de vleugel af voetballen. Die was eigenlijk een eentje meer naar binnen toe.
0: Nou, dat wou ik helemaal niet.
2: Nee.
0: Ik vond het vreselijk.
2: Ja?
0: Oh. Ja, als ik met Amsterdam tegen Feyenoord speelde... en er stonden Lazaroms in en Israël.
4: Ja.
0: In het centrum.
4: Ja.
0: Dan zei ik tegen Nico, ik kom niet bij jou in de buurt. Ik zeg, ik geef ze alleen tussen die keeper, tussen die treitel en die verdediger zien. Ja, daar had hij goed onthouden. Want daar gleed gewoon het hele zootje onder de bal. Nico.
2: Ja, dat maakte Nico Jansen niet veel uit. Die had,
0: Israël, Lazaroms maakte hem helemaal niks uit.
2: Nee. Maar ik zeg nog voor van dat hij eigenlijk dat hij ook op een bepaalde manier liep met die knieën naar binnen. Dat jij denkt van hoe kan
0: hij,
2: het?
0: Hij is nu geopereerd.
2: Ja.
0: En hij loopt nu voor het eerst in zijn leven.
2: Recht.
0: Recht.
2: Dus er komt er al twee.
0: Alleen nu heb je weer, wat ik sprak hem week of twee geleden.
2: Je hebt het over Nico Jansen, hè?
0: Ja, Nico Jansen, ja. Ja, en hij... ja, goed, hij liep ook bij de cardioloog. En hij had hetzelfde als ik, plaspillen. Hij zegt, ik ben 18 liter volgens mij kwijt, man. Hé? Zegt hij dan, weet je. Maar hij praat een beetje Belgisch ook natuurlijk.
4: Ja.
0: 18 liter vocht. Ik zeg, jezus. Maar ja, ik zat bij mezelf al steeds met die pillen. Ik denk, oh, wanneer houdt dat iets op? Wanneer mag ik stoppen?
2: Dat is gezeik.
0: Ja, met dat gezeik, ja. Nou ja.
2: Maar je bent er weer, Gerard.
0: Ik moet niet vergeten straks nog even naar de wc te gaan. Nee. Voor ik in de auto stap.
2: Nee, dat is een
0: sta ik langs de snelweg straks.
2: Zo, en je moet nog naar Kaashuis, Ridders Kaashuis.
0: Ja, dat ga ik even doen, ja.
1: Zijn er nog aanbiedingen?
0: Nee, ik weet het niet. Ja, ik ben even niet geweest. Dus ik ga nou weer even boodschap doen.
1: Meestal de eieren.
2: Morgen speelt Nederland zelfs al tegen Servië in Eindhoven. Nou, die worden ze dan geacht te winnen. Maar hoe is het oordeel over Xavi na 3 wedstrijden? Pierre, begin bij jou.
5: Nou ja, de eerste helft is over het algemeen nog niet goed geweest. Maar hij weet het wel te herstellen. Dus ja, ik heb er wel vertrouwen in, eerlijk gezegd.
2: Dus hij krijgt een voldoende voorlopig.
5: Hij krijgt van mij een voldoende, ja.
2: Gerard?
0: Ja, nou ja, ik moet zeggen, tot mijn verwondering. Want ik zag hem nog steeds als dat jochie wat bij mij in huis was. En,
2: nou, je hebt geschiedenis met Xavi, je hebt hem als trainer meegemaakt.
0: Ja, ja, toen was hij 18 jaar. En ja, dat was een kind. Een kind. En nu zie ik hem hier. En ik heb hem natuurlijk al die jaren gevolgd wel. En nou is het een man geworden. En hij staat er ook goed, moet ik zeggen. Ja, ja, hij heeft geen angst. Ik heb toch gezegd tegen hem, je moet Engels gaan leren, want anders wordt het niks. Nou, dat heb je gedaan.
2: Soort Engels, ja.
0: Hij
2: ja.
0: kan zich goed verstaanbaar maken.
2: Zeker.
0: Gelukkig. En ja, ik hoop, ik ben bevooroordeeld, dus ik hoop dat hij het goed doet.
2: Ja.
0: Maar hij heeft me tot nu toe niet teleurgesteld, moet ik eerlijk zeggen.
2: Geel?
0: Ik voel iets nieuws, iets fris.
2: Er zit wat aan te komen.
0: Ja. Ja.
2: Mooi.
0: En die spelers die willen dat ook doen voor hem, merk ik. Ook omdat ze tegen hem opkijken waarschijnlijk. Gezien zijn verleden als speler. En daar heb iedereen van genoten.
2: Zeker.
0: Dat zien ze nog. En dus ja, ik hoop dat hij het heel goed gaat doen.
2: Giel?
1: Het is sowieso leuker geworden om naar te kijken. De wedstrijden. Ja.
2: Nu al?
1: Ja.
2: Oké.
1: Geleken bij wat het hiervoor was.
2: Frits?
4: Ik ben het met Gerard eens, maar hij heeft mij tot nu toe nog niet overtuigd.
2: Ja, dat is een dreigende taal. Dan kunnen we
0: nou ga je een beetje op Valentijn Driessen.
4: Nee, ik kan nog niet. Nee, maar ik heb nog niet dat ik in de rust steeds moet herstellen, dan...
2: Ja, daar is de rust voor om te herstellen.
0: Nou ja, dat heb ik net uitgelegd. Dat die spelers nog niet... Kijk, hij zet die twee timbers bij elkaar.
4: Ja.
2: Dat doet hij niet meer.
0: Dat doet hij niet meer, nee.
2: We gaan quizzen. Bert, wat vind jij van Xavi?
6: Nou, heel kort, ik word heel blij van Xavi.
2: Nou, Bert en blij, dat is een combinatie
6: dat is,
2: die we niet...
6: Een unieke combinatie, ja.
4: Nee. Leuk duo.
2: Dus tussenstand.
6: Ja, Edwin staat 4 aan kop, hè?
2: Ja, 4 aan kop met 20 punten.
6: 20 punten.
2: Oké, okay, Pierre, begin bij jou. Waar zet jij de verdubbelaar in bij de algemene vraag of bij de...
6: Bij de kerkhoffies.
2: Bij de kerkhoffies? Oké, okay. Je krijgt eerst de algemene vraag. Welke Deen heeft voor Manchester United en Ajax gespeeld?
0: Mulby?
4: Ja.
2: Ja, dat is ook goed.
4: Heel goed.
2: Nee, die speelde voor Liverpool.
6: Ja, Liverpool.
4: Oh ja, ja.
6: Is daar ook een.
1: Je moet kleiner denken.
2: Ja, dat is ook
4: een. Hij is ook goed.
2: Kleiner denken. Vlootje. Weet je?
1: Flo.
2: Ja,
1: Jesper Olsen.
2: Ja, die is ook goed. 2 genoemd, maar zo.
1: Nou, knap toch? In de eerste instantie.
6: Ik denk dat het helemaal goed.
2: Ja, natuurlijk.
1: Kan ik hier verdubbel aan omzetten?
6: Ja, kan. Geen enkel probleem.
4: Ja, mag.
2: Oké.
0: Tel nou je zegeningen.
6: Is dat ook goed?
1: Ja, is ook goed.
6: Okay.
2: Corrie Konings heeft mijn broer ooit een fax gestuurd. Die is nooit aangekomen. Volgens Corrie.
1: René.
6: Ja, dat is wel goed. Hij snapt het.
2: Nou, dat is heel sterk. Hoeveel punten heeft Pier?
6: 120.
2: Staat bovenaan, Pier?
1: Bovenaan.
2: Hey, dat is toch mooi. Dat kan Volendam wel gebruiken, een keer bovenaan staan.
1: Dat bedoel ik.
2: Toch? Frits.
4: Leo. Oh,
2: daar komt hij. Waar was ik in de verdubbelaar? Bij de algemene vraag?
4: Bij de algemene vraag.
2: Ja?
4: Ja.
2: Oké, daar komt de algemene vraag. Wat was de ruststand en de eindstand van de wedstrijd Helmond Sport Rode JC in 1983? Wie was de grensrechter aan de rechterzijde van het veld? De rust en de eindstand.
4: Nou, je maakt... Even, als ik me goed herinner, maak je een fout, wat Helmond Sport speelde in die tijd niet tegen Rode JC. Dus dan zal je waarschijnlijk NEC bedoelen, want dat weet ik nog heel goed. Dan was de ruststand 1-1. De eindstand 3-2.
2: Ja.
4: Er waren zelfs 4012 toeschouwers, wat in die tijd veel was voor Helmond Sport.
2: Ja, klopt.
4: En de grensrechter was meneer Van Berkel.
6: Ik heb nog nooit zoveel onzin in één minuut gehoord.
2: Nee hoor, dat is allemaal goed, want het is alleen meneer Van Erkel. Dus... Helaas moeten we... We moeten streng zijn.
4: Dus. Nee, dat is een fout.
2: Maar je zat er dichtbij.
4: Dat is het. Ja, ik herinner, ik zie die wedstrijd nog zo vol.
2: Ja, wij ook.
6: Ja. Vind je ook de verdubbelaar bij René en Willy? Want ik ben gul vandaag.
4: Nou, ik had hier de verdubbelaar, maar doen het ook maar bij Willy. Okay.
2: Zeg, weet je wat VVD betekent? Schreeuwde mijn broer. Veel vrije dagen.
4: Dat zei René.
7: Nee.
6: Yeah. Zo jammer dit.
4: Ik zat er wel dichtbij.
6: Twee keer de verdubbelaar, twee keer dubbel nul.
2: Top, je was wel lekker bezig.
4: Gerard, wat zei dit anti...
8: Nou ja, het riekt.
4: Ja.
8: Het riekt naar antisemitisme.
4: Ja. Ik wou het niet zeggen. Ik wou het niet zeggen.
2: Gerard. Waar zit jij de verdubbelaar?
8: Bij Willy en René.
2: Oké. Komt de eerste algemene vraag. Over wat voor soort jurk zong Henk Wijngaard? Wat voor kleur?
8: Wat voor kleur? Jurk?
2: Nee,
8: Henk Wijngaard?
7: Ja, rood.
2: Ja, reken ik ook goed.
7: Ja. Ja.
2: Het was sneeuwwit, maar ze kregen lelijk ongeluk en toen werd het een rode.
8: Ja, dan zie je het verschil.
4: Ja,
2: improviseren. En dan nu de René en Willy vraag. Mijn broer heeft zijn elleboog ingesmeerd met sambal. En die elleboog voelde, ja, nu hoor.
8: René?
6: Is goed.
2: Eindstand.
6: Gedeelde winnaar. Gerard en Pier, 120. Edwin 20 en Frits 0.
2: Oei.
9: Nee, ik moet zeggen.
2: Heel snel, want het is
9: een
2: tijd.
9: Ik ben blij dat Gerrit hier terug is, want jullie hebben heel veel gelachen vandaag.
2: Ja, dat zijn we ook allemaal.
9: Ja?
2: Dat
9: is wel,
8: vooraan. Maar wel wat sneller met thee.
2: Ja, daar heb jij gelijk in.
4: Heb je nog je thee niet?
8: Ja, maar jij
2: hebt er in ieder geval thee gehad. Toch? Dan komt hij naar... En naar wat?
7: Help
2: met wat? Oh, nou, hierna gaat de NA gaat helpen. Wat? NA helpt. Tot volgende week.
10: Dit is een uittip. De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
11: Dit was een uittip.
12: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020-670-6067. Smitje met DT.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
16: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
17: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
19: Hallo, ik ben Tonia Agata en kom uit Groet.
20: Ik ben Wim en ik kom uit Amsterdam, Gaasperdam.
21: Ik ben Corrie en ik kom uit Uithoorn.
22: Hallo, ik ben Vera en ik kom uit Purmerend.
23: Thuis in heel Noord-Holland.
24: Het is 12 uur.
25: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Maar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Scheg is het koelsysteem kapot, waardoor het ijs maken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
26: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
27: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
28: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
27: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
29: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
30: We komen eraan bij de Honda-dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets.
0: achterop een Honda HR-V.
1: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
2: Honda, the power of dreams.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
30: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
31: NH helpt.
32: Met Rachel Morsink.
33: NH.

0: aftrap van NH Helpt. En een mooier begin had ik me niet kunnen wensen. A good heart is hard to find, zingt Fergal Sharkey. Maar hier bij NH Helpt draait het natuurlijk allemaal om een goed hart.
1: NH Helpt.
0: Goedemiddag, welkom bij NH Helpt. Je bent beland bij de plek voor al je oproepen, hulpvragen en noodkreten. Aan mijn zijde Marcel. Marcel, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag, Rachel.
0: Jij neemt de telefoon op als mensen ons willen bellen op 088-850-51-52.
2: Hoe is het met de zon?
0: Het is een heerlijke zonnige zaterdagmiddag.
2: Kijk.
0: Ik ben zojuist even hier achter de studio het bos ingegaan. En ik heb, ik weet niet, 3, 4, 5 kilo tamme kastanjes verzameld.
2: Helemaal blij word je ervan, hè?
0: Ah, oh, ja. Heel blij.
2: Oh, mooi.
0: Doe jij wel eens wat met tamme kastanjes?
2: Nee, maar ik ga het nu wel doen, want ja, je was zo enthousiast.
0: Ik zal straks even vertellen waar de geheime voorraad ligt.
2: Ja, is goed.
0: Ja? Ik maak er namelijk een hele lekkere chocolademousse.
2: Oh.
0: Chocoladetaart eigenlijk van...
2: Ja, je hebt het recept al doorgestuurd. Ik zit nu even te kijken wat het dan precies behelst.
0: Je moet eerst kastanje puree maken.
2: Ja.
0: En dan maak je er chocoladetaart mee. En het is echt goddelijk. Je denkt, wat moet ik nou met een kastanje in mijn chocoladetaart? Maar het is echt een verrassing.
2: Nou, ik heb hier het recept inderdaad voor me. Dus ik ga het even uitgebreid doorlezen.
0: Ga jij het eens even bekijken. Ja. Dan kan jij vanavond ook aan de bak. Ja. Zit je te luisteren en denk je, nou, ik heb ook tamme kastanjes in de buurt. En daar wil ik wel wat mee. Stuur me even een appje op 088-850-51-52. Dan stuur ik dit goddelijke recept ook naar jou door. En ja, je mag ons benaderen voor elke willekeurige oproep. Misschien wil jij een leesclub beginnen en zoek je nog leden. Of ben je op zoek naar hulp bij kleine klusjes in huis? Denk dan gewoon aan NH Helpt. En ik heb ook al een aantal leuke onderwerpen voor je in petto. Waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het hebben over de geelpoothoornaar. Kan je het niet genoeg over hebben, hè? We gaan de natuur in bij Den Helder. En we geven gratis boodschappen weg in Hoofddorp. Maar eerst gaan we even naar een heel leuk aanbod in Horen. Na Raccoon.

0: prachtige plaat Dicht bij het vuur van Raccoon.
1: NH helpt.
0: En we beginnen deze uitzending meteen goed, namelijk met een heel leuk aanbod. Aard Roest uit Hoorn. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Vertel, wat heb jij voor leuks in de aanbieding?
2: Nou, ik heb een hele verzameling vliegtuigboeken.
0: Ja?
2: En dat zijn er echt een hele hoop vanaf 1959 tot 2017.
0: Oké. Okay.
2: En ja, ik ben op mijn leeftijd niet meer zo erg daarmee bezig. Dus ik wil ze aan iemand cadeau doen die ze wel graag zou hebben.
0: Je wil ze graag aan iemand geven die er heel blij van wordt. En,
2: ja.
0: Maar ik ken niet heel veel mensen die 80, 90 boeken over vliegtuigen in huis hebben. 4 dozen vol. Hoe kom je daaraan?
2: Nou ja, in 1959 begon ik met vliegtuigherkenning.
0: Ja?
2: Dus ik ging naar Schiphol en dan op de fiets. En dan ging ik daar kijken naar wat er te zien was. En dan ging ik weer naar huis. En toen vond ik een boekje, Observer's Book of Aircraft. En dat was een boekje voor vliegtuigherkenners. En er stonden dus allemaal vliegtuigjes in 3 aanzichten. En dan kon je ze dus zien hoe ze in elkaar zaten. En er stond er een verhaaltje bij wat voor vliegtuig het was en wat het deed en wat voor eigenschappen die had.
0: Wat leuk, dus je bent echt een vliegtuigspotter. Of dat was je?
2: Dat was ik, maar dus dat boekje dat kwam ieder jaar uit. Dus ik heb dat boekje ieder jaar gekocht.
0: Ja.
2: Nou, dan heb je al 40 boekjes.
0: Ja, dan gaat het hard. Ja, dan ben je op de helft.
2: Ja. Maar daarnaast waren er ook altijd wel interessante dingen die in boekjes waren beschreven.
0: Ja.
2: Bijvoorbeeld over de Hoke Hunter heb ik een boek. Prachtig. Daar gaan ze dus uit van het allereerste straalvliegtuig in Engeland.
0: Okay.
2: En dan gaan ze dat dus ontwikkelen tot en met die Hoke Hunter die we uiteindelijk in Nederland hier ook hebben gehad. En dan nog de hele gebruik ervan in de hele wereld. Ja, en met prachtige foto's. Het is echt een heel mooi boek.
0: Nou, het klinkt als echt iets voor de liefhebber.
2: Ja, maar er zijn dus een hele hoop van dit soort boekjes.
0: Ja.
2: Er zijn ook boekjes van Engelse vliegtuigbouwers die hun levensgeschiedenis hebben laten opschrijven door auteurs. En die hebben daar dus een boekje over geschreven. Daar heb ik er ook een stuk of 6 van.
0: Ja. Nou, fantastisch. En Aard, ik onderbreek je heel even, want we kunnen hier uren over praten. Ik hoor dat ik echt een liefhebber aan de lijn heb. Maar jij bent flink aan het opruimen, hè? Want een tijdje geleden spraken we jou en toen gaf je 12.000 cd's weg.
2: Ja.
0: Doet dat pijn, dat opruimen en wegdoen, of lucht dat juist op?
2: Nou ja, aan de ene kant is het natuurlijk jammer dat je ze niet meer hebt. Maar aan de andere kant, het is wel wat ik wil. Want ik wil verhuizen naar een klein appartement.
0: Ja.
2: Waarin ik die hele verzameling, of nou, al die verzamelingen die ik nu heb, niet meer heb.
0: Nee, maar je wilt niet bij het oud papier doen, die boeken?
2: Ik wil niet.
0: Je wilt het niet bij het oud papier doen, je wilt het niet weggooien?
2: Nee, daarvoor vind ik ze gewoon te veel waard.
0: Ja, en is het ook nog interessant voor de jonge vliegtuigspotter van nu?
2: Ik denk het wel. Er zijn wedstrijden in vliegtuigspotting die terugreiken ook op oude vliegtuigen. Dus je hebt er een hele archivering van.
0: Ja, 4 dozen vol, gratis af te halen in Hoorn. Want ik denk dat je het niet op de post kan doen, hè, of langsbrengen. Iemand moet het wel even komen halen.
2: Er is 1 doos bij van 80 bij 60 bij 40.
0: Zo.
2: En die is helemaal vol. Ik kan hem zelf niet meer tillen.
0: Nee.
2: En dan zijn er dus die 3 andere doosjes nog.
0: Nou, helemaal goed. De vraag is dus, wie, oh wie, wordt er blij van een boek over vliegtuigen? En dan eigenlijk dus niet van 1 boek, maar van 80, 90 boeken. Moet de verzameling eigenlijk bij elkaar blijven, Aard?
2: Hoe bedoel je?
0: Nou, is het fijn als 1 iemand alles ophaalt? Of mag ook iemand zeggen, nou, doe maar er maar 20 om mee te beginnen?
2: Nou ja, ik denk dat er een enorme splitsje ligt tussen al die verhalen van vliegtuigbouwers.
0: Ja.
2: En van die vliegtuigherkenners.
0: Ja, precies. Dus misschien kunnen we twee soorten mensen blij maken.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja. Gratis af te halen in Hoorn. Dus zit je te luisteren en denk je, nou, dat is echt iets voor mij. Bel ons dan direct op 088-850-5152. Of je kan even kijken op nhhelpt.nl in de categorie aanbod is dat. Aart Roest, dank dat je weer aan NH Help denkt. En ik hoop echt van harte dat iemand zich gaat melden.
2: En ik wil jou bedanken voor dat je aan mij hebt gedacht en dit voor me wil doen.
0: Nou, graag gedaan. Ik wens je een hele fijne dag, Aart. En succes met opruimen.
2: Bedankt.
0: Doeg. Ja.

0: Perfect. Van Fairground Attraction hier op NH Radio.
1: NH helpt.
0: Gratis vliegtuigboeken af te halen in Hoorn dus. En we hebben nog een mooi aanbod hier vandaag bij NH helpt. In Enkhuizen is een nieuw project gestart, De Welkomer. Wie er alles van weet is Nienke Linkbeek van De Baanbreker. Nienke, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jullie hebben al een paar maanden proef gedraaid. Afgelopen dinsdag was de officiële opening. Wat is De Welkomer precies?
2: De Welkomer is een plek in de binnenstad van Enkhuizen. Het zit in de vintage winkel van De Baanbreker. Waar we activiteiten nu organiseren met allerlei samenwerkingspartners. En dus er is eigenlijk wel voor iedereen iets. Dus of je nou behoefte hebt aan creatieve activiteiten, of een rouwtafel, of een wandelgroep, of gewoon even een kopje koffie met iemand drinken. Het is er allemaal, of het kan gecreëerd worden.
0: Het is een soort fijne inloopplek, een buurtkamer, een samenkomstplek.
2: Ja.
0: En De Baanbreker die begeleidt kwetsbare mensen, onder andere door het aanbieden van dagbesteding. En waarom dachten jullie, we gaan De Welkomer beginnen, die buurtkamer?
2: Nou, we hadden dus deze vintage winkel waarvan we dachten, ja, daar kan wel wat meer mee gebeuren.
0: Wat meer reuring.
2: Wat meer reuring. Nou ja, inderdaad. En wat meer maatschappelijke betrokkenheid, zeg maar.
0: Ja.
2: Want we hadden wel gesignaleerd dat er in de binnenstad, er zijn veel zorgorganisaties, maar die werken niet altijd even goed samen. Dus dat was enerzijds de behoefte van hoe kunnen we dat nou samen laten komen. En we hadden de signalen opgevangen van, nou, er is van alles in Enkhuizen, maar vooral buiten de binnenstad. Binnen de binnenstad is ook een behoefte. Dus kunnen we die twee componenten nou samen laten brengen in de vintage winkel? En dat is eigenlijk De Welkomer geworden.
0: Ja, prachtig. En wat is het adres?
2: De Venedig nummer 6.
0: Venedig nummer 6. En jullie hebben dus al proefgedraaid. Weten mensen jullie ook al te vinden?
2: Ja, zeker. Steeds meer, maar het mag ook nog meer. Dus als mensen inderdaad de agenda in de gaten houden van www.dewelkomer.nl en de social media kanalen weten te vinden, dan weten ze goed wat er is en draait en speelt.
0: Ja.
2: Of als mensen graag iets zouden willen organiseren, hè, dat kan natuurlijk ook. Maar organisaties, dat mag ook.
0: Maar stel, ik ben in de buurt, mag ik gewoon binnenlopen voor een kopje koffie?
2: Ja zeker.
0: En een praatje en een beetje gezelligheid?
2: Ja, en als je een hulpvraag hebt, mag je die ook stellen. Hoeft niet, maar dat is wel mogelijk.
0: Ik zag ook in de agenda staan de activiteit, of nou ja, de mogelijkheid voor passen en praten. Dus je mag lekker kleding passen en ondertussen je hart luchten.
2: Precies, ja. Ja, een luisterend oor is er altijd. En inderdaad, heb je behoefte aan een kopje erbij, dan kan dat ook.
0: Ja.
2: En als je gewoon alleen maar kleding wil passen, is dat ook helemaal prima. Niks moet, alles mag.
0: En jong en oud is welkom.
2: Jong en oud, ja, zeker weten.
0: En is er iemand, een doelgroep of een persoon in je hoofd waarvan je zegt, die hoop ik dat wij weten te bereiken. Die normaal gesproken niet zo snel in beeld zou zijn bij zorgorganisaties, maar die misschien via deze manier om hulp durft te vragen of bij ons durft aan te kloppen.
2: Ja, de mensen die niet een te grote zorgbehoefte hebben, hè, dus de drempel hebben om eventueel zorg te zoeken, maar juist een lichte ondersteuningsvraag hebben, of juist gewoon een behoefte aan een praatje, een steuntje in de rug, een sociaal contact, of toch iets te doen in de week. Dat soort mensen die zijn juist heel erg welkom. En dat is van jong tot oud, dat maakt niet uit.
0: Beetje ritme, beetje gezelligheid, beetje verbinding.
2: Juist, ja. Structuur.
0: En er is koffie en lunch. Is dat allemaal gratis of moet je daar een klein bedrag voor betalen?
2: Nou, tijdens activiteiten is de koffie meestal gratis. Maar we hebben inderdaad een lunchroom vanaf volgende week. En wat er in de lunchroom te kopen is, dat is wel tegen een kleine vergoeding. Maar we houden rekening met een kleine portemonnee.
0: Ja, en wat ik heel leuk vond om te lezen, jullie hebben ook uitgestelde koffies. Hè? Nou ken ik dat al, maar misschien moet je even toelichten wat dat is.
2: Ja, dat is dat mensen binnen kunnen lopen en die kunnen een koffie bestellen. Die betalen ze dan ook, die drinken ze niet op. Maar die kunnen ze dus geven aan iemand die het nodig heeft. Dus die op een later moment binnenkomt en zo'n uitgestelde kopje koffie bestelt.
0: Dus ik kom langs voor een kopje koffie en ik bestel er gewoon twee. En eentje die komt, niet letterlijk, maar op de plank te liggen.
2: Precies, ja. En die kan een ander weer van genieten.
0: En die komt dan binnen en zegt, is er nog een uitgestelde koffie in de aanbieding? Of hoe gaat dat? Ja,
2: Ja. En mooi. Die is er eigenlijk altijd wel.
0: Ja. En jij bent de projectleider hier. Ben jij, hoe trots ben je op deze nieuwe plek?
2: Ja, fantastisch trots. Het is, de opkomst op de open dag was ook gigantisch.
0: Ja.
2: Dus er is echt wel behoefte naar. En de activiteiten die ontstaan, ja, dat vind ik ook echt waanzinnig leuk. Dus ik hoop dat het zo door blijft gaan.
0: Ja, prachtig. Misschien moeten we de openingstijden nog even noemen. Is het 7 dagen in de week?
2: Het is een beetje afhankelijk van de activiteiten die draaien. Maar in ieder geval zijn we van dinsdag tot en met zaterdag open in de vintage winkel zelf.
0: Ja.
2: En soms zijn er activiteiten 's avonds of zelfs op zondag. Dus hou vooral die agenda in de gaten.
0: Ja. Staat die ook bij je oproep op nhhelp.nl? Misschien moeten we dat even checken. Dan.
2: Ik heb een oproepje gezet en volgens mij heb ik de website er ook wel bij gezet. En anders zal ik dat nog even aanpassen.
0: Ja, precies. Kunnen mensen de agenda in de gaten houden.
2: Ja.
0: En tot slot, hebben jullie ook nog vrijwilligers nodig? Je spreekt ons nu toch?
2: Altijd.
0: Altijd, ja?
2: Altijd, ja.
0: Nou ja, dus iedereen mag gewoon even binnenkomen lopen om de sfeer te proeven. En misschien kan je wel bij jullie aan de slag als vrijwilliger of zelf iets organiseren. Alles mag dus gewoon.
2: Ja, zeker. En even informatie opvragen mag ook altijd.
0: Precies. De vraag is dus, wie heeft er zin in een beetje gezelligheid in Enkhuizen? Dan kan je dus een keertje binnenlopen bij de Welkomer Venedig 6 in Enkhuizen. Nienke Linkbeek van de Welkomer en van de Baanbreker. Leuk je gesproken te hebben en heel veel succes gewenst bij dit prachtig project. Als ik in de buurt ben, kom ik hier langs.
2: Leuk, heel erg bedankt.
0: Fijne dag.
2: Doei.
1: NH helpt.
3: Bij NH.
1: Rachel Morsink.

0: Baby, don't change your mind. Gladys Knight en de Pips hier op NH Radio.
1: NH helpt.
0: Alle oproepen die je zojuist hoorde, dus die van de welkomer in Enkhuizen en die van de vliegtuigboeken, die vind je natuurlijk terug op onze website nhhelpt.nl. En er zijn weer een heleboel oproepen bijgekomen deze week. Ik pik er een paar voor je uit om even wat extra aandacht te geven, wat extra in het zonnetje te zetten. Mirjam, die doet een oproep. Wie komt mij helpen met de rouwen en vierenkas in Hilversum? Dat is een speciale kas, dus echt zeg maar een bloemenkas, maar dan niet ingericht met bloemen. Die komt in het centrum van Hilversum te staan tijdens de donkere dagen in december. En dan kan je even binnenlopen om een kaarsje aan te steken, stil te staan bij een verlies of even te herinneren en verbinding te vinden. Een mooie plek dus. En zij zoekt daar vrijwilligers bij. Piet zoekt in Zaandam iemand die gastvrouw of gastheer wil worden bij het Boco Biljart en Denksportcentrum. En een leuk aanbod voor jongeren met autisme die van muziek maken houden. In Bussum start show en marching band Vios met een nieuwe groep voor jongeren. 088 850 51 52 of kijk even naar onze website op nhhelpt.nl.

0: Moeilijk om stil te blijven staan op Patient Zero van Taylor Swift hier op NH Radio.
1: NH helpt.
0: De volgende oproep komt van Landschap.

0: Pap Noord-Holland in Den Helder. Chris van Vliet, goedemiddag.
1: Chris van der Vliet, hè, eigenlijk.
0: Chris van der Vliet, mijn excuses. Ja. Chris, goedemiddag.
1: Goedendag.
0: Vertel, waar zijn jullie naar op zoek?
1: Wij zijn op zoek naar een organisator, zeg maar, die onze excursies, ons excursieprogramma, zeg maar, in elkaar zet. Voor dat in, hoe noem je dat? Samen met een groepje van drie mensen.
0: Ja.
1: En, ja, je wou wat zeggen?
0: Nee, ja, misschien moeten we even vertellen, wat doet Landschap Noord-Holland precies? Want jullie organiseren excursies om lekker de natuur in te gaan?
1: Ja, wij hebben maandelijks een excursie, vier excursies in verschillende gebieden. Het Balligzand, of in de duinen, of in de Eendekooi in het zand, of in het Wildrijk. En daar hebben wij een groep van 20 mensen, zeg maar, enthousiaste excursieleiders. Maar ja, dat moet dus, het programma moet ieder jaar gemaakt worden. En zeg maar, het is eigenlijk even, we zoeken iemand die de boel kan organiseren.
0: Ja, die ook een beetje het rooster maakt.
1: Juist.
0: Ja, wie gaat wanneer op pad, in welk gebied? Ja, en, ja. Maar gidsen hebben jullie al genoeg?
1: De gidsen hebben we genoeg, ja.
0: Ja.
1: Maar degene die, zeg maar, die we zoeken, die mag natuurlijk ook een gids zijn. Dat maakt niet uit. Maar als hij dat erbij doet, zeg maar, je moet toch een beetje affiniteit hebben met de natuur, zeg maar, waar het om gaat, zeg maar, in de natuurgebieden.
0: Ja, en zijn jullie excursies vaak volgeboekt? Zijn ze geliefd?
1: Meestal wel.
0: Ja?
1: Oh, meestal
0: leuk.
1: Wel. Ja, ligt eraan of het regent of koud is, dan wordt dat wat minder. Maar de meeste zijn altijd wel volgeboekt, ja.
0: Ja, en jullie zoeken dus nu een nieuwe coördinator.
1: Ja.
0: Is de oude al met pensioen of doe jij het
1: nu in de
0: tussentijd?
1: Nou ja, die is inderdaad, die was al met pensioen, maar die is nu echt met pensioen.
0: Oké. Dus nu valt er een beetje een gat.
1: Ja, precies.
0: Ja. Even de praktische kant. Waar moet diegene aan voldoen? Hoeveel tijd ben je eraan kwijt?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Eigenlijk, hoeveel te kwijt. We hebben zeg maar 3 of 4 keer per jaar met de boswachter, dat ben ik dus, een vergaderingetje van wat gaan we allemaal doen. We hebben 1 keer per jaar een gezamenlijke vergadering met alle excursieleiders. Dan zetten we het programma, zeg maar, de bemensing. En ja, soms valt er eentje uit. Dus degene die dan de coördinator is, die moet dan zorgen, zeg maar, voor een andere excursieleider.
0: Ja, dus het meeste kan je vanuit huis doen.
1: Ja.
0: Maar af en toe komen jullie samen. En je moet gewoon ad hoc kunnen bijspringen.
1: Ja, precies.
0: Ja. Je hoeft niet. Nou ja, het is misschien wel leuk als je wat van de natuur weet, maar je moet vooral een goede regelaar zijn.
1: Precies.
0: Ja. En is het handig als diegene in Den Helder woont of in de
1: Noordkop? Ja, in de omtrek van Den Helder is wel handig, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: En tot slot nog even, wat maakt het zo leuk om bij Landschap Noord-Holland als vrijwilliger aan de slag te gaan?
1: Nou, je komt nog eens ergens in een gebied waar je normaal niet in komt, hè?
0: Ah.
1: Als gids.
0: Ja, je mag even achter de schermen een kijkje krijgen.
1: Precies. Precies, je gaat de mensen dus tonen waarvoor we nou bezig zijn in het buitenlandschap.
0: Ja, ja. En jouw werk is gewoon, jij bent gewoon de overdag fulltime boswachter.
1: Ja,
0: en jij zorgt dat die gebieden allemaal mooi blijven.
1: Juist.
0: Ja, en andere.
1: Met andere vrijwilligers.
0: Ja, ja, en anderen leiden dan mensen rond om te laten zien van zo mooi is de natuur in Noord-Holland. Ja.
1: Precies.
0: Nou, Chris, leuk om even een inkijkje te krijgen in jullie prachtige werk.
1: Ja.
0: Dank voor het delen van jullie oproep hier bij NH Helpt. Dus wil je reageren? 088 850 51 52. Of kijk even naar de oproep van Chris op nhhelpt.nl. Boswachter Chris van der Vliet van Landschap Noord-Holland. Hartelijk dank en veel succes gewenst.
1: Heel goed, tot ziens.
0: Fijne dag. Doeg.
1: Doei.

0: Englishman in New York van Sting hier op NH Radio.
1: NH Helpt.
0: En straks na het NH Journaal nog een heel uur NH Helpt. Dan gaan we het hebben over die gratis boodschappen in Hoofddorp. En we geven natuurlijk weer die overheerlijke NH Helpt taart weg. En als jij iemand wil aanmelden, dat kan. Dat gaat als volgt.
1: NH Helpt.
2: Wie is een taart?
3: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
2: Waard. Wie is een taart waard?
3: Ja, natuurlijk.
0: En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
3: Ja, super lief mens. Die is heel veel voor me gedaan. Ik raak helemaal een beetje emotioneel.
1: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in.
2: Wie is een taart waard?

0: Stay the Night van James Blunt. En ik spreek je zo over taart. Ik heb er nu al zin in.
1: Kunt u dit moeiteloos verstaan? Dan is deze reclame niet voor u. Kent u iemand voor wie dat steeds lastiger wordt? Bij Hoorstudio's nemen we graag de tijd. Ontdek Hoorstudio's in Amsterdam-Zuid en Bussum. Kijk op hoorstudio's.nl. Hoorstudio's, het best hoort u bij ons.
2: Meubel Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubel Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
3: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
11: Hallo, ik ben Juri en ik kom uit Hoofddorp.
12: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
13: Ik ben Jan, ik kom uit Sint Maarten.
14: Ik ben Ursula, woon hier in de Belwer.
15: Ik ben Sven.

0: 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. Die dag zijn de twee verdachten ook opgepakt. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het langebaan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. En ook de Irene Wüst-ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in de VS heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten om de tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, met vooral in het noorden en westen wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen is er vrij veel zon. In het noorden misschien dan wat regen en ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een uittip.
2: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Uitgeest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
10: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
11: De nieuwe Bed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
12: Echt waar, joh?
11: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: NH helpt.
15: Met Rachel Morsink.

0: Late for Goodbyes van Julian Lennon hier op NH Radio.
1: NH Helpt.
0: Goedemiddag, welkom bij NH Helpt. Je luistert naar het programma voor al je hulpvragen, noodkreten, oproepen, hoe je het ook maar wil noemen. 088-850-51-52. Dan krijg je Marcel aan de lijn die je meteen met raad en daad terzijde staat. Goedemiddag Marcel.
2: Maar wacht even, ik heb het eerst hartstikke druk, want ik moet twee mensen bellen voor de taart.
0: Ja, die komt eraan. Moeten we eens even wachten met een oproepje bij jou?
2: Paniek, paniek.
0: Anders stuur alvast een appje. Nee, ook, kan ook naar 088-850-51-52. Geen paniek hier, Marcel heeft het allemaal onder controle. Maar we gaan het inderdaad zo hebben over taart. Ik krijg ook al zin. Mijn maag begint altijd rond 10 over 1 een beetje te knorren. Dan krijg ik zelf ook echt heel veel zin in iets zoets. Het zal die after lunch dip wel zijn. Waar gaan we het verder over hebben? We gaan het ook nog hebben over geelpoothoornarennestspeurders. Dat is wel het langste woord van de week.
2: Scrabble ook?
0: Ja, Scrabble of galgje. Ja, dit raad je nooit. Geelpoothoornaar nestspeurders dus. Dus geelpoothoornaars die maken nesten. En we zoeken mensen die nesten willen opsporen. En daarnaast gaan we bellen met Prakkie Hoofddorp. Want die bieden gratis boodschappen aan. Hoe sympathiek is dat? 088-850-51-52. Eerst nog even Teddy Swims. En dan gaan we iemand blij maken met de NH Helptaart.

0: Denis van Blondie. Ja, en de taart laat even op zich wachten. Want de taartontvanger die was nog onderweg in de auto. Die kon niet de auto even aan de kant zetten. Dus ja, we proberen het over 10 minuutjes nog een keer. We gaan eerst even luisteren, want er is een berichtje binnengekomen op het NH Helpt antwoordapparaat.
1: Dit is het antwoordapparaat van NH Helpt. Er is één bericht.
2: Mijn naam is Ramon van Asten. Goedemiddag, lieve luisteraars. Ik ben nog steeds op zoek naar de button die is uitgebracht ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Goois Weekblad, met daarop een afbeelding van Bassie en Adriaan. Kunt u mij helpen om mijn verzameling compleet te maken? Stuur gerust een berichtje naar NH Helpt. Dankjewel.
1: 088-8505-303. Dat is het nummer van het NH Helpt antwoordapparaat.
3: NH Helpt.
1: En dat kan je de hele week door bereiken. Dus schrijf dit nummer op, zodat je ons altijd weet te vinden. 088-8505-303.

0: Escape van Rupert Holmes hier op NH Radio op de zaterdagmiddag 3 oktober.
1: NH helpt.
0: Wellicht kan je niet elke maand goed rondkomen, om wat voor reden dan ook. Je redt het bijvoorbeeld niet om gewoon je dagelijkse boodschappen te kunnen betalen. In Hoofddorp kan je dan aankloppen bij Prakkie Hoofddorp. Miranda Dekker, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe werkt het precies? Stel, ik heb een lege koelkast, het is vrijdagmiddag en ik moet mijn kinderen het hele weekend nog te eten geven. Kan ik dan bij jullie aankloppen?
2: Nee, dan net niet. wij hebben een vaste uitgiftedag. Dat is de woensdag. Maar daarvoor moeten de mensen natuurlijk ook ingeschreven staan. We gaan niet heel op financiën nakijken. Maar we willen wel enkele vragen stellen of deze mensen in aanmerking komen. Stel, iemand heeft bijvoorbeeld de voedselbank. Ja, dan kunnen ze daar terecht en niet bij Prakkie Hoofddorp. Omdat wij er juist zijn voor de mensen die net buiten die regeling vallen.
0: Ja, ik snap het.
2: Die vrijdagmiddag moet ik je helaas teleurstellen.
0: Die kan helaas niet.
2: Mocht echt een nood aan de man zijn. Wij gaan 24/7 door. Dus dan kan het natuurlijk altijd wel een keer. Maar de vaste uitgiftedag is op woensdagmiddag.
0: Ja, en komen dan mensen elke woensdag bij jullie een tas halen?
2: Niet allemaal. We hebben meerdere gezinnen natuurlijk in ons bestand. Kijk, een gezin met 4 personen, met 5 personen... die hebben natuurlijk veel meer nodig. Maar iemand die bijvoorbeeld alleen is, die zal ook niet elke week in de rij staan.
0: Nee, dat snap ik. En hoe blij zijn mensen met jullie?
2: Wat wij merken, heel blij. Er zijn mensen die gaan met tranen in hun ogen weg, omdat ze zeggen, we kunnen weer een maaltijd op tafel zetten.
0: Ja.
2: We doen ook altijd verse groenten en fruit bestellen. Wat wij gewoon heel belangrijk vinden. Kijk, een snoepje in de tas is leuk voor de kinderen. Maar wij staan wel echt voor een gezonde maaltijd.
0: En daarom
2: bestellen we ook echt de verse groenten en de fruit bestellen we meestal wekelijks bij een supermarkt. Die komen ze ook brengen. En dat is op de dag zelf van de uitgifte komen ze dat ook afleveren. Dus verser kan het niet.
0: Nee. En wat is eigenlijk het verschil met de voedselbank? Jullie zijn een soort aanvulling daarop? Als in de voedselbank is heel streng?
2: 1 euro verschil.
0: Oh.
2: Bij de voedselbank is het natuurlijk helemaal, je gaat door de hele molen heen. Je moet alle papieren neerleggen. Maar er zijn heel veel mensen die net 1 euro te veel inkomsten hebben, waardoor ze geen recht meer hebben op de voedselbank. En ja, dat zijn mensen die lopen tussen wal en schip. En letterlijk met hun handen in hun haar. En die kunnen nergens anders aankloppen. Nou, en daarvoor is Stichting Prakkie Hoofddorp. En jij zei net van, het is voor de mensen in Hoofddorp. Nee, het is voor de mensen in de gehele Haarlemmermeer.
0: Iedereen mag bij jullie aankloppen.
2: En die is groot. Ja.
0: Ja. En weet je uit ervaring ook zelf hoe het is om in zo'n situatie te zitten, dat je niet goed kan rondkomen?
2: Helaas wel.
0: Ja.
2: We hebben het eigenlijk altijd redelijk gehad. We konden redelijk goed doorkomen. Alleen door de coronaperiode, en dan weet ik het, is 6 jaar geleden, maar ik was altijd fotograaf en deed hoofdzakelijk huwelijken. Nou, in de corona mochten natuurlijk geen feestjes. Dus toen zijn wij, mijn bedrijfje is eigenlijk gestopt.
0: Ja.
2: En is inkomsten naar 0,0 gegaan. In diezelfde periode zijn wij begonnen met Stichting Prakkie Hoofddorp. En daar gaat eigenlijk al onze tijd naartoe. Dus mijn fotografenwerk heb ik eigenlijk nooit meer op kunnen pakken. En ja, lichamelijk kan ik dat ook niet meer nu, omdat het best wel zwaar is. Stichting Prakkie Hoofddorp. Dus inkomsten is 0,0. Maar gelukkig kunnen we heel veel andere mensen te eten geven. En dat houdt je op de been.
0: Ja, het is ook wel goed misschien om even te benadrukken. Het kan gewoon echt iedereen overkomen. Hè? Want je denkt altijd van, iemand heeft een verkeerde keus gemaakt of eigen schuld.
2: Nee,
0: ik
2: hoor,
0: dat, maar het kan echt.
2: Zeker niet.
0: Nee.
2: Het kan echt iedereen overkomen. Zelfs iemand die nu denkt van, ja, maar wat een armoeizaaiers.
0: Ja.
2: Die kan zelfs morgen of volgende week bij ons in de rij staan.
0: Ja. Ja, nou echt geweldig dat jullie er zijn. Maar laten we ook niet jullie tweede oproep op nahelpt.nl vergeten. Dus
2: Jullie
0: staan in de categorie aanbod, maar jullie staan ook in de categorie vraag. Want jullie hebben ook zelf iets nodig. Vertel.
2: Klopt. Ik wil wel nog even melden mensen die ons echt nodig hebben qua hulp.
0: Ja?
2: Ga naar onze website www.prakkiehoofddorp.nl. Daar staat een kopje met aanmelden. Meld je aan als je hulp nodig hebt. En dan kunnen we kijken of we in aanmerking komen. En inderdaad, de vrijwilligers, in de decembermaand is het altijd heel erg druk. Gelukkig hebben we heel veel goede donateurs, maar aan alle kanten wordt er meegedacht en wordt er inzamelingen gehouden. Waardoor wij het eigenlijk bijna niet rond kunnen werken.
0: Ja.
2: Dus alle vrijwilligers, die al helpen ze maar een uurtje, al helpen ze 2 uurtjes, al willen ze elke dag komen helpen. Laat ze ons een berichtje sturen. Ook dat kan via diezelfde website www.prakkiehoofddorp.nl via het kopje aanmelden.
0: Ja.
2: En dan nemen wij contact met ze op.
0: Kom even langs om de handen uit de mouwen te steken.
2: En zeker.
0: Waar zitten jullie in Hoofddorp?
2: Wij zitten op de Jacobus Spijkerdreef in Hoofddorp. En dat is bij het industrieterrein De President.
0: Ja, en alle handen zijn welkom. Zeker met alle de kerstdrukte, de sindrukte.
2: Zeker, ja, absoluut.
0: En misschien spreken we over een tijdje weer als jullie speciaal inzamelen voor die kerst- en sintpakketten?
2: Ja, we gaan sowieso een echte kerstinzameling. Dat hebben we zelf, dat staan we bij een winkel in Muiderbosch. En dat hebben we op 11 en 12 december. Okay. Staan we daar.
0: Ja, helemaal goed. We zullen even dat toevoegen aan jouw oproepje op nahelp.nl. Dan is dat helemaal compleet. Vrijwilligers gezocht dus bij Prakkie Hoofddorp. En de oproep staat natuurlijk op nahelp.nl. Maar je mag ons ook direct bellen op 088-850-5152. En als je de hulp van Prakkie Hoofddorp nodig hebt, kijk dan even in de categorie aanbod op nahelp.nl. Miranda Dekker, dank voor de toelichting. En onwijs veel succes gewenst met jullie prachtige werk.
2: Dank je wel. Jullie ook succes met jullie mooie programma.
0: Dank je wel. Tot de volgende keer weer.
2: Fijne weekend.

0: Price Tag van Jessie J.
1: NH helpt.
2: Wie is een taart waard? Wie is een taart?
0: Ja, daar is hij weer, de NH helpt taart van deze week. Elke week maken we iemand blij met een lekker taartje. En ja, ook jij kan iemand aanmelden. nhnieuws.nl/taart. Daar vul je het formulier in. Het zijn maar een paar vragen. En dan kan je iemand anders op de lijst zetten. Iemand nomineren voor deze heerlijke verrassing. Een heerlijk NH helpt taartje. En het is iemand waarvan je zegt, die doet zoveel voor anderen. Die verdient een taart. Zo iemand is namelijk ook Gerda Jansen uit Wormer. Gerda, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Het was even lastig om jou te pakken te krijgen, maar je staat nu veilig langs de weg.
3: Ja, nee, ik ben inmiddels thuis beland.
0: Oh, dus, gelukkig.
3: Ja, sorry, ik moest even ergens zijn om 1:00. Ja, nou, het kwam allemaal een beetje naar uit.
0: Nou, dat geeft niet, we hebben je te pakken. En de eerste vraag is natuurlijk, klopt het? Heb je van ons een taartje ontvangen vanochtend?
3: Ja hoor, dat klopt helemaal.
0: Hij is goed aangekomen.
3: Ja.
0: Ja,
3: En lekker voor de koffietijd om 9:00 was hij
0: Je hebt hem al meteen geproefd.
3: Ja.
0: Heerlijk. Ja. En hij smaakte goed?
3: Ja, super. Heerlijk.
0: Ja. En wat dacht je? Je dacht, waarom een taart?
3: Ja, ik was compleet verbaasd hierover. Ik denk, hoe komt dat hier?
0: Ja. Heb je bijna weer weggestuurd?
3: Nou, dat nou niet. Maar omdat je dan toch, je bent toch verrast. Dat je denkt, nou, wat staat er op het briefje en het kaartje? Dus. Maar goed, ik kwam er natuurlijk niet achter van wie het was.
0: Nee, ik heb begrepen dat je wel flink al rondgevraagd, hè?
3: Ja, ik ben er inmiddels wel achter, hoor.
0: Oh, je bent er al achter.
3: Ja, ik ben er achter.
0: Nou, ik heb een aanvraag gekregen van iemand. Jij weet inmiddels al waarschijnlijk wie het is. Maar ik ga de aanvrager er gewoon even bij halen. Dan mag ze zelf even vertellen wie ze is.
3: Wat grappig.
0: Ja, beste aanvrager, ik zet je microfoon open. Wil jij aan Gerda vertellen wie je bent en waarom je haar hebt aangemeld voor de NH Helptaart?
3: Ik ben Jeanette Gerda. Ja, ik heb het inmiddels begrepen. Heel bijzonder, Jeanette.
4: Ja, ik hoorde het programma vorig jaar al en toen dacht ik, nou, ik doe het niet. En toen dit jaar weer, ik denk, ik geef je toch op.
3: Nou, ik vind het echt super, super attent van je. Maar echt nooit verwacht.
0: Vertel even waarom, Jeanette.
4: Ja, want je wandelt al 4,5 jaar met mij. En als ik een pakje heb wat opgehaald moet worden, doe je het ook. Ik ben er zo blij mee.
3: Nou, ik ben blij te horen. En ik doe het met alle liefde. Dat weet
4: ik. Ja, dat weet ik.
0: En dames, hoe kennen jullie elkaar?
3: Wij kennen elkaar...
4: Ja.
0: Ik vraag het aan Gerda. Gerda, hoe ken jij Jeanette?
3: Nou, ik doe vrijwilligerswerk bij Welzijn Wonen Plus in Wormer. En die doen heel veel voor de mensen om hun heen. En mensen die wat hulp nodig hebben. En op wat voor manier dan ook. Dus ik had me daar al jaren geleden aangemeld. En toen zo ben ik bij Jeanette terechtgekomen.
4: Gaan we zitten.
0: Ja. En Jeanette, Gerda komt dus bij jou langs. En dan gaan jullie wandelen, lekker op stap. Wat voor dingen doen jullie allemaal?
4: Nou, ik loop niet zo snel. Dus ik loop met de rollator nu. En eerst liep ik met de rolstoel. Zat ik in de rolstoel, omdat ik 2 keer geopereerd ben. Eerst een nieuwe heup eruit. En toen, na 3 maanden, heup er weer in.
0: Oké. Klinkt pittig.
4: En ik heb vroeger kanker op mijn been gehad. Dus het gaat. De herstel gaat niet zo snel.
0: Nee, dat begrijp ik.
4: Hij is er toch met die zware rolstoel een groot stuk gereden. Denk, Jezus. Wat?
0: Dat doet ze gewoon maar voor jou.
4: Ja.
0: Ja, want ik heb begrepen, jullie zijn 78 en 76. Dus Gerda, dat is best pittig, zo'n rolstoel duwen.
3: Ja. Maar gelukkig lichamelijk kan ik dat nog aan. En ik ben blij dat ik het kan doen. Jeanette heeft veel doorgemaakt de laatste jaren. Dus vandaar dat dat ik dat met liefde doe.
0: Ja, want jij vindt het gewoon wel vanzelfsprekend om voor een ander zo klaar te staan en dat voor Jeanette te doen.
3: Eigenlijk wel, ja. En zoals iedereen weet, denk ik, dat we niet kunnen zonder vrijwilligers. Want die zijn eigenlijk overal nodig. En in dit geval ook. Dus vandaar dat ik bij Jeanette kom.
0: Ja, het klinkt bijna alsof er al een mooie vriendschap uit ontstaan is.
3: Nou ja, onderhand wordt het dan wel een beetje zo.
0: Ja, ja. En Jeanette, hoe is jouw situatie nu?
4: Nou, ik loop nu met de rollator. Kijk, het gaat nog niet snel, maar het gaat beter, iedere keer.
0: Ja, en dan komt Gerda elke week bij jou langs?
4: Ja, iedere maandag.
0: Ja, ja. Nou, wat mooie en een dik verdiende taart, Gerda.
4: Ja, nou, absoluut. Nou, ik vind het heel attent. Ik was compleet verrast.
0: Ja.
4: En hij heeft heerlijk gesmaakt.
0: Helemaal
4: ik
0: goed.
4: Ga Jeanette nog een stukje brengen.
0: Ja, je gaat een stukje langs brengen bij Jeanette?
4: Ja.
0: Nou, dat is lief. En Jeanette, wat wens jij Gerda toe voor de toekomst?
4: Nou, nog veel hartelijkheid en warmte, maar dat heeft ze wel.
0: Dat is
4: nou,
0: nog maar,
4: dankjewel.
0: Dat ze nog maar lang bij jou mag langskomen.
4: Dankjewel.
0: Ja.
4: Nou, daar gaan we ons best voor doen.
0: Ja. En Gerda, wil jij nog iets tegen Jeanette zeggen om haar te bedanken voor deze verrassing en voor de taart?
4: Ja, nou, dat ik het heel erg attent vind en totaal niet verwacht natuurlijk. Maar dus dat was de complete verrassing. En ik wens Jeanette natuurlijk alle sterkte en alle herstel toe.
5: Ja.
4: En dat het steeds beter mag gaan. Komt goed.
0: Wat mooi. Dank jullie wel beiden. Dank voor de mooie aanvraag, Jeanette. En lief dat je zo ontzettend veel helpt, Gerda.
4: Ja, graag gedaan.
0: Lekker genieten van de taart samen.
4: Doen we.
0: Oké.
4: Dank je wel.
0: Doei.
2: Wie is een taart waard?

0: Feels Part 2 van Somjeu.
1: NH helpt.
0: Het is weer zover. We moeten onze oren en ogen open houden om nesten op te sporen van de geelpoothoornaar. Jos Valentijn van de Imkervereniging Amsterdam. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Mag die hoornaar niet gewoon een beetje rustig zijn nestje bouwen in Noord-Holland?
2: Nou, weet je, dat nestje bouwen, dat mag nog wel. Maar als je dat allemaal laat gaan, dan komt er uit zo'n nest. Dat wordt even groot als een dikke skippiebal. En dan komen er iets van 5.000-6.000 hoornaars uit. En ja, dat geeft toch wel een hele grote inbreuk op de biodiversiteit.
0: Ja, want het is een exoot, hij is niet van hier. En daarom is hij niet zo handig voor ons ecosysteem, hè?
2: Nee, hij heeft hier nog geen natuurlijke vijanden. Dat zal op TZT wel komen, maar op dit moment is dat niet. En hij heeft een nare eigenschap dat hij zich heel snel vermenigvuldigt. Dus uit één zo'n nest, als we dat niet vinden, dan worden daar wel 100 tot 300 nieuwe koninginnen geboren.
0: Zo.
2: En die zoeken weer een plekje voor te overwinteren. En dan volgend jaar gaan die weer een nestje maken.
0: Ja.
2: En dan dat leven.
0: Breiden ze zich uit over heel Noord-Holland.
2: Ja, precies.
0: Ja. Ja,
2: en dat is inmiddels gebeurd. En wat we met onze acties proberen is het aantal nieuwe nesten volgend jaar zoveel mogelijk in te perken.
0: En dat een beetje binnen te perken.

0: houden. Want wat belangrijk om te zeggen, hij eet andere insecten. En ze eten vooral insecten die planten bestuiven. Dus ja, als we niks doen, dan hebben we misschien wel geen bloemkolen meer op het land en geen mais.
1: Nou, dat mais, dat valt dan al mee, maar het is wel een behoorlijke bedreiging voor alle bestuivers.
0: Ja.
1: En daarmee voor de bestuiving. Ja.
0: En ik las dat jullie zijn in maart 2026 hiermee begonnen. En dat heeft 94 gevangen koninginnen opgeleverd. En ook nog allerlei nesten. Dat klinkt als een goede oogst.
1: Ja. En juist onze focus om in het begin van het jaar de bevolking op te roepen om te kijken naar die kleine nestjes, dat is best een succes geworden. Want dan zie je ze nog makkelijk, want dat zit om en dicht bij je huis. En als je dan elke week een inspectierondje loopt, dan vind je ze wel.
0: Ja.
1: Maar degene die je niet meer vindt, die groeien dan uit, want dan verhuizen ze naar een nest heel hoog in de boom. En dan zitten ze echt in het bladerdek verstopt. En nou, dan kun je ze met het blote oog bijna niet meer zien.
0: En zijn dat de nesten die jullie nu op dit moment zoeken? De skippybalgrootes?
1: Okay. Dat klopt.
0: Ja. Ja. Als iemand nu luistert en denkt, nou, ik wil best graag mijn oren en ogen open houden. Ik ga vaak naar buiten. Hoe herken ik een nest van de geelpoothoornaar?
1: Dat hangt hoog in de boom. En het ziet eruit als een ronde bal, misschien een beetje peervormig. Van, nou, op dit moment is die zeker 30, 40 centimeter in omvang.
0: Ja.
1: Maar we verwachten dat die al, want we vinden nu al nesten boven de 60, 70 centimeter.
0: Jeetje.
1: En die zitten dan vastgemaakt aan een tak heel hoog in de boom. Dus wat we merken is dat als bewoners een nest vinden, dat ze dat bij toeval zien. Want dan denken ze van, hé, wat zag ik daar nou voor iets raars boven in de top van die boom?
0: Ja.
1: En als je dan goed gaat kijken, dan zie je het.
0: Het ziet er een beetje uit als een bruine, harde bal. Een beetje een soort papier-maché-achtige
1: ja,
0: structuur.
1: Ja, ja, dat zeg je goed.
0: Ja. Ja. En dan komen jullie langs en dan zuigen jullie hem weg of jullie slaan hem uit de boom. Hoe gaan jullie te werk?
1: Nou, wij komen heel graag langs en dan bekijken we of het echt van een Aziatische hoornaar een nest is. En hoe die hangt. Dus welke middelen geregeld moeten worden om dat nest weg te kunnen halen. En ook op welke plek is dat toegankelijk? Is het privéterrein? Is het gemeenteterrein? En al die gegevens die verzamelen we. En dan melden we het nest aan bij de provincie. De provincie heeft criteria van nesten die zij willen laten ruimen voor hun kosten. Ja, dus dat zijn risicogebieden bij speelplaatsen of dat soort dingen. En als het afgewezen wordt door de provincie, dan leggen we het terug bij de gemeente. En ja, dan is de gemeente aan zet om zelf in actie te komen.
0: Ja.
1: Maar deze nesten kunnen wij niet meer zelf weghalen. Dat is echt, dat moet professioneel gebeuren.
0: Ja, jullie zijn van de kleine nesten in het voorjaar.
1: Klopt.
0: En jullie signaleren nu deze grote nesten in het najaar.
1: Ja, ja, en dat proces begeleiden we dan om zo snel mogelijk dat nest geruimd te krijgen.
0: Ja, anders heb je weer 300 koninginnen erbij in het volgende jaar.
1: Alsjeblieft niet.
0: En jullie zijn met de imkervereniging actief in Amsterdam, maar mensen uit heel Noord-Holland luisteren natuurlijk naar NH Helpt. Werkt het een beetje in alle gemeentes vergelijkbaar of moet je gewoon je gemeente waarschuwen? Ja, oké.
1: Okay. Nee, dat werkt al vergelijkbaar.
0: Ja.
1: Dus er zijn meerdere imkerverenigingen en als ze daar contact mee opnemen, dan vinden ze iemand die ze verder helpt.
0: Helemaal goed, we moeten met z'n allen deze strijd aangaan. En ik vond het heel leuk om op jullie website te lezen dat jullie zelfs een beloning uitloven. Mensen krijgen een potje honing mee, toch, als ze een nest melden?
1: Precies, want het is ons een hoop waard.
0: Ja, ja,
1: en,
0: wat mooi.
1: Ja, hoe meer mensen echt kijken, meer ogen zien veel meer.
0: Zie jij een geelpoothoornaarnest in Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder Amstel of Uithoren? Geef het dan direct door aan de Imkervereniging Amsterdam. Alle informatie vind je op nhhelpt.nl. Jos Valentin, hartelijk dank en heel veel succes gewenst met de missie.
1: Dankjewel. En erg fijn dat jullie hier aandacht aan besteden, want dat is superbelangrijk.
0: Ja, hoe meer hoe beter. Graag gedaan.
1: Goed zo. Dag.
0: Doeg.
2: NH Helpt.

0: Supreme, It's Over van Crowded House.
1: NH helpt.
0: Ik blik nog even terug op een aantal van de oproepen die hier vandaag voorbij kwamen. Een nieuwe plek om af en toe aan te waaien voor een kopje koffie, dat is de Welkomer in Enkhuizen. En we zoeken een excursiecoördinator in Den Helder, bij Landschap Noord-Holland is dat. En Pakkie Hoofddorp is hard op zoek naar extra handen de komende maanden om te helpen met alle voedselpakketten, uitdelen, sorteren, inpakken, etc. Alle oproepen van vandaag die kan je nog eens rustig teruglezen op nhhelpt.nl. En hiermee zijn we helaas alweer aan het einde gekomen van deze uitzending van NH Helpt op de zaterdagmiddag. Straks luister je hier naar de broers Nico en Leo in het programma De Duizend van Driessen. Marcel, dankjewel weer voor vandaag.
2: Jou bedankt, kastanjes plukken. Of nee, niet plukken.
0: Gaan we even kastanjes rapen nu?
2: Rapen.
0: Ja, leuk. Ik zal je laten zien waar dat kan. Volgende week zaterdag is NH Helpt weer. Morgen is natuurlijk ook de agenda met Marcel. En NH Helpt volgende week tussen 12 en 2. Ik heb er nu alweer zin in. En we sluiten hier af met de groeten van Gerard.
3: De groeten.
1: NH Helpt.
4: De groeten.
5: Ik ben Gerard Nieuwburg en ik doe de groeten aan Bertha Jansen in Horen. De groeten.
4: De groeten.

0: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
1: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
2: Dit is een uittip.
3: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
10: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
11: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
12: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
14: Ik ben Wil Erens de Brave en woon in Amsterdam in de mooie Transvaalbuurt.
15: Ik ben Erik en ik woon in de buurt van een markt en een niet zo gedempte gracht in Zaandam.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 2:00.
18: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft 2 Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september... op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
19: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
20: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
21: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
22: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
26: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
27: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
28: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
29: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
27: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
30: En haal weer!
31: Thuis in heel
32: Noord-Holland.
33: Met Leo
34: Schuifhuizen, dat zo.
35: Ja, daar zitten we nu. Reinhard, hoe kom je bij Schuifhuizen terecht? Wat is het toch, ben je toch een briljante paardenlul?
36: Nou, ik vond het wel gezellig eigenlijk hier.
35: Oh, je was jarig, hè, van de week. Hebben we weer niks van mogen ontdekken?
36: Ja, jawel.
35: Hè? Huh?
36: Nee, de mensen niet. Dat klopt.
37: Had je nog een doos rumbonen?
36: Ja, die ben ik vergeten.
35: Roze rumbonen en rode wijn. Goed, ik mag dan 88 zijn.
37: Zit in schuim.
35: Maar ik weet heus nog wel waar de meisjes van halen. Dat zijn rozen en rumbonen en rode wijn.
37: Nou, eerst liet je wel gehad.
35: Je papte met de pulsen aan,
37: soort...
35: dat bleef naar het toilet gegaan, maar moes. Geen plas.
37: We zitten bij een biennale.
35: Een waterski-docent. Ja, Arend, wat zitten we eigenlijk?
37: Bij een biennale, wat is er vandaag?
35: Een biennale, wat is dat eigenlijk, Reinoud? Jij hebt dat georganiseerd.
36: Nou, biennale...
35: Dus gaan we dadelijk praten met de burgemeester van Schuifhuizen?
37: Ja, dat is Petters Alkebrei.
35: Petters Alkebrei, dat is toch een hele beroemde burgemeester. Die is toch eens weggestuurd ergens.
37: Laten we even plaatsje in de... Even kalm, laten we eens uitleggen wat we gaan
35: doen. Hij is ooit eens weggestuurd vanwege alsaties.
37: Ja, maar dan kwam je te veel.
35: Alsaties.
37: Hout naar de drank was van Petters te hoog.
35: Wat hoor ik toch voor muziek allemaal? Wat is er dan? Ja, Arend, we leggen het eens uit. Tel jij nou even de mensen...
37: Er komen hier 4000 drumbands.
35: 4000, dames en heren!
37: Uit de hele wereld.
35: Ja, deze.
37: Ja, en we praten met een paar leden van Sint-Eustachius. Dat is, dat is wel interessant. En drie leden van die allemaal bekken spelen. En we praten met de burgemeester Bertus Alkenblij, die vroeger...
35: Ja, er wordt druk gerepeteerd.
37: Ja, dat wordt, hoor je die, ja, ook op kleine schaal? Ja, ja, de humor. Ja, ja, ja, dat is allemaal repetitie. Mondoefeningen. We gaan eerst even...
35: Ik ben waarschijnlijk een winnaars.
37: Ik zie die burgemeester al aankomen. Die moeten we daar...
35: Ja!
37: Na drie liedjes even...
35: En we praten ook met Cliffhanger.
37: De Cliffhanger heet
35: Cliffhanger, ja. Adje Interim en Per Se uit Italië en Spanje.
37: Italië.
35: Per Se.
37: Ja, die ene is bekkenspeler bij Sint-Eustachius.
35: Wat weet jij veel, hè?
37: Ja, ik weet
35: nou, heel veel. Eerst even muziek. Genesis, George Bros. Maar is de wedstrijd? Is de wedstrijd? Of is de repetitie? Dat was eigenlijk...
36: Ze zijn nu aan het repeteren.
37: Is een biennale.
36: Voor de
35: wat is dat, biennale? Wat is dat?
37: Dat je daar een aantal jaren weer bij elkaar komt.
35: Na een aantal jaren?
37: Als ze zijn.
35: Dan hebben we tot 5 uur.
37: Ja.
35: Hé, hey, maar wat is dit dan allemaal?
36: Een biennale zegt me ook niks.
35: Ik moet trouwens even ongelooflijk... ik krijg van een trompet, moet ik altijd af.
37: Ja, ga maar af. Genesis, George Process en George Baker
35: Slayer. En behoorlijk ook.
37: Met Dear Anne. Dankjewel.
0: Hoogkeert het publiekum. Wij presenteren...
1: De 1000 van Driessen. Met Leo en Nico Driessen.
2: Ik vind het zo fantastisch.
3: Nou, ik heb het gemist, hoor.

You might me

0: Vrienden en vriendinnen van de radio. We zitten in Schuifhuis. Ik heb het net laten uitleggen. Ik zit even op het toilet. Even mezelf, daar hoort op de achtergrond. Ik doe even de deur open.
1: Oh ja.
0: Arend!
1: Ja?
0: Arend, neem jij het even over?
1: Ja, ik neem het even over.
0: Weet je wel.
1: Ja, doe maar even. Maar ga maar even VG's kont nog schoon. We gaan straks... Oh, hoor eens eventjes.
0: Dat Schuifhuis, dat heeft...
1: Nee, maar je weet dat Leo niet tegen trompetten en blazers kan. Tegen tubas en bekkens. Dat kan je helemaal niet tegen.
2: Sorry.
1: Gaat hij enorm van flatuleren. Of heet het woord ook weer? We gaan straks praten met Bertus Alkepdij. En dat is de burgemeester van Schuifhuis.
3: Ja hoor, daar ben ik. Zet u bij hoor.
1: U heeft deze biennale georganiseerd?
3: Nou nee, dat heeft de wethouder gedaan.
1: Oh, de wethouder. Oh, dat is de Norbert Panaché.
3: Nee hoor, dat is niet Norbert Panaché.
1: Oh, dat is niet Norbert Panaché. Goed, maar...
3: Wilt weten wie mijn wethouder is?
1: Nee, helemaal niet.
3: Jawel, dat is mijn wethouder. Dat is Ham. Ham Vraag.
1: Ham Vraag, leuk. Lies getrouwd met Lisbeth Vraag.
3: Nee hoor.
1: Nee?
3: Oh, nee.
1: Leuk dat je altijd...
3: Heet Ham van zijn voornaam.
1: Ja. Van Ham gaat je mond dicht. Ham!
3: wat weet
2: je? Nou, zeg.
3: Ik word u weet heel veel.
1: Hoe ontvangt u 2000 drummers in uw klein...
3: Nou, dat zal ik u zeggen.
1: Heeft u een B&B?
3: Zet u.
1: Heeft u een B&B?
3: Nou ja, in mijn broek.
1: Eerst, blijf even zitten, ga even 3 muziekjes doen.
3: Ja.
1: Zoek jezelf Code B, Sandy Shaw.
3: Ik ben dus burgemeester.
1: En de tip van Artje.
3: Bertus Alkepdij.
1: Tot zo.
3: Dat is Goudsarzen.
1: Ja.
3: En ik weet wel allemaal. Hartstikke welkom.
1: Zag snel maar. Is
3: het goed?

0: moet je horen.
1: Neem wat plaatjes mee.
0: Keuzes die je maakt.
2: De tip van het
3: advies. Wat was dat mooi, hè? Dat je gewoon tijdens de rust van de wedstrijd geen rare high-tech troep, boekie, maar gewoon een drum met het veld op.
4: Ja, goedemiddag Harald. Ja, inderdaad, dat kan ik me ook nog goed herinneren. Dat was geweldig. Ik kan me zelf nog wel eens een klein incident, maar het is ja, eigenlijk geen praatje voor de zaterdagmiddag, herinneren van een wedstrijd, ik dacht Ajax, met in de rust de Heineken van varen. En we namen die altijd mee, een bok.
3: Oh ja, ja.
4: Die liepen met een bok over het veld. En toen heeft een van de supporters besloten dat hij die bok wel interessant vond. Nou, de details zal ik je sparen. Het was eigenlijk wel hilarisch, maar ook weer niet zo netjes.
3: Ja, hou maar op. Dat hoeven we niet te weten.
4: Ja.
3: Wie was dat eigenlijk, Prince Buster?
4: Prince Buster, nou, dat was een Jamaicaan. En als je hebt over Jamaica, dan kom je natuurlijk op ja, muziek en dan tegenwoordig zeggen we de reggae. Maar dat was vroeger de ska en daar wil ik het eigenlijk een beetje over gaan hebben. Jamaica was tot 1962 een kolonie van Engeland, van Groot-Brittannië om het precies te zijn. En voor die tijd was het eigenlijk een vakantieeiland voor de rijke Britten. Ik weet het, Ian Fleming, de schrijver van James Bond, die had er een geweldige villa. Genaamd Skyfall. En ja, dat was eigenlijk wel duidelijk. En de bevolking leefde daar nou niet bepaald in grote rijkdom. En wat gebeurde er dan? Ja, men wilde toch ontspanning in muziek hebben. Dus daar werd een fenomeen uitgevonden. Het sound system. Twee mannen, Duke Reed en Clemens Dodd, die hebben dat eigenlijk heel groot gemaakt. Die hadden ook een beetje de monopolie. Daar praat je ook wel weer een beetje over de gangsterachtige praktijken. Maar uiteindelijk ging het om de muziek. En ze gebruikten muzikanten die voor de Engelse jazz speelden op, in de hotels om platen op te nemen. Soms werd er gewoon maar één singeltje van geperst, omdat ze dat per se wilden horen op hun systeem. En er werd een dag en nacht gedraaid. En ja, de hele bevolking vond het geweldig. En ja, die muziek werd uiteindelijk een soort mix van rhythm and blues, jazz en calypso. En er kwam de ska uit met de beat op de tweede en de vierde tel. En dat werd nader dan reggae. En ja, en dan komen we een gegeven moment bij Prince Buster terecht. Die door zijn moeder Cecil Bustamante Campbell werd gedoopt.
3: Oh.
4: Maar in ieder geval, hij was amateurbokser, muziekliefhebber. En kwam er ook zo als beveiliger bij die Clemens Dodd terecht. En zo heeft hij het hele vak geleerd. Hij werd een soort talentenscout. En op een gegeven moment begon hij zelf nummertjes te schrijven. En dat was natuurlijk wel fijn, want ja, hoe kan je het beste geld verdienen? Door zelf nummers te maken. Het leuke is ook dat hij op een gegeven moment besloot om dus vooral ritmisch aan de gang te gaan. En daarvoor gebruikt hij de Rastafari. En dat zal sommige mensen wat die reggae leuk vinden wel wat zeggen. Dat is namelijk de ja, geloofsgetuigenis van een groep zwarte voormalige slaven die dus in de bergen van Jamaica woonden. En aanhanger waren van Haile Selassie. En nou ja, Bob Marley is natuurlijk een klassiek voorbeeld, hè, met alle dreadlocks.
3: Ja.
4: Maar daardoor kreeg hij ook een heel ritmisch verhaal in zijn muziek. En ja, de man werd op een gegeven moment zo populair dat hij in 1964 ook in Engeland is gaan toeren. En ja, we kennen best wel veel nummers van hem. Kijk, als je het nummer van Jackie kent, Oh Carolina, is een nummer van hem.
3: Aha.
4: Al Capone, Prince Cleopatra. En dit nummer, Madness, is dan weer wel grappig, want hij is een van de redenen geweest dat aan het einde van de jaren 70 de revival van de ska opkwam, hè, met de Selector Specials,
3: oh, ja, ja, ja.
4: Madness, The Beat.
3: Ja.
4: En dat
3: ja.
4: Wordt ook een kringetje. Want de allereerste nummer wat Mantis opnam, dat heette The Prince. En dat is een eerbetoon aan deze meneer Prince Buster.
3: Kijk, nou zijn we helemaal rond.
4: Ja, en wat Mantis ook deed, twee covers. Eentje, die kennen we allemaal, want dat was hun groot hit. One Step Beyond, is dus ook een cover.
3: Ja.
4: En die andere is het nummer Madness. En dat is geschreven door Prince Buster.
3: Kijk.
4: En dat wil ik graag laten horen.
3: Dat gaat, Reinhard, is zit het in elkaar te flansen?
4: Het is een heerlijk vrolijk nummer. Het is
3: dance, Cleopatra, dance!
4: Die hebben we ook, maar die kennen we wat goed. Maar we gaan gewoon nou even luisteren naar Madness uit 1963.
3: Dankjewel, heel goed.
4: Graag gedaan.
3: Joe.
4: Fijne uitzending nog. Tot volgende week. Doei.

0: Let op, het is biennale, meneer Alkemeij. U zei banale, het is biennale, dus dat betekent het...
1: Ja, dat moet bij de wethouder zijn, hoor.
0: Nou ja, maar u heeft het zelf voor... Maar u heeft thuis een B&B waar u die 2000 drummers...
1: Nou ja, het is dus zo, mensen, dat wij... We gaan even kijken en luisteren naar een repetitie. Welke band horen we nu, meneer... hoe heet u? Rijnboud, hè?
2: Rijnboud.
1: Rijnboudje.
2: Ja, Rijnboud.
1: We hebben een Rijnboudje mochten kunnen noemen de hele week, hè?
0: Rijnboud Tijgermans heet hij.
1: Je mocht hem de hele week Boutje noemen.
0: Ja, Boutje.
1: Ja, dat we één op één waren. Maar dat vervalt zeker nu weer, hè? Dat genoeg, hè? Geen Boutje.
2: Ja, dat is waar, ja.
0: Heb je lekker een stukje...
1: Ik doe deze deur even open en dan neem ik u mee naar een repetitie.
0: Dat klinkt goed hoor, meneer.
1: Klinkt helemaal niet goed.
0: Nee, het is ook repetitie, hè?
1: Ja, het is repetitie.
0: Maar kunt u 2000 bandleden ontvangen in uw B&B, meneer Alkemeij? Of heeft u iemand bij zich die... U gaat nou bij iemand staan die repeteert, zie ik? Ja, Gerrit.
1: Dit is de wethouder.
0: Dit is de wethouder.
1: Net, die wil ook spelen.
0: Nou, mooi hoor.
1: Nou, gaan ze door.
0: Wim Sonneveld. En we hebben de tip van Ron over Colin Blunstone.
1: Ik moest even van de wethouder zeggen dat hij geen hamvraag eet. Want dat was een grapje. Het is een grapje wat wij altijd bij ons op werk hebben.
0: Ja.
1: Omdat hij zoveel zeikt, noemen we hem hamvraag. Maar hij heet eigenlijk buikvet.
3: Direct na de oorlog was er ergens in Frankrijk een openluchtdancing. Un petit bal, zoals de Fransen dat noemen. Alles is nog zwaar beschadigd en tussen al die afbraak danst een gelukkig paar. Ik weet niet meer waar het was, weet niet meer hoe het bal heette, maar het was goed om te zien. C'était bien.

0: je horen.
1: Neem wat plaatjes mee.
0: Keuzes die je maakt.
2: Nou, dat is duidelijk, hè? Drie keer Ron Bulters. Als mensen het nou nog niet weten dat we hier praten met Ron Bulters, de Beatle-kenner van Nederland. Dan weten ze het nooit meer. Ron, vroeger had je in de jaren 60, 70 lekker tussen de wedstrijden door in de pauze een drumband. En nu heb je alleen maar van die high-tech boom, boom, boom om mensen gek te maken. Wat wil jij liever terug? Ik geef het antwoord een beetje en bijna en bijna en bijna.
3: Als iemand die vroeger zelf in een drumband heeft gespeeld.
2: Nee, hè?
3: Weet je het antwoord? Jazeker.
2: Hoe heette de band? Sint-Cecilia? Nee?
3: Nee, MCC.
2: En dat staat voor?
3: Muziekclub Crescendo.
2: Crescendo, toch weer dat
3: ja,
2: Latijnse.
3: Ja, dat zit er wel in, hè?
2: Oh, heerlijk, wat mooi, Ron. En wat speelde jij?
3: Aanvankelijk Bekkens en later de Trommel.
2: Bekkens en de Trommel. Ron Bultus, zo weten we toch alweer wat meer over je.
3: Ja, goed, hè?
2: Heerlijk. We gaan het hebben over... Colin Blunstone.
3: Ja.
2: Daar heb jij iets mee, hè?
3: Ik heb zeker iets met Colin Blunstone. Kijk, hij begon natuurlijk zijn carrière bij de Zombies.
2: Ja.
3: De band die een mega-hit scoorde met She's Not There.
2: Ja.
3: En toen eigenlijk al heel snel in de vergetelheid raakte. Zo erg dat ze uiteindelijk maar besloten te stoppen. Net nadat ze hun prachtalbum hebben uitgebracht, Odyssey and Oracle.
2: Ja.
3: En daar is dan Al Cooper... En die vindt nummer Time of the Season zo mooi.
2: Ja, dat is ook mooi.
3: Dat hij dat gaat promoten. En het wordt een hit, maar dan zijn ze al een jaar uit elkaar.
2: Maar is in naam van de Zombies toch de hit geworden? Ja, toch?
3: Ja, zeker. Ja, en Odyssey and Oracle is misschien wel een van de 100 beste platen van de jaren 60. Maar het verkocht aanvankelijk echt helemaal niet. En tegenwoordig is het een klassieke.
2: Hey, en daar staat Colin ook in.
3: En daar zat Colin in. En daar zat, Rod Argent in.
2: Oh ja, ja, ja.
3: Doorging met Argent.
2: Ja, ja, ja.
3: Maar die bleven ook af en toe muzikaal een beetje bij elkaar betrokken. Allemaal die bandleden.
2: Hebben ze elkaar geholpen in de loop der jaren?
3: Ja. Ja, en Colin kon gelukkig een succesvolle solo-carrière mee starten.
2: Ja. En dat heeft hij gedaan ook, hè?
3: Jazeker. En misschien heeft hij zijn grootste hit nu nog wel in naam van weer een andere band gehad. Old and Wise, hè, van de Alan Parsons Project.
2: Maar dat is ook al een kippenvel nummer, hè?
3: Ja, prachtig.
2: Maar ik weet het niet of hij dat zingt, hoor. Maar er is een live uitvoering van Alan Parsons Project van Eye in the Sky. Dat begin. Dat duurt iets na 7 minuten.

0: Dag van het jaar een paar jaar geleden naar Amsterdam, waar ik met ze op een terras zat.
1: Leuk man.
0: En vooral toen ik het interview ging uitwerken en teruglas en hoorde op de achtergrond hoe de mannen helemaal verslaafd waren geraakt aan stroopwafels. Kunnen we er nog eentje nemen? Nee, we hebben er al genoeg gegeten.
1: Geweldig. En het waren allemaal tachtigers, of tenminste eind 70 toen?
0: Ja, toen waren ze denk ik nog eind 70, misschien al begin 80. Maar ja, fantastische mensen. En dan zie je ook dat het gewone mensen zijn.
1: Hè? Ja, natuurlijk.
0: Colin Brunson ineens een telefoontje krijgt omdat de flat waar vroeger zijn dochter had gewoond in de fik stond en dat raakte hem toch.
1: Wow.
0: Het zijn ook gewoon mensen.
1: Tuurlijk. Hey, Andorra, was dat een hitje van hem alleen? Ja.
0: Ja, dat was zeker een hit. Was dat mij, ik weet niet of het overal een hit, maar in Nederland in ieder geval. Speelt hij ook nog steeds.
1: Op hetzelfde album als van I Want Some More, want dat vind ik ook zo'n lekker tempo liedje van.
0: Dat staat in ieder geval op Ennis Moore, maar ik moet altijd denken, wat staat nou op Sommier, wat staat nou op Ennis Moore. Oh ja. Maar het zijn alle albums die je gerust kan kopen.
1: En om
0: er niet over te twijfelen.
1: En dit advies gaan wij ter harte nemen, alle luisteraars van Noord-Holland. We gaan eerst even Andorra doen en daarna gaat iedereen naar de winkel om die twee albums op te halen of te bestellen. Of in Alkmaar, ja, bij
0: Popeye Velvet Music. Waar ook trouwens, even schaamteloos reclame, net Rubber Soul natuurlijk in een prachtige nieuwe uitvoering is verschenen.
1: Die heb jij paraat liggen?
0: Ja, natuurlijk.
1: Oh, Rubber Soul. Mensen, op naar Alkmaar. Popeye. De nieuwe Beatles, mag ik dat zo zeggen?
0: Ja, de nieuwe oude Beatles.
1: De nieuwe oude Beatles. Ron, het was me weer een eer en genoegen.
0: Mij ook.
1: Dankjewel, Piet.
0: Tot volgende week.

0: Ik laat nog even terugkomen, hij heeft ook geen buikvet.
1: Nee, natuurlijk heeft hij geen buikvet. Ik denk niet dat de luisteraars van Noord-Holland helemaal achterlijk zijn. Met je buikvet hij, in je hamvraag.
0: Ja, nee. Maar hij is wel wethouder.
1: Ik heb hier zijn naam staan.
0: Ja.
1: Gewoon, dus
0: hoe heeft zijn naam? Zeg maar.
1: Ja, Bas Doetenplas. En die is gewoon wethouder van Schuifhuis.

0: Meer niet.
1: Ja, en zo heet hij dus.
0: En je mag Basje
1: nee,
0: zeggen?
1: Nee, maar ik wil ook eens zeggen. Dat hebben we ook. Als grapje op het gemeentehuis hebben we dit ook allemaal aan u doorgegeven. Maar hij heet namelijk ook geen Bas Doedenplas.
0: Nou ja, dat is dat.
1: Nee, hij heet geen Hamvraag, hij heet geen. Bas Doedenplas.
0: Arend Vos.
1: Nee, zo weet hij ook niet.
0: Nou goed, dan maakt het me ook geen ballen uit hoe die wethouder heet. Ik heb het net horen repeteren, het sloeg helemaal nergens op.
1: Nou, dat is wel mijn wethouder, ja?
0: Dat blijft het ook.
1: Ja, nou, ik mag me toch even aan u voorstellen. Hier is hij.
0: Bas Doedenplas. Ik ga gewoon volgens de draai.
1: Hij heet geen Bas Doedenplas.
0: Bas Doedenplas. Nee, maar ik heb toch al een vraag. Meneer, komt er even bij.
2: Ja, ik ben de wethouder. Ja, dat is zo.
0: Dat is uw achternaam, als ik vraag mag.
2: Hoepjes.
0: Ik ga weg. De groeten rennen. Zoek een rijruimbouw.
3: Nou, dat kan toch niet. Nou, blijf hier. Hey.

0: Dames en heren, op NH Radio bij de Duizend van Driessen presenteren wij u Leo's tip.
1: Ik had al twee meisjes gezien met achterop, allebei in een saxofoon. Witte blouse, blauwe box met geel biezen en pas gepoetste schoen. Nog boeten het deur, hoorde ik het gerettige tet van een trompet. Genoeg gewild, hier drinken voor een schet. In de eerste straat rook het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trekt nog geen zondigse soep.

0: Rijnboud, Rijnboud.
1: Ja, ja zeg
0: die
1: dat eens.
0: De burgemeester noemde je Rijnboudje, hè?
1: Ja, die zegt dat het is verkeerd, maar goed.
0: Ja, maar wat heb je allemaal met die burgemeester uitzitten of flyen de hele week?
1: Helemaal niks. Oh, ja, ik heb gebeld met hem of hij wat wilde zeggen.
0: Heb je zo'n fiets?
1: Ja. Welke... het is... het maakt muziek en het zit op het dak.
2: Dakkapel.
1: De dakkapel.
0: Maar ik mag toch ook wel eens een keer, god...
2: Ja, dan moet je sneller zijn.
1: Ja, maar Arend is sneller.
0: Een dakkapel is helemaal geen muziek.
2: Nee, oh ja, dat is heel slecht verweer. Gaat, nou, ga je hem op de kloot helpen omdat hij eindelijk een keer een goede vis heeft?
0: Nou, ik zou zeggen een dakmus.
1: Maar die valt eraf als het heet is.
2: Een dakmus?
0: Dakmus. Nou ja, dames en heren, het einde van het eerste uur. We zitten in Schuifhuizen. We hebben in de tweede uur nog een interview met Cliffhanger.
2: Ja, Cliffhanger nog.
0: Met Ad Interim. En met Per C. Ja. En dat zijn allemaal mensen die ook aanwezig zijn.
2: Maar ik weet niet of ik het allemaal voor elkaar krijg, Leo. Want het is zo...
0: Ja, maar je maakt ook een overwerkte indruk.
2: Ja, dat ben ik ook.
0: Zou niet weten waarvan.
2: Nou,
0: Reinoud, we gaan de tweede uur doen zo. Maar eerst even... we hebben alles er tussendoor.

0: Kunt u dit moeiteloos verstaan? Dan is deze reclame niet voor u. Kent u iemand voor wie dat steeds lastiger wordt? Bij Hoorstudio's nemen we graag de tijd. Ontdek Hoorstudio's in Amsterdam-Zuid en Bussum. Kijk op hoorstudio's.nl. Hoorstudio's, het best hoort u bij ons.
1: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
2: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
12: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
15: Ik ben Enrico van Lammeren uit Haarlem.
16: Ik ben Lotte uit Alkmaar.
17: Ik ben Ver Kok uit Amsterdam.
18: Ik ben Jolijn uit Amstelveen.
19: Ik ben Lester uit Heemstede.
20: Ik ben Tanja uit Enkhuizen.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
22: Het is 3:00. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot, die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel, waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk.
0: Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
16: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
23: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
24: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Feyenoord-Holland.
9: De duizend van Driessen.
10: Met Leo en Nico Driessen.
11: Ik ben op naar zo'n eerste uurtje radio maken.
12: Nu al?
13: Radio maken.
11: Ja, dit is radio maken. Ja.
13: Radio braken.
11: Radio braken.
13: Dit is radio...
11: Brancaria. We zenden uit op de eerste, tweede en derde verdieping van het ziekenhuis Hopeloos.
13: Wat was dat leuk van André van Duin. Dik voor elkaar. Ik heb hier een verzoekje voor mevrouw Jansen, want die is...
11: Van vierling bevallen.
13: Van de vierling bevallen. Hartelijk gefeliciteerd.
11: Oh nee, ik lees het niet.
13: Staat er niet dik. Staat iets anders.
11: Is van de vierling gevallen.
13: Ah ja, nogmaals, hartelijk gefeliciteerd.
14: Wat gaan we doen,
15: Reinoud? Reinboutje.
14: Nou, we gaan alles beluisteren wat hier gebeurt.
15: Ja, maar wanneer zit er, zeg maar... Is er ook een finale? Is het ook, komt er een keer een eind aan deze herrie?
14: Dit is alleen nog oefenen voor de
15: finale. Ja, dat is wel duidelijk, ja. Maar waartoe leidt het allemaal? Arend, zoek het eens uit.
14: Tot de finale die volgende week is.
15: Ik vraag het aan Reinoud.
14: Ja, dat ben ik.
15: Naar Arend, bedoel ik.
11: Ja, maar de burgemeester mocht Boutje zeggen.
15: En Boutje.
14: Reinboud.
11: Ja. Nee, Boutje.
15: Reinboud.
11: Allee, we gaan eerst even... Straks gaan we praten met de eerste cliffhanger. Naar de eerste drie liedjes. Doen
15: hartstikke leuk. We zitten in Schuifhuizen, dames.
11: Schuifhuizen, ja.
15: En waar het enorm gezellig is.
11: 4,5 uur vanavond. 2000 drumbands.
15: Oh, ja, hou er maar van.
11: 14 de Turtles en 11 miljoen.
15: Ja, Turtles, dat is wel mooi. Even een ode aan Ellen. Ja. Toen Joppe ons onlangs ontvallen nog met Ellen was... was dit het lievelingsliedje.
11: En op 10 Henk Spaan met Amsterdam. Mooi, mooi gezocht.
16: De duizend van Driessen.
10: De duizend van Driessen.
17: Meneer, is het al klaar? Wilt u er alsjeblieft mee ophouden?
18: Ja, ik begrijp wel dat dat irritant is, ja.

0: Vrienden verdienen van de radio, even serieuze mededeling. Als je zelf een bijdrage wil hebben of een idee hebt waar we volgende week heen moeten, alsjeblieft niet iets muzikaals. Dan stuur dat naar.
1: Ja hoor. Nico.Driessen@nhmedia.nl.
0: Zat je daar dik voor elkaar aan te doen?
1: Ja, ik zat helemaal...
0: Je bent toch een raar mannetje?
1: Ja, maar ik ben een beetje
0: over... Een raar mannetje.
1: Meneer Hanger, komt u... Schrijf op, Leon. Hanger wil er even bij, meneer Hanger. Ja, gaat u maar zitten. Meneer Hanger, Cliff, mag ik Cliffhanger zeggen?
0: Even wachten.
1: Even wachten, ja, hij wacht. Het is Cliffhanger. Doet u straks mee met de biennale van uw drumband Sint Eustachius, meneer Hanger?
0: Weten we straks.
1: Laat met het ongewisse. Meneer Cliffhanger, komt u hier speciaal voor de biennale in Schuifhuizen?
0: Oei, oei, oei. Wie zal het zeggen?
1: Jeetje, meneer. Eén vraagje nog, meneer Hanger. Welk instrument speelt u? Gaat u dat vertellen?
0: Ja.
1: Dat laat u in het midden.
0: Wie zal het zeggen?
1: Nou, meneer Cliffhanger, dank u wel. We gaan even de drie liedjes doen. En de volgende drie liedjes zijn...
0: Volgende week, zelfde tijd.
1: Greyhound.
0: Wellicht krijgt u dan de antwoorden van Cliffhanger.
1: Arne Jansen.
0: Voor al uw uitgestelde karweitjes.
1: Arne Jansen.
0: Cliffhanger.
1: Zeven brieven.
0: Ook in het weekend te bereiken.
1: Zeven brieven.
0: Cliff.
1: Heb ik nu beschreven.
0: Ook in het weekend.
1: Sugar Candy Kisses.
0: Als u geen haast heeft.
1: Meneer Hanger, opgedonderd. Dank u wel.
0: Maar het moet toch af. Bel Cliffhanger.
2: Nummer 9.

waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt.

0: Leuk, Annie Jansen met 7 brieven. Hebben we heel lang niet gehoord.
1: Ik heb er ook al niks
0: van. Oh, dat denk ik.
2: Ja, heel erg leuk. Nee, god, wat, hoe kom je erop?
0: Ja!
2: Ik dacht 6.
0: Nee, 7 brieven.
2: Ja, dat hoorde ik, ja. Ja. Zeg, Reinoud, ja? Haal eens eventjes een lekkere kop koffie met je paarden.
3: Nou, ik zal eens even kijken wat ze hebben hier.
0: Er zijn echt mensen die klagen over jouw taalgebruik jegens onze technische medewerker.
2: Ja?
0: Ja.
2: Rijnboud, dan
3: bied ik... Jij mag dat niet zeggen, hè? Pas op.
2: Ja, dan bied ik mijn excuses aan.
0: Ja, een beetje excuses.
3: Aanvaard.
2: Paardenhoofd. Het is paardenhoofd.
0: Paardenhoofd, ja.
2: Dat had ik moeten weten.
0: Leuk, dus eigenlijk nog tijd even voor mijn recepten straks.
2: Nou, nee hoor, nu nog niet.
0: Nee, nog niet.
2: Zeg, gaan eens even kijken bij de repetitie. En we gaan praten. Arend, jij hebt weer een interview.
0: Ja, ik heb...
2: Jij gaat praten met de Spaanse dirigent per se.
0: Ja, per se, ja.
2: Nou, ga je gang.
0: Schrijf even op dat. Oh, even luisteren. Ja. Good afternoon, Mr. Percy. Per se.
2: Ke?
0: Du bist een... mitwerker van Drumband Sint Eustachius. Hartstikke welkom. Bienvenido.
2: I know nothing.
0: Wat komt u hier dan doen?
2: I'm from Barcelona.
0: Oh.
2: I know nothing.
0: Meneer Percé.
2: I'm per se.
0: Ik probeer...
2: From Barcelona.
0: No, parle español nu.
2: Esta trompetto.
0: Trompetto. Dua placo per trompetto.
2: Sorry?
0: Dua playo per trompetto.
2: Ah.
0: Ja. Ik heb dit toch voor me. Kun je even GPT voor mij? AI. Doe plooi, trompetto.
2: Hij?
0: Ja. Of je Spaanse omelet lust, bokkenhond. Ga lekker door met de volgende drie.
2: Ja, lekker.
0: Ja, Roxy Music op 6, Billy Joel op 5 en Nancy Sinatra met Lady Bird.
2: Oké.
4: Nummer 6.

0: Vrienden en vriendinnen van de radio, ik ben even terug. Ik zit weer in schuiven. Ik heb net even gekeken met die repetities. Maar dat wordt een alleraardigste...
1: Heb je enig idee hoe ze dat doen? Met al die vervaren drummers bij elkaar?
0: Nee, geen idee.
1: Nee, allemaal in de tuin bij de burgemeester?
0: Ja, bij burgemeester...
2: Alkenbrei.
0: Bertus Alkenbrei.
1: Bertus, ja, mag pasjes zeggen.
0: En die wethouder, dat is een heel raar man. Ja, dat is inmiddels ontslagen, begrepen.
1: Ja, heb ik ook nog wel.
0: Maar daar hebben ze dan weer een nieuwe voor. Er komt een tijdelijke wethouder, daar ga jij mee praten. Ad interim.
1: Ga ik met me praten. Ik krijg altijd die klote klusjes.
0: Hier is die Ad interim, de wethouder.
1: Nou, dag meneer interim.
0: Zeg maar Ad.
1: Ah, zeg maar Ad, oké.
0: Altijd willen wezen.
1: U bent net...
0: Altijd willen wezen.
1: U bent net wethouder.
0: Heel erg leuke job.
1: U bent net wethouder geworden.
0: Ongelooflijk veel bruisende activiteit. Zie ik links en rechts hier in Schijfhuizen.
1: Maar weet u wat u zo'n beetje moet doen?
0: Ongelooflijk leuk.
1: Ja, dit is geen doen, Reinoud. Ik heb toch niet een interview...
0: Ik ben Ad interim. Ik ben wethouder tijdelijk.
1: U bent tijdelijk wethouder van Schuifhuizen.
0: Ja, Schuifhuizen, ja. En Omgeboem.
1: Omdat Bas Doetenplas ontslagen is, bent u nu eventjes...
0: Ja, ging zo niet langer.
1: Nee, dat ging zo niet langer. Wat zijn uw hobby's? Wat gaat u doen in Schuifhuizen?
0: Ik mag graag macrameën.
1: Macrameën.
0: Met de vrouw.
1: En u bent ook van plan een macramee...
0: Ik macramee de vrouw graag.
1: U gaat ook een macrameeclubje oprichten?

0: Hey Reinoud,
1: ja?
0: We hebben nog ruimte. Zullen
1: zeker.
0: We dan de draft dat is eerst even het overzichtje.
2: Het elftal van de week.
3: Ja, dit is een goed stel hoor.
2: Nummer 11.
4: Oh, good mother nature on the run in the 1970.
2: Nummer 10.
5: Let's play Rozengracht, de Jordaan.
2: Nummer 9.
6: In

0: Nummer 4.
1: Lady Bird, come on down. I'm here waiting on the ground.
0: Nummer 3.
2: Dat heeft iedereen keurig voor elkaar.
3: Goed.
2: Ja, mooi overzicht. Rijdt het keurig in elkaar gezet, het overzichtje. Veel brieven gehad, echt serieus mensen die Sportcafé vragen. Naar het eindtune van...
4: daar ga ik altijd doorheen lullen.
2: Ja, dat is een zonde, want het is een mooi stukje muziek.
4: Ja.
2: En daar kunnen we nu even een klein stukje van laten horen. Rijn,
4: dat is jouw, gaan we eerst even zeggen wie het is. Het is de Brick House.
2: De Rostrick
4: Brass Band. En Brick House en Rostrick Brass Band.
2: Het nummer
4: heet de Floral Band.
0: Het elftal van de week.
5: Nummer

0: wietst er hem eens uit.
1: Nog eentje. Waarom durven koeien geen... ja? Waarom durven koeien geen mop te vertellen?
0: Hé, hey Arend, weet jij...
2: Wordt de melk zuur?
0: Nee, uit de sloot.
1: Nee, ze zijn bang dat de andere koeien boe gaan roepen.
0: Nee, kijk, dat is diep, dat is... Dit zit tegen briljant aan.
2: Dit zit tegen briljant aan. Dat is echt een hele goede mop.
0: Wat een ongelooflijk. Hé,
2: derde uur.
0: Vind je Schijfhuis een mooi plaatsje?
2: Ja.
0: Dan gaan we volgende week weer heen dan.
2: Dan laten we onze tent opslaan in Schijfhuizen de komende maanden.
0: Ja.
2: Ik vind het een fantastisch dorp.
0: Ja.
2: Allemaal tubulair.
0: Mooie kerk.
2: Dat is geen kerk, hoor.
0: Oh.
2: Dat is een waterput.
0: Oh ja.
2: Derde uur, Leo, hebben we een paar mooie triootjes.
0: Ja, eerst maar even dit en dat.
2: Ja.

0: Spruittip.
1: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
9: Ik ben Bas uit Egmond aan Den Hoef.
10: Ik ben Manon uit Den Helder.
11: Ik ben Henk uit Broek op Lange Dijk.
12: Ik ben Christa uit Alkmaar.
13: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
14: Ik ben Anne-Lotte uit Heilo.
15: Ik ben Rowin uit Diemen-Zuid.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 4:00. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8:00 vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dit is een uittip.
19: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
18: Dit was een uittip.
20: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
14: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden... Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Weet je waarom Reinhard een lintje heeft gehad voor de gemeente, Leo?
16: Met Leo en Nico Driessen.
1: Leo?
22: Nee, zeg maar.
1: Hij heeft een lintje gehad van de gemeente omdat hij...
22: Ja, om op te hangen.
1: Nee, omdat hij heel veel oude koeien uit de sloot heeft gehaald.
22: Ja, Reinhard.
1: Ja.
22: En er zaten er ook leuke koeien bij, zeg maar. Van die had ik al eerder uit moeten halen.
1: Ja, heel veel. We hebben het eerste triootje, lieve mensen. We gaan even rustig.
22: Gaan we nog iets van het festival laten horen?
1: Nou, we kunnen straks even... Het is het laatste gedeelte van de repetitie kunnen we laten horen.
22: Nou, en jouw...
1: Ja, gedicht komt ook nog.
22: Nee,
1: mijn recept.
23: Doe even de deur open, hoor.
22: Ja, laat eens even horen. Waar staat de band nu? De rest is pissen.

0: chaos was dit. Ja, dit klinkt goed hoor. En die blijft ook maar repeteren. Het eerste triootje, lieve mensen. Lance Holbolholder. Die heeft Paul McCartney, die Aphrodite's Child. En die heeft Ja, Zuster, Nee, Zuster.
1: Aphrodite's Child?
0: Ja, wordt je?
1: Aphrodite's Child.
0: Nee, het ligt gewoon heel welk land je bent, hè?
1: Nee hoor.
0: Nee? Aphrodite is gewoon een Griekse god.
1: Ja, maar niet als je Child erachter zet.
0: Aphrodite.
1: Nee, maar zij wilde graag Engels genoemd worden. Dus Aphrodite's Child.
0: Ja, dat is
1: drie Grieken. Demis Roussos. Vertel het papa de wapen laten los.
0: En samen met u onder een paraplu.

0: En BB Bordevol die zocht een vrouw die drie dingen kon. Die A.
1: Ik weet het niet meer.
0: De bokker bakt. B. De nek masseert. En C. De kneudel er weer in doet.
1: Oh, de kneudel, ja, was het. Ja, ja.
0: Leuk even, zoek maar eens of het de kneudel was, Reinoud.
1: Eerst even Arno. Dan ga je mij even aankondigen voor maar een...
0: Ja, we zitten nog steeds in Schijfhuizen. Alwaar de repetities op een eind lopen. Ze zijn zo klaar met repeteren. En volgende week, want dan zijn we nog een keer in Schijfhuizen. Dan zijn de uitvoeringen.
1: Oh, ja. Dan zijn de uitvoeringen, gelukkig. Dan weten we dat.
0: En dan gaan we kijken wie de winnaar is.
1: Dus is echt...
0: En er is ook een nieuwe wethouder volgende week.
1: Oh, gelukkig.
0: Hebben we begrepen. En de burgemeester, die schijnt ook, meneer Alkebrei, die schijnt ook...
1: Allemaal weg.
0: Ook,
1: die pop-up wethouders allemaal. Hè?
0: Ja,
1: dat
0: is volgende week een heel nieuw regime.
1: Arno Verleeuwen, Aretha Franklin, Rolling Stones en Marvin Gaye.
0: Right.

0: Aretha Franklin, Rolling Stones en Marvin Gaye. Dankjewel, vriend van de show, Arno van Leeuwen. Als je zelf een idee hebt, dan stuur je dat naar...
1: nico.driessen@nhmedia.nl

0: recept, heel.
1: Het is weer.
0: Ja, gelukkig.
1: Het is weer zaterdagmiddag. Goedemiddag, vrienden van de radio. Vrienden en vriendinnen van het lichtere kookgenre. Zoals te doen gebruikelijk heeft tegenover mij plaatsgenomen mijn goede vriend en collega Arend Marinade, die zichzelf deze week weer heeft overtroffen. In, ja,
0: Oosters.
1: Wat aan je bek.
0: Het is mijn recept.
1: Ik zit je aan te kondigen.
0: Het is mijn rubriek.
1: Maar ik zit
0: Oosters al, receptje.
1: Ja, dus aan te kondigen.
0: Ja, wat doe dat? Het schiet op de...
1: Ik zit gewoon nog in de...
0: Ja, het doet allemaal zo lang, Leo. Nou, kom op.
1: Goedemiddag.
0: Nee, niet opnieuw.
1: Vrienden en vriendinnen.
0: Goedemiddag.
1: Van de radio. Op deze tegen de herfst aanlopende zaterdagmiddag wil ik u niet ontrieven. En neem ik u mee naar de keuken van een vreemde snuiter.
0: Keuken van een vreemde snuiter?
1: Ja, dat ben je toch?
0: Ja, maar jeetje.
1: Je bent toch eigenlijk gewoon een paardenlul?
0: Zeg dan gewoon dat die mensen een klapblok moeten pakken en een pen en meer.
1: Oh ja.
0: Je zit er omheen te draaien.
1: Dames en heren, goedemiddag. Het is weer zaterdag.
0: Goedemiddag.
1: Het is weer zaterdagmiddag.
0: Ja, het is weer zaterdagmiddag. Ja, en ik zit weer te wachten.
1: U zult thuis zo langzamerhand wel denken, wordt het niet eens tijd om een borreltje in te schenken? En het recept van mijn onovertroffen collega, die aan het einde van zijn proeftijd is. Over proeftijd gesproken, het recept van Arend deze week. En Arend, ik heb begrepen dat jij... Ik bedoel daar de inleiding. Dat jij, Arend, deze week een bezoekje hebt gebracht aan de keuken in China.
0: Ja,
1: het stinkt het daar, hè? Het stinkt het daar, hè?
0: Thailand,
1: het stinkt daar wel, hè? Het stinkt daar behoorlijk. Ik ruik het nog bij je.
0: Heel goed.
1: Of zijn het weer je zweetvoetjes?
0: Mag ik even bellen?
1: Het zijn Reinouds zweetvoeten. En Reinouds, heb je een smerig driekwart aan. Wat is het toch allemaal?
2: Mocht dat niet? Oh, sorry.
0: Jongens, het is mijn rubriek.
2: Het is bijna klaar.
0: Ja, maar hoe lang heb ik nog?
2: Eigenlijk is het klaar, maar als je heel snel bent.
0: Ja, Oosterstin, je smeert een boterham, doet de pindakaas aan boter op. En de augurk en sambal. Dan heb je een soort Oosterstin. Heeft u meegeschreven thuis? Dank u wel.
1: En volgende week de IJslandse keuken.

Hallo, hier is Joop, uw trouwe luisteraar. Ja, ik luister dus elke zaterdagmiddag naar de 1000 van Driessen. En ik wens Arend en Leo heel veel plezier weer. We zijn er tot 5 uur, hè? Ja, nou, ik blijf in ieder geval luisteren.

0: Gotter van Dukken.
1: Mooi trio.
0: Houdt niet van radio, maar wel van ogen. Ja. Is dit de Reinouds van de Mondlaan met die KUT-repetitie?
1: Jullie Alberti's.
0: Volgende week zitten we weer in Schuifhuizen, hè, Arend?
2: Ja, zeker zitten we weer in Schuifhuizen volgende week.
0: Want wat gaan we volgende week allemaal doen in Schuifhuizen?
1: Volgende week is
3: nou, dat zijn de finales.
1: Is dat gerepeteerd? Klaar? Ja. Is elke aan de beurt geweest om te oefenen? Ja, in de grote
0: ik heb me laten vertellen...
1: Door wie?
0: Dat was, door de nee, Bas? Maar er komt een band uit Bulgarije.
1: Ja. Nou, die kunnen wat van.
0: Nou, die kunnen er wat van.
1: Ja.
0: En er komt ook een band uit Druten.
1: Ja, nou, ja. Die kunnen er wat van.
0: Nou, die kunnen er wat. Die gaan als dat geen hoge ogen gooit.
1: En er komt nog een band uit Jutvaas. Nou, die...
0: Als die geen hoge ogen gooit... Nou, mogen we dan spreken, Reinoud, van een internationaal...
3: Dat is wel aardig internationaal.
1: Bulgarije, Druten, Jutvaas.
0: Ja,
1: nou,
0: en...
1: Ga er maar aan
0: staan. En een verrassing.
1: Ga dat dan maar eens organiseren.
0: Een verrassing uit de kroeg. Oh.
1: Tuurlijk,
0: ja, maar ad hoc, oh ja, dat is een van onze organisatoren. Ad hoc, die stelt daar ter plekke een band samen. Uit de kroeg.
1: Ja, uit de kroeg. Nou, ja.
0: Dat is samengesteld door ad hoc.
1: Nou, dat klinkt goed. De laatste triootje, Leo, welke zijn dat?
0: Chris Ria, Ria Falk.
1: Hoe heet die vrouw die het ge...
0: Mevrouw Feike van Osselhopen Neergouw. Ja, dat is een ongelofelijke smeerlap. Maar leuke muziek.
1: Ria Valk heeft ze ertussen gezet van... Als ik de golven op...
0: Het is helemaal niet van Ria Valk.
1: Ja, nou, ze zingt dat nu wel.
0: Ja, dat is wat anders.
1: En Chris Ria on the beach en First Class met Beach Baby. Nou, jongens, ik ga voor een uurtje liggen.

0: Dames en heren, het is bijna 5 uur. Wat komt hier naar? Rijnbout.
1: Nou zeg, dat mag alleen de burgemeester.
0: Heb je nog een wiet?
1: Ja, waarom nemen van
0: vader... De burgemeester is inmiddels ontslagen, hoor.
1: Oh. Waarom nemen leden van de fanfare altijd een ladder mee naar het optreden?
0: Oh, je hebt er zelf al lol op?
1: Ja, ik wel. Kunnen ze bij de hoge noten?
0: Nee, dat wou ik net zeggen. Dat zijn voor de hoge noten.
1: Oh, ja. Te laat.
0: Wat is een lift in Duits?
2: Een
1: vaarstoel.
0: Vaarstoel. Kijk, een vaarstoel is wel accurater dan een lift. Want een lift betekent alleen omhoog. Want een naar beneden liften gaat niet. Je kan op de weg staan liften met een duim. Maar een vaarstoel, dat zegt het allemaal.
2: Er zijn heel veel mensen die vragen zich af waarom jij constant Duits praat. Hè? Is dat je dat opgevallen of niet?
0: Nou, dat is de Duitse taal. Dat heeft veel meer zeggingskracht. Ah, ja. En dat, die hebben veel meer wörter.
2: Veel meer wörter, ja.
0: Ja.
2: Ja, goed zeg. Nou, hoe meer wörter, hoe meer onzin, zeg ik allemaal waar.
0: Kijk u?
2: Hoe meer wörter, hoe meer onzin. Onzin.
0: Onzin.
2: Onzin. Volgende week zitten we weer in schuif.
0: Ja, en waarschijnlijk wint volgende week blaasmuziek. Wie komt daar nou eigenlijk, Reinhard?
1: Hierna is Nick Velderman.
2: Oh ja.
1: Met Noord-Hollandse producties.
0: Ik vind ze veel succes, want zie dit maar eens te overtreffen.
2: Dit is radio.
0: Radio op zijn allerbest.
2: Van voor de achter tot in de puntjes geregeld.
0: Ondanks Rijnbout.
2: Ondanks Rijnboutje.
0: Dag Rijnboutje. Ja.
1: Nee, we zijn nog niet helemaal klaar, Leo. We hebben nog één liedje liggen. En dat origineel van dit liedje is van Roger Whittaker. En Lex Goudsmit had ooit Als ik toch eens rijk was. Maar vandaag, 3 oktober, is Gwen Stefani jarig. En zij had Rich Girl in 2004. En omdat ze jarig is, gaan we die draaien. Rich Girl dus, van Gwen Stefani.

0: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
1: Kunt u dit moeiteloos verstaan? Dan is deze reclame niet voor u. Kent u iemand voor wie dat steeds lastiger wordt? Bij Hoorstudio's nemen we graag de tijd. Ontdek Hoorstudio's in Amsterdam-Zuid en Bussum. Kijk op hoorstudio's.nl. Hoorstudio's, het best hoort u bij ons.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Ik ben Ellen uit Enkhuizen.
10: Ik ben Simon Oerakker uit Alkmaar.
11: Ik ben Renate, ik kom uit Heemskerk.
12: Ik ben Frank uit Middenbeemster.
13: Ik ben Marit uit Heemskerk.
14: Ik ben Marie, ik kom uit Volendam.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 5:00. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8:00 vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is een uittip.
13: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
12: Dit was een uittip.
17: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
18: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
20: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
19: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
22: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
23: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
24: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
25: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
26: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
27: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
28: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
26: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
28: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
29: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
30: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
31: Helemaal NH.
32: Met Nick.

Wat een leuk liedje is dit geworden. Het is Waylon Bay en haar Mind Over Matter. Zo, goedemiddag Noord-Holland. Het is de zaterdag van NH tussen 5 en 7. Staat in teken van Noord-Hollands artiesten. Zoals deze vrouw. Karel Emmerot hoor je bij NH That Man.

Milan Kirstijn bij NH met één nacht met jou. Heb jij nou een liedje waarvan je denkt dat past perfect in dit programma? Helemaal NH, laat het dan weten. Helemaal NH, nhradio.nl. Misschien komt hij zometeen dan wel voorbij. Dit is een leuke ding hoor. We dachten van Alan Clark zometeen met Love is Everywhere. En ook de nieuwe van Ray en Beer, hoor je zo. Met glibberen naar deze van Lois Leden. I wanna be.

Misschien wel een van de mooiste liedjes toch van Nick en Simon. Het blijft zo jammer dat ze samen geen muziek meer maken. Hè? Pak maar mijn hand. Tot zover het eerste uur van Helemaal NH. Zometeen na 6 uur veel meer Noord-Hollandse artiesten. Is dit nog Tessa June, Stuurloos.

0: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
1: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Goedemorgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Ik ben Carla en ik kom uit het mooie Batuverdorp.
11: Ik ben Silly Billy uit het saaie Amsterdamse Slotervaart.
12: Hoi, goeiedag. Ik ben Petra uit Monnikendam.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 6:00. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Last van lekkage?
13: Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
15: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
16: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
17: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
18: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
19: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
17: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
18: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
20: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
21: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl.

Mel met Missing You bij NH. Goedenavond Noord-Holland, het is de zaterdag van NH. Tussen 5 en 7 staat een teken van Noord-Hollandse artiesten... met in dit uur ook leuke dingen, hoor. We dachten even zometeen Sven Versteeg. Ook BZN hoor je. Naar deze van Rutje Kot en Paul de Leeuw. Blijf bij mij.

is toch best wel een prestatie, hoor. In 20 minuten tijd verkoopt ze de Johan Cruijff Arena helemaal uit. Doe dat maar eens na, hoor. Roxy Dekker bij NH met Bare Minimum. Dankjewel. Voor de liedjes die binnenkomen via helemaalnh@nhradio.nl. Deze zat ertussen. Prachtig mooi. Marco Borsato, Treintje Oosterhuis. Een wereld zonder jou.

Hij is de dijk bij NH Mooier dan nu. In de jaren 90 bracht hij dit liedje al uit. En daarvoor nog Celine Dion, want dat is het origineel. Nu opnieuw uitgebracht. Gordon en Lisa Roos hoor je bij NH. Omdat ik zo van jou begrijp.

strakplan. Ja, je zit te denken, luister ik naar Doe Maar. Nee hoor, het is een strakplan bij NH met Op Reis. Tot zover helemaal NH voor deze week. Volgende week een nieuwe editie. Zeg ik tegen jou, fijn weekend. En is dit nog Mol.

0: Dit is een uittip.
1: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Ik ben Jos en ik kom uit Hilversum.
3: Ik ben Leone en ik kom uit Alsmeer.
4: Ik ben Bradley en ik kom uit Amsterdam.
5: Ik ben Sterre en ik kom uit Haarlem.
6: Ik ben Esra en ik kom uit Volendam.
7: Ik ben Jullie en ik kom uit Alkmaar. Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 7 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Non-stop muziek.
11: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Het Rembrandt-mysterie is het schrijversdebuut van Meike van Rijn. Van Rijn? Ja, inderdaad, familie van. Of ze ook een beetje kan schilderen, komt ze vertellen in tekst en uitleg. Verder een nieuwe vertaalplaat en vanwege Dierendag veel dierenplaatjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Stad en ik kom uit Amsterdam. Joppie.
1: Hoi, ik ben Rita en ik woon in Wetteringbrug.
2: Lidwien en ik woon in het mooie Heemstede.
3: Ik ben Ger en ik kom uit Heemskerk.
4: Thuis in heel
5: Het is 8 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Henny en woon in het fraaie kustdorpje Egmond aan de Hoef.
1: Mijn naam is Herman en ik kom uit Amsterdam-Oost.
2: Ik ben Leni en ik kom uit Ilmenam. Je zal er maar wonen. Thuis in heel
3: Het is 9 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een sneldraaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan er maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Yvonne en kom uit de Velzenbroek.
1: Mijn naam is Erwin Klee uit Uitgeest. En ik ben hier nooit weg geweest, want ik hou hem altijd hier met heel veel plezier.
2: Ik ben Marijke en ik ben thuis in Naarden.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 10:00. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Het Rembrandt-mysterie is het schrijversdebuut van Meike van Rijn. Van Rijn? Ja, inderdaad, familie van. Of ze ook een beetje kan schilderen, komt ze vertellen in tekst en uitleg. Verder een nieuwe vertaalplaat en vanwege Dierendag veel dierenplaatjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: ben Trudy en ik kom uit Bovenkarspel.
1: Ik ben Roelof en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Laurens en ik kom uit Aalsmeer.
3: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
4: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 11 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield een man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

Oh.

0: Hallo, ik ben Alida. Ik kom uit het mooie Oostzaan.
1: Ik ben Willem, wereldberoemd melkveehouder uit Ranzer.
2: Ik ben van Java en nu woon ik in de Bomenbuurt in Amsterdam-Oost. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 12 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist. In het noorden regen, in de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
5: De NH Muziekmix.

0: elke zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol er alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Trudy en ik kom uit Boven Kaspel.
1: Ik ben Roelof en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Laurens en ik kom uit Aalsmeer.
3: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
4: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 1 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Rudolf Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan-Rudolf Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: tekst en uitleg.
1: Het Rembrandt-mysterie is het schrijversdebuut van Meike van Rijn. Van Rijn? Ja, inderdaad, familie van. Of ze ook een beetje kan schilderen, komt ze vertellen in tekst en uitleg. Verder een nieuwe vertaalplaat en vanwege Dierendag veel dierenplaatjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Ronald en ik woon in Oudorp.
1: Ik ben Anja en ik kom uit Heerhugowaard.
2: Ik ben Jordi en ik kom uit Uithoorn.
3: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
4: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 2:00.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.
8: NH.